als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.

0: moest verdoven, ik ben niet aan. Praten is net mijn sterkste kant. Ik wil, maar het gaat net meer.
1: Het werkt als een slot op mijn verstand.

0: Als je je moeder een foto stuurt die eigenlijk voor je vriendin bedoeld was.
1: Huh?
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of als je terugkomt uit Las Vegas met $35.000 die schuld.
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of wanneer je tijdens je rijexamen vol gas geeft door rood.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: to my bed. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. Vijf mensen in de stad kwamen om het leven. Een zesde dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna drie keer zo vaak afgesloten als vijf jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden zes jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn zeven mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en zes toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Het is een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Het is 12 minuten nu 26 augustus 2026. We zitten er weer klaar voor 3 uur in Friesland van de Moorn. Het had alweer een paar dagen rein, maar de Friese wetterkeringen die binnen altijd droeg. Het wetterschip geeft daarom voor eerst terug mijn proef om stikking van dieken te bereiden. De eerste aan zijn meer uur in Friesland van de Moorn en we trapen jou mijn boyzone. Picture of you. Komt er aan.
2: Friesland van de Moorn.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Boyzone en Picture of You.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We denken er wel van mij van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus.
0: Het wetterschip denkt er naar om in de toekomst preventief de Friske dieken te bewetteren. Die staan ze meer hoor. En Gerda Lieklema aan Nijenholt is de koninginne worden van de 50ste vrouwenspc.
4: Ja, dat zie ik echt net te wachten.
5: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 20 augustus 2026. Vanzelf zeg ik mij Fijke Wouda. Fijke, goedemorgen.
6: Een goedemorgen. Ja, daar komen heel diep meer squallen bij, maar een deal is binnen een periode ik werd dicht. En een meester verbonden organisaties is het actie van het kabinet om de ministerie van uw infrastructuur om te pakken.
1: Om het nog een oren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Je wordt een wisselvallige dij met zinnen, maar de val ik buien. Gewoon mijn klapdonger, had ik zelf van de Moorns joen. Er staat een vlagere zuidwestenwind en de temperatuur die is zo'n 20 graden. Morgen dan bloot het toch de koude boppeloften nog onstabiel. Met een afwisseling van zinnen en buien en dan 20 graden. Ja, sneuwen we het eigenlijk net oors. Een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Dan is de temperatuur ongeveer 20 graden. Dit is Friesland van de Moorn, fijn dat je erbij bent. Dit is Circus

0: verliefd van Circus Custer's Jerris in Friesel van der Moorn. Jaap en Charlie, die zijn er alweer bij. Goedemorgen. Bakje koffie stuurt Charlie erbij. Nou, we hadden eerst een bakje in hier te pakken. Hier in Jouter, die zit alweer op de bus. Die zet een mooie Nije Dijwenske, mooie muziek erbij in Protewille. Ik doe even een lijn 20 naar Ljout. Jan Theo, die is ook al weer op een paard. Mooi man en famke, zei hij. Maar waar is dat famke, vreemd?
1: Die dan Tjitske Wiebinghuis, waarvrouw bedoel
0: ik? Ja, die bloed doet ik even lezen. Die had eigenlijk een vrije dij.
1: Ja.
0: Maar hij is in als ik wel een paard. Hij gaat naar Enschede en dan nog even twee adresjes in Duitsland. En daarna had Jan Theo Wiekein.
1: Oh, lekker. Mooi tiert.
0: Dochter goed, ja.
1: Ja, zeker.
0: En Jan-Jaap in de rekkel erbij, die zegt... ik ga de twaalfde betier de chance, de viervoerder van Bertha. Morgen hak ik een jongenschance, dan kijk ik weer uitsliepen. Nou.
1: Van de betierde naar de jongenschance.
0: Ja, echt lekker. Nou, ik ga nog één betierde, dus morgen.
1: Ja. Oh, jongens, wat is dat? Ik voorbij vlaaien. Wij verzinnen het wel vaker dat die uitsturingen voorbij vliegen. Maar die drie weken, die ben ik het gaan.
0: Ja, en dan is mandje zeer iets weer om.
1: Ja.
0: Helemaal uitreizen en fris en fruit.
1: Kijk je even vanuit.
0: En dan ben ik een vaasje weer, hè. Dus,
1: ja, dat bloot.
0: Nog hoogst, dan is het wel al kicken. We gaan terug, maar mooi dat al die miaasvogels er alweer bij binnen. Ik zal net nog even zien in de prijzenkloes of er nog wat prijsjes had misschien. Maar daar ging er ons op, want de code is weg verloren, Sjok.
1: De code, ja?
0: Ja.
1: En die maasvogel die had les, die komt er trots waar of zou die ziek wat zinnig worden?
0: Ja, dat is een beetje de...
1: Wil ik net een keer de kooi meer uit?
0: Ja, de voorjaarsmoeheid, maar dan nou.
1: Ja, precies.
2: Njoggen Oeren, Friesland van de Moor.
0: Nou ja, we zullen zien. Eerst maar eens even zien of we de kloesaarsen hier krijgen met de prijzen. Maar nou dan het Nijs, want het wetterschip Friesland, ja, die had het drok deze zomer. Ze hebben in Dwaande mij een proef om wetterkeringen te bereiden. En die proef wil ze graag terugzetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen door blikken dat de gerswater nog altijd te droeg is. Op dat binnen scoren ontstien en zetten er al je moezegwong in en die binnen instwart. Bij Akrum wordt zo'n proef uitviert onder Prinsterdijk. En het idee is dat het gas dit roos sneller herstelt en dat ook de binnenkant van de dijk verder clear is voor het warmseizoen. Verslaggever Arjen Boslaar die lutst het lawn in om die proeven eens even met eigen ogen te beginnen.
3: We stonden hier op een wetterkering onder de vierde Ier. Dan stond hier iets verderop een pomp. Een hele lange blauwe lijn, daar komt wetter uit. Ik denk zo'n 24 meter zit wezen. En dat wetter komt hier een peer oeren duis uit, heb ik begrepen. En ja, de stikken dat wetter opkomt, stond er toch verrassend greener uit als ik even omdraai. Tijdens het alleen nog geel, Ronald Nauta van het wetterschip, wat doe je hem hier krijgt?
4: En dan gaan we hier vanwege een irrigatieproef proberen we toch versneld meer wetter op de polderdijk te brengen. Zodat we toch resultaten zien kunnen in, waardoor het mij dan aanwezig is geworden. En keer voor keer zeg ik zo gauw mogelijk weer green krijgen.
3: Ja, want het is natuurlijk deze week begonnen met Rijn, maar dat zorgt er net voor dat alle problemen dadelijk oplost binnen.
4: Nee, toen is hier, toen we hier aan binnen koers zien dat de polderdijk nog gewoon hartstikke droog en dor is. Terwijl er al best wel wat reinbeukers op West gaan. En dat stuk, we hebben nu dijst 4 of 6 fjouweroeren per dag om het binnen. Ja, de kist al zien dat het gas gewoon green wordt en dat het al begint te groeien.
3: Hoeveel meer wetter met deze proef, met deze irrigatieproef, komt er op de polderdijk te lonen als het stik dat je hem net bevloeien?
4: Zoals ik zei, we eerst in het begin een beetje oefenen en een beetje testen van hoeveel wetter kan er open. Dan was het net te weer het meisje dat de dijk erover zwak werd. Dus we hadden ook verkozen om in de Mianti een uur of 8 zetten we de pomp aan. En rond een uur of 12 de vier oerkes deze halve maand. En dan komt er ongeveer, zat ik het uitreken, had ik zelf uit van een beu van 20-30 mm omrekenen, zeg maar, komt er per dag vullen weer op de polderdijk aan.
3: Dus zei het al, je doet het nou een dijs 5 size. Nou ja, het stik dat het gebeurt, dat ken ik nog zien, dat is een stik greener worden. Ja. Betekent dat ik dadelijk dat die dijk een stik beter worden is de Arnhoen in 5 dagen? Of ja, kinderen binnen in die dijk wel meer aan gaan wijzen?
4: Dat er zit op dit plak, deze kering, daarom door weer de proefwerk, daar zit ik gewoon squaren in. Er zaten heel prutte moezen in zitten. En op die moezenplakjes en rimpaatjes van skiep, daar ben ik gewoon diepere squaren ontstaan. En dat had wel even langer nodig, waar we daar echt wat voor ze kennen. En de ervaring is wel dat groen die uitdroger, die krimpt en die scoort daarom hartstikke droog te scoren. En wetter is een... Ja, dat is bewezen dat het gewoon herstelt. Dus dat de grond goed vochtig wordt, dan krimpen die squaren ook weer. Maar dan maken we wel even iets meer dan die 4 dagen teervaren. Dat is echt hoe een paar weken ik heb daar meer van zeggen hoe goed dat helpt.
3: Nou, is dit een steekje van een metro 70, 75? Ik geloof, er komt ook nog een 12e proef bij Allinga Wier. De sil, het stik dat bevloeid wordt, iets langer wijzen, iets groter wijzen. Maar in totaal, heem, ik denk wel 3000 kilometer aan keringen. Dat keer natuurlijk net al jaar, maar zo'n pomp van mocht dat nederig wijzen.
4: Nee, we hebben in totaal ongeveer 3200 kilometer aan regionale wetterkeringen. Daar gaat het nou ook om. Daarnaast hebben we nog 800 kilometer lokale keringen. Dus in totaal zitten we een beetje op 4000.
3: Kan het zo wijzen dat in de toekomst, als we weer zulke droge jaren krijgen, als er weer zo'n delslag tekort is, dat je dit dan preventief misschien wil inzetten op de plakken die je in het vooras zwak identificeren?
4: Ja, he, we zijn nu bij wel extreme situaties natuurlijk. En het is net dat het de allereerste keer, we hadden al een paar jaar eerder gewoon, 2022 van 2018, dat het echt droog weer. En er komt nog wel naar voren dat het echt een paar keringen, waaronder deze en bij Hegen en weer, dat het wel de twee kwetsbaren binnen voor scheurvorming en droogte. Dus ja, ik zit er wel met mijn collega's United Thing en we hebben altijd evaluatie. En we denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volgend jaar in juni of juli al beginnen met berekenen om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel goed aan het denken.
0: Schrijft Ronald Nauta van het Wetterschip Friesland.
2: De media van de morgen.
0: Pieter is er ook bij.
1: Ja, die zei mooi man. Nou, goeiemorgen Pieter.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Zo eenvoudig is het even een appje sturen naar de studio. Een beetje support van meer Fijke.
1: Op de partieren morgen.
0: Dat we net linnig binnen zijn, maar nou, daar zit ik net hoe in Fijke.
1: Nee, dat word ik wel blieken de cijfers, dus die ben goed. Ja, een nieuwe squallen op de ochtje. Liek als de renaissance squallen van Forum voor Democratie. Of de 80 islamitische squallen die dus lang niet tussen telt. Is geen garantie voor succes. Haast één op de 5 nieuwe squallen die houdt op officieert binnen een paar jaar. Dat ook blieken uit een data-analyse van nu.nl. En ja, tegelijk werd er dus wel, er hield iets meer nieuwe squallen opgejochten. In 24 jaar iepen er 400 nieuwe, ter de oorhiet financiële squallen.
0: Ja.
1: 400 ervan, die gingen ik weer dicht. Gemiddeld hebben ze 100 leerlingen en sluiten ze na ongeveer 4 jaar. Ja, meestal winnen ze of te liet, of de onderwijskwaliteit weer net goed genoeg. En is dat dan slim, hè? Kerst die afvragen? Nou, hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen die zei daarop ja. Want het is geen efficiënte inzet van belastinggeld. Een nieuwe school openen kost al gauw honderdduizenden euro's. En het gaat om kinderen. Die maken vriendjes op school en volgen specifieke lesmethoden. Als hun school sluit, moeten ze naar andere scholen nieuwe vriendjes maken en wennen aan nieuwe methoden. Mogelijk hebben ze deels een leerachterstand, zei deze hoogleraar dus. Maar de PO-RIE, dat is de koepelorganisatie van basisscholen, die is wat nuanceerder. Die zei, ja, kan ik vaststellen dat voor 80% van de nieuwsquallen een doelgroep bestiert die grut genoeg is om die oprichting te rechtvaardigen.
0: Ja,
1: ja, dus dat is een kant van het verhaal. Ja.
0: Twee kanten,
1: ja, die zitten vaak aan de zaak. Ja,
0: vaak wordt één kant dan net verteld, hè?
1: Nee, nee. Vaak is degene met de gerust de moeder die
0: krijgt
1: het.
0: Die krijgt de meeste stuurt hier, ja.
1: Precies, ja. Dus nou, we hebben gelukkig, we hebben beide kanten hebben nou even beachten. Ja, ik weet net trouwens dat het nou in dit geval, wat ik nou vertel. Want er is een meesterverboen, is er op Rjochten. Coalitie van logistieke organisaties, werkjouwers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervierders en mobiliteitsclubs.
0: Nou, dat ben heel wat kanten.
1: Dat ben heel wat kanten, inderdaad. Maar die hebben een brandbrief schreun aan premier Jetten en minister Hein van Financiën. En die hebben dus maar één op, Rob. Griep in en look de knip. Waarvoor, ja, uw infrastructuur. Ze ondernemen actie, tjen, wat zij nemen, de teleurgang van uw infrastructuur. Dus ja,
0: de
1: dat mag wat gebeuren.
0: En een dieken en een sok.
1: Ja, we hebben hier in Friesland ook met de kraaien verzeld. Dat vernemen we week. Dus nou ja, als alleen nog al de Skasterien brengen in de Azon hest. Ja, die kennen het Iepen. Azon, A6 mag ik zeggen. Die kennen het Iepen omdat er een onderdeel mist.
0: Ja.
1: Ja, en daardoor heeft het skipveertverkeer, vooral de recreatieveert, heeft er dan last van. Ja, aan de andere kant, nou, de mobilisten die denken van, nou, wel even noffelijk dat die bregen net hier bestuurde heel de simmer.
0: Noffelijk.
1: Ken ik, ja.
0: Maar ja, er ben wel meer plakken, hè, al die bregen in het PN-kanaal.
1: Ja, precies. Dus er zijn heel soort. Maar in elk geval, Elisabeth Post, die is woordvierder van de Logistieke Alliantie. Die zei: dit beleid is zo ontzettend kortzichtig. En voor onderhoud en onrust van dikenspoor en wegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. Dus boven het budget wat er al is. Ik vind het onbegrijpelijk dat de politiek risico's aanvaardt als de afsluiting van de Merwedebrug. En dat is landelijk natuurlijk een groot verhaal.
0: Ja.
1: En Baske van de Brief is dus ik inderdaad. Infrastructuur maakt woningbouw mogelijk, versterkt onze economie en ons vestigingsklimaat en draagt bij aan onze weerbaarheid, veiligheid en brede welvaart. Dit raakt de agenda van het hele kabinet. Dus het seizoen dus eind zo Nederland wettelijk vastlezen matten dat 12% van ons bruto nationaal inkomen naar infrastructuur geert. Likas, zei dat bij de Veensje, hebben ze dat nou regelen. Dat is hoe voor ons infrastructuur nodig was. Je kent al je wat tanks en alles, hè, maar als ze nergens heen rieden kennen, vanwege de minder dieken of dat er een brein uitlaait, dan is er ik niks aan.
0: Nee, dus daar zit ik ook wel wat in, ja. Trein die is ook onderwijs, die gaat ook op de dik, die is naar Zwolle, die moet oppassen op de Lietse Benchies.
1: Oh.
0: Ik denk de Park & Bepper Sissers.
1: Ja.
0: Dus die is onderwijs. Nou, een heel soort mensen binnen onderwijs. Gerda Liekelema Nijholt zal thuis wezen. Die zal nog ontneigen ietsje wezen, denk ik. Want zij was juist Rioen in Weidem Utrecht met haar kening in. En van de 50ste vrouw is PC. Juist haar aarzen naar de muziek van Shania Twain.

0: Muziekunion van Sonnenjontig. Wat hier ze er een dikke hit mee doen. Shania Twain en That Don't Impress Me Much.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Gerde Lieklema aan Nijenhold is uitroepen ter koninginne van de 50ste Vrouwlies-PC in Weiden. Ze kregen zo'n punten van de koningscommissie en dat wie er 1 meer als Annette Haan en 2 meer als Jenny Terpstra. In de finale wie het partoer van Lieklema aan Nijenhold te sterk van het partoer Enema. Een oersjoch van die Vrouwlies-PC trof verslagjouwer Helco Broersma.
3: Annette Haan, Gerda Liekema-Nijholt en Jenny Terpstra won de jubileumeditie van de Ferrari Speciale in Weidem. Ze winnen 4 bij de sterkste op de eerste omloop. Won ze misschien een 4-4, misschien een 6 op het tweede list. Zien Britt Joustra, waar het een, ja, dat ze even een inschenking kregen, waar het 4-4 en 6-4 zijn partij erbij. Een demonstratie wie er in de hele finale zien Larissa Smink, Corrie Kroondijk, die het invallen wie voor de ongelukkige Anouk Smink, die het in de eerste omloop geblesseerd uitvoel en Senne Itzari, misschien een 4-4, misschien een 6 en de partoer van Anne Endema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries, dat hij het mooie blokje ziet en de finale helle bleun op drie eerste steen. Ze hier nog wel een lietse achtervolgingsrace, maar het laatste eerst weer bobbeslagen van Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. Het besjutte van Gerda Liekema Nijholt dat ze voor de tweede keer de PC won van Annette Haan en Jenny Terpstra weer de eerste keer. Ja, en dan weer de grote vraag, waar wordt koninginne? Jenny Terpstra kreeg 5 stemmen, Annette Haan 6 stemmen en dan kan je wel uitrekenen dat Gerda Liekema Nijholt met zo'n stemmen de koninginne waard. Gerda, winnen, maar dan ik nog koninginne worden.
4: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
3: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee. Want we stingen alle treinen echt goed gekeerd. Jenny had dat plakje meer nog schim maken en ik op de opslag. En Annette, ik, ja, we dingen het echt met je treinen goed.
3: Ja, door hier 6 punten en dan Annette hier 6 en Jenny 5. Het eigenlijk ook wel heel oorzaam wezen kennen.
4: Nou ja, wat ik zeg, we spelen alle treinen heel goed. Dus wie de koningin is, dat maakt het eigenlijk net zo voluit, want we hebben met je treinen dienen.
3: Ja. Ja, het smaakt toch wel een beetje extra af, net.
4: Tuurlijk is de kerst op de taart, maar ik ben net niet mijn holle bezig, maar wie de koningin zou wezen.
3: Als waarom je op deze dag, ja, uit zijn de tweede omloop, hij heeft het heel makkelijk gehad.
4: Ja, maar we winnen ik heel fel en je weet dat wij het zijn mutten. Dus ja, heel makkelijk wil ik net zeggen, maar het ging wel lekker. Ja.
3: Een demonstratie vond ik in de hele finale. Zij winnen nu het keerst, hè? Wat ze mooi maken hier.
4: Ja, ze winnen natuurlijk keerst als eerste machine 2. Nou, Anouk is uit van, dat doet altijd wat. Ja, en omdat jou omlopen echt goed keerst. Ik heb echt respect van dat ze dat echt volhouden hier. Ja, en als je in het tweede omloop inderdaad dat ze wat uit keerst binnen.
3: En Anne Enema die heet net mee. Ze zei ik weet net hoe ik die 2 daar in het perk bestreden moest.
4: Nee, we stingen echt goed. Wat ik sinds Jenny had haar plakje meer dan skin houden. En ik denk ik. Dus.
3: Wat een comeback van die, nou die zware blessure. Hè? Ik zeg dit toen in Skin en Goudem en nou dit in Weidem.
4: Ja, daarom moest ik wel een beetje goelen naar het hier.
3: Mooi toch?
4: Ja, zeker. Ja, dit is gewoon vast bos. Dit is het doel. En als het dan hel is, is echt fantastisch.
3: Is het ophoren? Oh nee.
4: Nee, ik ga nog wel even rooien.
3: Gelukkig wensje.
4: Ja, dankjewel.
0: De Vrouwlies PC in Weidem. Gerda Lieklema aan Nijenhold. Dus de koningin daar in Weidem. Het is haast Jelverzoon, die het van Nijs uit Friesland.
5: Ik kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
6: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook. Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is Jelverzoon. Op het Omroep Friesland terras is het 15 graden. Binnen zit Feike Wouda, daar is Noffelijker.
7: Ja, zeker, ze is dat wel.
0: Goedemorgen, Feike.
7: Ja, zie ik nog even zien hoe warm het hier is? Ik zie het nou even
0: aan. Ja, zie maar even, want ik ga even zien wat het op het terras doet. Hier is 15 graden. Dat...
7: Binnen is 22.
0: Oh, heerlijk.
7: Ja, heerlijk.
0: Het Frieske Nijzelmarietje, goedemorgen.
7: Een goedemorgen. De gemeente Achtkarsman krijgt van 2020 hoor Friestalige plaknaam. Dat stiert in het nieuwe bestuursakkoord van FNP, CDA en ChristenUnie. De partijen vinden dat de Frieske taal, cultuur en identiteit een wichtig onderdeel binnen van het karakter van Achtkarsman. Daarom willen ze de Friestalige plaknaam gemeentebreed invieren. Als dat ik betje dat Elsdwarp de Frieske naam krijgt, is nog wel afwachtje. Uitzondering ben mogelijk, maar linnig om historisch-taalkundige redenen. Wetterskip Friesland wil de proef om wetterkeringen te bereiden terugzetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer om keringen toch bleek dat de gasmatte nog heel te droeg is. Boven dat ben skwarden ontstien en binnen moezegong instwaad. Bij Akrum werd daarom een proef uitgevoerd om de pinste dik te bereiden. Het wetterskip neemt het een serieuze optie om dit takkenmeer preventief uit te vieren.
8: We denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volgend jaar in juni of juli al beginnen met bereiden om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel goed aan het denken.
7: Zei Nauta van het Wetterskip. Burgemeesters in Oost-Provincie roepen op om geen sneldieken te blokkeren bij protesten. Dat is de uitkomst van een gekomst die de Friese burgemeester zien om te praten over de boerenprotesten. Wols is de burgemeester dat ze, likers bij oren demonstraties, acties op het merk van stikstof faciliteren zullen, zolang die binnen de wet vallen. Gerde Liekelma aan Nijenhout is utropenta koninginne van de 50ste Fralies PC. Ze kregen 7 punten van de koningscommissie, 1 meer als Annette Haan en 2 meer als Jenny Terpstra. In de finale wie het patoer van Liekelma aan Nijenhout te sterk voor het patoer NMA. De koninginne zelfs wie vernuveren over haar uitverkiezing.
4: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
3: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee. Want we stingen alle twee echt goed te kiezen. Jenny had dat plakje meer nog skin maken en ik op de opslag. En Annette, ik, ja, we dingen echt maar je draaien, Joet.
7: Nou, wij dat ik met Sint-Waan.
9: Ja.
7: Dus, nou.
9: Ja, met Sint-Waan in de studio, hè. We hebben ook gasten, gelukkig.
7: We hebben gasten en we hebben zelfs ik nog een jongensploeg, hè, die het alles daar heeft. Dus, ja. Dus die verzin ik wel een, even een complimentje.
9: En waar is nog de kening in van Friesland van de Moor?
7: Ja, dan heb
9: ik maar een commissie dan.
7: Dan maak ik maar even een commissie. Goed, set.
9: Nou, waar het ek mij docht met u is de waarman. Hij was in contact met mij.
6: Friesland van de Moor.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Dadelijk hebben we contact met de Blauwhuister Merken. Als niet hebben we daar de laatste tarieringen. Want joen, dan is het zavier. En wat voor waarden ze dat ze erbij hebben bij die tarierings? Dat kunnen we vregen van Sibbele Waaier. Sibbele, goeie morgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Want wat docht het waard deze morgen?
1: Nou, het is op stuit. Is het bewolkt? Valt hier en daar een liet snetterke. Dat stelt allemaal een lesse verlof voor. En in de Isbrechtum kreeg ik een melding van: nou, er is een 10e millimeter van. In Akrum 0,8, in Bakkeveen 0,8. Dus er vallen een paar lietse buikjes. Ik moet zeggen dat gewoon een buiencomplex ten wat westen van, van het Waterdel met Tonger. En daar hebben wij uiteindelijk niks mee te maken in hand. Het is op stuit dus nog rijstig, maar een graad of 14, 15 tot de provincie hinnen. En ja, het is eigenlijk wachten op buien. De boppenloft die kwalt joert al. En vooral in de midden komt er een trog met buien over. Dat jouwt kans op rein- en tongerbuien, maar mogelijk ik winst zitten. Leerselijk karakter, want dat hebben juster ik gewoon op plakken vol niks en op gewoon plakken vol duidelijk een paar millimeter meer. Maar Jood hebben te maken met een koude putje en die zorgt voor onstabiliteit. Daarbij staat een wat vleerige zuidwestenwind en de temperatuur die zal op plakken opereen aan de 20 of 21 graden, zeker wanneer de zinnen wat schijnt. Ik heb nog wel even gezien naar de delslagverwachtingen naar de Rene Saffers kijken uit Ien. Het zijn pleerselijke buien die stevig uitpakken kennen en in buien ken ik minst zicht wijzen. Dus we moeten Joert wel even in de gaten horen.
0: En hoe is het morgen? Wordt het dan wat oors of is het hetzelfde waartype wat?
1: Nou, morgen dan hebben we nog altijd te krijgen met die koude boppenloft. En dat jou toch nog steeds gedurende de dag een afwisseling van zinnen. En toch nog buien, werd van sommigen mij een klap tonger. Letter op de dag, dan wordt die buien iets wat minder. Dat komt omdat er een hege drukgebied onze kant op komt. En die zorgt ervoor dat dat koude putje in de boppenloft langzaam futloopt naar het eerste. En daardoor worden buien wat minder zwier. De temperatuur hebben we morgen rond de 20 graden en de wind die is matig ontvrij krijgt door het westen naar het westen. En in de nacht zakken de temperatuur naar een graad of 10. Dat is aardig fris. En dus morgen hebben we een buik minder, maar nog absoluut net stabiel.
0: En de dagen erna?
1: Ja, op sneeuw en dan komt het hele gedrukte gebied nog wat dichterbij. Dat betekent dat de buienactiviteit nog meer uitkniept wordt. En dan hebben we een afwisseling van zinnen. Wolkentemperaturen die rond een jongetje om 20 graden liggen bij een matige westenwind. En ja, ik zie al, er kan nog een bui vallen. En als we nog vierde fruitsjongen, dan ligt het snijden. Toch droog te bloeien, dan heeft het hele gedrukte gebied nog wat meer te vertellen. Wordt het rijster bij een zwak ontmatige westenwind. En dan kunnen we geniertjes zonder dat we naar de loft hoeven te schijnen. En eigenlijk kan ik stellen dat dan ik op manje zou geert. Dus uiteindelijk Joort, tierenwisselvallig, mondwisselvallig en daarna langzaam wat herstel.
0: Dankjewel van nou en van Aas. Nou, we weer in contact, Sibbele.
1: Jazeker, ons straks.

0: Melissa Pander en Fabij.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Met een rondgang door het warp werd jongen de Blauwhuster merken. Met een vlootskou en optredens in de feesttenten. En dat is een beetje de opmaat naar de Blauwhuster Hingstedij. Dat is nou sneun. En ik praat er verder over met Kronius Etema van de organisatie. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen Harm.
0: Ben je hem er een beetje klaar voor?
3: Ja, het ligt fantastisch te gaan. Wij zijn de laatste puntjes op hier. Dan zit het veld helemaal klaar. En dan kan ze sneun wijzen.
0: Ja, wat ben dan de laatste puntjes? Wij maken dan ontinken.
3: Nou, de slagen op Hengi en ja, de bierpomp ontsluiten, dat wou ik dan. En vierde is dan alles even naaien van het draaiboekleider en klapt het wat we er al in steen hebben. En ja, dat is maar alle vrijwilligers die we hebben, ben we daar klaar voor.
0: En dan, jongen, ik zei het al, de opening met die vloerskouw en de optredens, maar het is een beetje de opmaat van het weekend, hè?
3: Ja, het is het begin van een merken die wel meer dan 150 jaar in Blauwhuis zijn, maar de Hinders. En ja, het is een feestelijk weekend.
0: Ja, want
3: dat dat doen we.
0: Ja, nee, feestelijk weekend, maar het is meer als Hinders vanzelfs.
3: Ja, de Hinders is een onderdeel van de merken. De merken, dat is eigenlijk het hoofdmenu. En daar is al, nou, zo van oude begin, hebben we daar de Hinders bij. En daar hebben we jouw jullie een nieuwe invulling gehad met een concours in plaats van een keuring. En ja, dat we het nou zo staan gewoon, dat ik weer een vast onderdeel van de Blauwhuister te merken ben.
0: Want die vakdij, die hier lange traditie, nou gaan we een nieuwe opzet, dat valt dus goed.
3: Ja, dat is een goede setwest. En het jouwt een heel soort variatie. Mooi vak, daar heb je alleen de Friesen. Maar daar ben ik liefhebbers van oorgehinders. En nu hebben we de WPN'ers erbij, de Hecknies. En het is tuigen, dus het is de hele dag een heel gevarieerd programma. Mooi brood die hier het Maas. Dat doet ik al voor de vierde keer. En op het eind van de dag hebben wij nationale kampioenschappen. Dus dat bouwt de dag mooi op naar een spanning van een mooie competitie. En dan op het einde dan hebben we de huldering van de kampioen. En dan wel live muziek, dan sluiten we de dag af. Dus dat ja, is een prachtig onderdeel van de Blauwhuister merken worden.
0: En voor jou als organisatie, wat is nou het spannendste?
3: Nou, in het begin dan heeft Pien de Buk goed geld. Dat is altijd een denkje.
0: Ja.
3: En de draaiboekleider, dat is clear. De vrijwilligers steen, ik clear, dat is ja, wel bijzonder. Dat wij in zo'n korte tijd een liedje 40 vrijwilligers klingensteen hebben die mij helpen. Dus ja, zonder de sponsoren en vrijwilligers dan zo komt de maatschappij stil te stingen. Dat is in Blauwhuis net anders. Nou ja, dat al een fout had dan een week van tevoren, dan denk ik van hoe komt het met waar? Nou, dat liep ik hartstikke mooi te worden. Het liep eerst wat dreigend op wetter, maar naarmate de dag dichterbij komt, dat is waar alleen nog maar beter. Dus dat is dan het laatste was nog een beetje pink lievo heeft. Maar dat komt ook goed.
0: Ja, dat laatste had je dus geen invloed op. Maar zat het nou al je lieke, dan komt dat ook goed. Waar geniet er dan het meest van Acronius op Zandij?
3: Nou, eigenlijk het geheel. Het is, wij als bestuur bedenken wij van alles. Maar er is van heel veel mensen afhankelijk dat het slagert. Hè? Dat is hier, nou, het opbouwen, maar de vrijwilligers, wat ik zei, maar dan komen de mensen, de deelnemers. Die vinden het spannend. Ja, dan heeft altijd aan één keer rent, dan is het van mekaar. En dan is eigenlijk het mooiste moment, is nou dat hij het eerste bierke van mekaar.
0: Ja, dan valt alles weer te plakken.
3: Ja, en dan de live muziek erbij. En dan is het clear. En als het al goed verrond is, heen zonder ongemaken. En want het is wel levend spul, dus als we dan geen ongemaken hebben, dan, ja, dan kies je Delian. En dan geven wij dan als club, geven wij maar eens een ander feestje eruit zien.
0: Ja, dat is dan ik vertellen. Die Blauwhuister Hingstedij, daar komt ik van alles op aan. Komt net alleen uit Blauwhuis vanzelfs, hè, de deelnemers.
3: Nee, ze komen uit heel Nederland. Hoor. Dat is wel bijzonder dat mensen uit Zuid-Nederland, die komen je ik heen. Hè. Dat zijn natuurlijk wel de vijfste bezoekers van de concours, of deelnemers mag ik zeggen. En mijn naam, dus de ja, eigenlijk van de Friesen, de WPN'ers en de Hecknies. Maar die komen eigenlijk uit heel Nederland. Hoor. Het is wel bijzonder dat we dat in zo'n korte tijd in maar de gezamenlijke concours hebben. Want de Blauwhuister concours is een onderdeel van de gezamenlijke concours in Friesland. Ja, en we hebben een paar mensen inzetten die er verstand van hebben. En dan mogen die mensen kunnen graag komen. Het is een van de weinige concoursen die nog op GS binnen. Nou, een heel soort liefhebbers die zorgen dat toch het laatste op GS in plaats van op Vaan. gingen ze rennen net op het stroom normaal gesproken, die rennen op gas.
0: Ja.
3: En dat jouwt mooi de chaisen en de rubrieken maar in klederdracht. Ja, dat jouwt een fantastisch plaatsje. En daar genieten de mensen en ik van.
0: Succes met de laatste puntjes op die. En ik wens je een geweldige weekend. En sneur dus een fantastische dag, hè?
3: Dankjewel, Harm. Komt fijn goed.
0: Een goeie dag.
3: Ja, dank je.
0: Acroon inzetten maar dus van de Blauwhuster Hienstedij en de Blauwbuster Merken. Jong wordt het daar al hier bij mij een Floortskouw en optreden.

0: Nou, dat doen ze wel in Blauwhoes daar in de feestend hier. Daar zit ik net al in. You Should Be Dancing. Muziek van de Bee Gees om 13 minuten van zon.
1: Friesland van de Moorn.
0: De gemeente West-Tellingwerf die had verkeerscamera's plaatst in Wolvegeer en De Blesse. En dat is in verband met een groot verkeersonderzoek. De camera's die registreren de verkeerstroom daar. Het onderzoek is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Verslaggever Dennis Terpstra die stier bij wethouder Roelof Teunhoen langs de N351 dat ook een camera ophang is. De wethouder die leidt uit wat het belang van zulke camera's nou is.
2: Nou, op dit moment worden er camera's opgehangen om de verkeersstromen in Wolvega vanaf met name de zuidkant, vanaf De Blesse eigenlijk in kaart te brengen. Je ziet dat in Wolvega, qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
3: En om hoeveel camera's gaat het?
2: We gaan in totaal om 36 camera's. Het gaat om 32 camera's in Wolvega en 4 camera's in De Blesse. En ja, die worden vandaag en morgen opgehangen. En we vinden het ook belangrijk om dat kenbaar te maken, ook aan onze inwoners. Hè, omdat er ook al gauw het idee ontstaat van, hey, dat zijn misschien wel flitscamera's, hè, of we worden gevolgd. Maar dat is niet aan de hand. Hè. Er wordt echt gewoon gekeken naar de auto's op kenteken, waar je vandaan komt en welke route je aflegt om op je bestemming te komen. En met die gegevens weten wij, of krijgen wij goed in beeld, ja, hoe eigenlijk de auto's en maar ook het vrachtverkeer zich beweegt in en rondom Wolvega. Om met name ook te kijken of we vanaf de zuidkant misschien ook een betere ontsluiting in de toekomst kunnen realiseren.
3: Ja, hij merkt wel loon. Jij dat meestal toch dat jouw Big Brother praktijk een keer in de wier.
2: Ja, dat krijg je toch wel snel als reacties. Ik sprak net ook even met meneer die hierachter op dit moment de camera aan het ophangen is. Ja, en die merkt ook dat die trend er wel een beetje is. Met name ook in België worden dit soort camera's ook nog wel eens gesloopt en dergelijke. Nou, die trend kennen we in Nederland nog niet echt. Maar het begint wel bij het goed communiceren ook waarom je camera's ophangt.
3: Ja, dus daarom vind je het wel wichtig om wel even mee te dealen dat meestal ze net sloop hoeven, want ze willen net in de gaten houden.
2: Nee, het gaat echt puur om de auto, om te kijken welke weg die eigenlijk aflegt. En de persoonsgegevens of andere dingen, zeg maar, die worden helemaal niet opgenomen of verder bekeken.
3: Maar hierachter is best wel drok dwaan om de camera's op te hingen. Ben ik nog wel best grote camera's.
2: Ja, ze zijn niet verborgen. Hè. Zijn hele, ja, de techniek geeft aan dat het deze camera's zijn. We hebben daar een bedrijf voor die daar gespecialiseerd in is. En dat zijn vrij grote camera's, dus je zult ze niet missen, denk ik.
3: Hoe lang door deze camera's hing je?
2: Nou, ze worden nu opgehangen. Ze zijn vanaf 21 augustus gaan ze werken. En dat doen ze een week lang tot ongeveer 27 augustus. En dan hebben we ook voldoende informatie om eigenlijk de verkeersstromen goed in beeld te hebben hier in Wolvega.
3: Nou, en stel dit bevalt wel, ben je dan echt nog van plan om misschien ergens anders ook nog camera's te plaatsen?
2: Nee, in principe is het specifiek voor Wolvega waar we het nu voor in kaart willen brengen. Dat heeft ook echt te maken met de extra woningbouw die we afgelopen jaren hier in Wolvega hebben gedaan. De extra bedrijven die in Wolvega zich hebben gevestigd, waar we ontzettend blij mee zijn. Maar dat brengt ook extra verkeersstromen brengt dat met zich mee. Nou ja, en daarvan willen we eigenlijk kijken of wij in Wolvega een betere ontsluiting kunnen hebben. Zodat ook het verkeer makkelijker en ook sneller Wolvega in en uit en binnen Wolvega zich kan bewegen.
0: Zei de wethouder Roelof Teunhoen van de gemeente West-Tellingwerf. Ja, ik bad dan toch deze plaat even draaien.
4: Ja, is net oors, hè?
0: Nee.
4: Somebody's.
0: Rockwell. Somebody's watching you. Kom maar net op die camera's, want het is net Big Brother is watching you, hè?
4: Precies.
0: Dat hoeft net. Nee.
4: Net ongeveer.

0: Fasson, muziek van Rockwell en Somebody is Watching Me. Ja, dat had ik wel zo een beetje het idee dat ik de app van Omroep Friesland hier bedoel. Want zeer zet, gast vierden, goeiemorgen man.
1: Ah, sure.
0: En Grietje Paulo meldt haar ook nog morgen, ik ben er ook bij, hè, dus.
1: Ja, trouwens hier in de studio, ik ben nog camera's, hè. Maar die ben stingel ook net echt om.
0: Nou,
1: wij hebben maar vanuit.
0: Wij gaan radio home feiken.
1: Ja, daarom. Dat hebben we zo vaak.
2: De media van de morgen.
0: Nou, dat is dus een mediewaterschijn vanzelfs, hè? Voor de mensen die het even mij zien willen. Dan is nou in Friesland wel op televisie.
1: Ieder voordeel heeft zijn nadeel, toch? Of ja. Weet ik wel.
0: De kranten zijn er alweer.
1: Ja, weer een mooie kop voor op de Telegraaf. Run op atletiek. Nou, dat is een mooie geervette. Want ja, de atletiekverenigingen, die ben blijd met alle successen die Nederland de oude jaren gehad heeft. En dan hebben het vrouwen toppers, Likas Femke, Broeders Bal, Lieke Klaver en Stefan Nillissen. De atletiekverenigingen, die ben groeid naar zo'n 125.000 leden intussen. En ja, daar is ik een famke, Evi. Die stuur ik op een foto. Santje Nierissen, fanatiek hardenloopster bij de Utrechtse atletiekvereniging Hellas. En ja, zij zei het ik van, ik hier op squallen op mijn computer de wedstrijd evensteen van het EK. En als de docent kwam, swipte ik het snel weg. Maar als iemand moest lopen, gingen we toch echt even kijken. Ik stond vaak te juichen voor mijn scherm.
0: Mooi toch?
1: Die is behoorlijk fanatiek.
0: Ja.
1: En dat is trouwens op die foto. Ik word dus helemaal gefocust, helemaal geconcentreerd. Sprintje over die harden. Dus nou ja, dat is wel heel, heel mooi, nice verzels dat er een run op atletiek is. Ja, en dan is er een, spreekt de kranten, die spreekt over een toenemende druk op het stikstofplan. Ja, de boeren protesten die laaien op. En daarmee groeit de druk op het stikstofpakket van landbouwminister Jamie van Essen. Boerenorganisaties dreigen ook in Den Haag van tafel te rennen als het kabinet geen ruimte biedt voor aanpassingen. En ook oppositiepartijen die, ja, die troeven op wijzigingen. Ja, 21, SGP, CU, ChristenUnie is dat. En 50PLUS, die besieken het minderheidskabinet ja, ta aanpassingen van een stikstofplan te bewegen. Ja, het kabinet is natuurlijk heel niet op ziek. Nee, een meerderheid, want het is een minderheidskabinet. Dus ja, dan hebben ze wel de stiepen nodig van andere partijen. En ja, die willen dan wat voor. Waarom, Shin? Dus ja, er valt wel wat te praten, denk ik.
0: Er is hier en daar wel wat te hellen.
1: Er is wel wat te hellen, inderdaad. Nou, dan hier Alicia Mos. Dus, dit is een mooi verhaal. Alicia Mos, die hier een probleem. Haar golfke wie total los. En ze ging heel voor een nieuwe auto. En toen het de Engelse vrouw, ja, die zei, nou, dan bied ik mijn hinder maar gewoon op Facebook te keep of te ruilen voor een auto. Ja, ze hier die auto echt nedig kennelijk. En ja, het wie een beetje als geintje bedoeld, maar er kwam een serieuze reactie. En die hier is ik net verwachten. Maar er wie een man en die zei van, doe maar eens mijn oude Range Rover wol, hè. En ik hoorde er niks voor waarom. Ik is dat hinder ik wil horen.
0: Oh.
1: Ja, nou, dus dat ze er heel blij mee verzels. Gelukkig hoef ik dankzij deze aardige jongen geen afscheid te nemen van mijn paard. Hij krijgt zeker een kerstkaartje.
0: Nou, dat is zeker het meeste was.
1: Dat is het meeste was het aan kerst, inderdaad. Ja. Trouwens, ja, dit weer mooi nice. Minder mooi nice is. Doe het in de van die bril, daar zit een camera in.
0: Ja, nou, ik ga het zoeken, Juster. Ja, dat
1: gluurbril kijkt mee. En ja, het is een beetje een creepy verhaal. Maar er is dus een, ja, een Telegram groep. Een besletten Telegram groep. Met 32.000 leden. En er staan dus al je beelden op. Van vrouwen die het op het strand lezen.
0: En ik van Nederlandse strand, begreep ik, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dus ja, die versleutelde groep trouwens, die heette Hard Genieten. En ja, de Telegraaf die heeft dus een paar weken mijlijst in deze groep. En die zegt echt la dingen, filmpjes van zeker honderden verschillende vrouwen in Nederland langskomen. En ja, de kanaal is nu op zwart zet. Want ja, de Telegraaf heeft melding dienen vanzelfs. Maar ja, Telegram heeft verder net gereageerd. Maar
0: die bril ben ik haast net te onderscheiden van een gewone bril, toch?
1: Ja, dat is het. Die camera's, die ben zo iets. Ik zie hier ik beelden. Ja, en ik van die spiegelglazen en alles natuurlijk. Hè? Dus dan zie je al helemaal niks. En ja, dus hier zien we wat voor beelden bij. En ik zie het net, hè, waar die camera dan zit. En ja, de metabrillen onder oren, hè, die binnen online. Bij opticiens Likas, Hans Anders en Peul te keep. En ja, de cybercrime-zaakkundige die neemt dat zwaarlijk. Met mobiele telefoons leven steeds meer in een Big Brother-maatschappij. Met metabrillen wordt dat nog erger. Ja, de opticiens die wil net een reactie. Jaan, ja, Peul, die zei Linda, ja, we volgen de discussie en de beruchtjouwing. Maar ja, dat, maar, ja, dit is wel een beetje creepy, dit, hè?
0: Ik zou haast weer een plaat draaien.
1: Ja, maar die heeft krijgt draaien.
0: Somebody is watching
1: ja,
0: me.
1: Dat herinneren we.
0: Dat doen we net, want die hebben we krijgt draaien. We beginnen naar Hilversum, naar het NOS-journaal.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
5: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
9: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
8: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
10: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
8: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 3 minuten nog zon. 4 mei, Friesland van de Moor. We binden er nog rond 9 uur. Aanstaande hebben we het wetterskip, want het had al een paar dagen gereind. Maar het helpt nog net. Tjen de droogte, dus zet het wetterskip voor eerst terug met een proef om stikken van dieken te bereiden. En nog even waarom komen op die bril. Jan-Jaap zei het bij een brilharm, denk ik, voor een dadelijk zo'n Roy Orbison. Ja, die hebben van de week geleden draaid. Dat hier vanzelf een grote zwarte bril op.
11: Ja.
1: De Big O.
11: Maar daar zit geen camera in.
1: In die tijd nog net.
11: Nee.
1: Maar we kunnen Roy Orbison misschien naast hem wel even draaien.
11: Ja.
1: En het is toersie, hè. Dus ik betocht me van, als we u nou een beetje inhouden met u gezellig praat.
11: Oh.
1: Dan zoenen we het laatste uur een lange plaat.
11: Ja, maken. Mooi.
1: Maar dan mogen we dus nog wel stil houden, want ja. We horen nog in de klauwen. Een lange plaat voor het laatste uur van Friesland van de Moor. Tink daar alvast even hoe die mij steekt terug aan in de app. Of op 0620 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Laatste wordt een kwartere plaat om mij te beginnen. Die is van Johnny Hates Jazz.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Friesland van de Moor.
20: Mijn Harm Wijstra.

0: terugkomt naar de jaren 80 met Johnny Hates Jazz. De eerst Shattered Dreams.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus.
0: Het wetterschip denkt erom om in de toekomst preventief de Friese dieken te bewetteren. En Gerde Liklama aan Nijholt, waart de koninginne van de 50ste Vrolijs PC in Weiden.
4: Ja, dat had ik echt net verwachten.
2: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee.
0: Nou, ik hier wel verwachten dat Feike Wouda hier naar me zitten zo, want die is er alle dagen.
5: Ja.
0: Feike, goeiemorgen.
5: Ja, een goeiemorgen. Ja, de Koude Oorlog met Rusland is heel wel waarom in Duitsland. En gemeenten die zetten vaart achter nijbouwprojecten om net congestie voor te wijzen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het Waberjocht in de kwartno met Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Joert, we de wisselvallige dag. Mijn zinnen maar ik geregeld buien. Gewoon mijn klap toren en wie zit. In zwieren buien soms mis zicht. Er zit een vlerige zuidwestenwind waarbij de temperatuur oprint naar 20 tot 21 graden. In de nacht van tongensje vreed bloedt het echt wisselvallig en zakt de temperatuur naar minimaal 13 graden. Morgen is er op de naai een afwisseling van zinnen en stapelwolken en buien. Terwijl de koude boppenloft is er ook nog kans op een klap toren. Tot maximaal op naai zijn 20 graden. Daarbij stiet een matige, soms tien vrij krachtige west- en noordwestenwind. Meer roer het waar, oer een jaloeren.
0: Wetterskip Friesland wil de proef om wetterkeringen te bereiken trotszetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen, toch blikken dat de gasmotor nog altijd heel droeg is. Op dat binnen Skorren ontstien en binnen Moezegong in Stwat. Bij Akkeren wordt daarom een proef uitgevoerd om de Pinksterdiek te bereiken. Het idee is dat het gas dat droog rapper herstelt en dat ook de binnenkant van de diek jedder kleer is voor het stwarmseizoen. Verslagjouwer Arjen Boslaar die lutst het loon in om de proef met eigen egen te besjen.
7: We stonden hier op een wetterkering onder de vierde Ier. Dan stond hier iets verderop een pomp. Een hele lange blauwe lijn, daar komt wetter uit. Ik denk zo'n 24 meter zit wezen. En dat wetter komt hier een paar oeren duizend uit, heb ik begrepen. En ja, de stikken dat wetter opkomt, stond er toch verrassend greener uit als ik het even omdraai. Tijdens het alleen nog geel, Ronald Nauta van het wetterschip, wat doe je hem je krijgt?
3: En dan gaan we hier vanwege een irrigatieproef proberen we toch versneld meer wetter op de polderdiek te brengen. Zodat we toch resultaten zien kunnen en waardoor het mij dan wezen is geworden. En keer voor keer zeg ik zo gauw mogelijk weer green krijgen.
7: Ja, want het is natuurlijk deze week begonnen met rein, maar dat zorgt er net voor dat alle problemen dadelijk oplost binnen.
3: Nee, toen is hier toen we hier aan binnen koers zien dat de polderdiek nog gewoon hartstikke droog en dor is. Terwijl er al best wel wat reinbeukers op west gaan. En dat stuk waar we nu dijs 4, 6, 4 uren per dag aan het bereiden binnen. Ja, de kist al zien dat het gas gewoon green wordt en dat het al begint te groeien.
7: Hoeveel meer wetter met deze proef, met deze irrigatieproef, komt er op de polderdiek te lonen als het stik dat je hem net bevloeien?
3: Zoals ik zei, we eerst in het begin een beetje oefenen en een beetje testen van hoeveel wetter kan er open. Dan was het eigenlijk net te weer maar meisje dat de dijk erover zwak werd. Dus we hadden nog verkozen om in de Mianti het een uur of 8 zetten we de pomp aan. En rond een uur of 12, dus 4 uurkes deze halve maand. En dan komt er ongeveer, als ik het uitreken, dan ga ik zelf uit van een bui van 20-30 mm. Omrekenen zeg maar, komt er per dag vullen we hier op de polderdiek aan.
7: Dus zei het al, je doet het nou een dice 5 size. Nou ja, het stik dat het gebeurt, dat ken ik nog zien, dat is een stik greener worden.
3: Ja.
7: Betekent dat ik dadelijk dat die diek een stik beter worden is de Arnoen in 5 dagen? Of ja, kinderen binnen in die diek wel meer aan wijzen?
3: Dat er zit op dit plak, deze kering, daarom door weer de proef. Er zit ik gewoon squarren in, er zaten heel prettige moezen in zitten. En op die moezenplakjes en rimpaatjes van schip, daar ben ik gewoon diepere squarren ontstaan. En dat had wel even langer nodig, waar we daar echt wat voor zijn kennen. Hè. De ervaring is wel dat grond die het uitdroeger, die krimpt en die squart, daarom hartstikke droog te squarren. En wetter is een. Ja, dat is bewezen dat het gewoon herstelt. Dus dat de grond goed vochtig wordt, dan krimpen die squarren ook weer. Maar dan maken we wel even iets meer dan die 5 dagen tegenvaren. Dat is echt hoe een paar weken hebben we daar meer van zeggen, hoe bot dat helpt.
7: Nou is dit een steekje van een meter of 70, 74. Ik geloof, er komt ook nog een tweede proef bij Allengavier. Het stik dat bevloeid wordt iets langer wijzen, iets groter wijzen. Maar in totaal, ik denk wel 3000 kilometer aan keringen. Dat keer natuurlijk net al jaar, maar zo'n pomp, mocht dat nederig wijzen.
3: Nee, we hebben in totaal ongeveer 3200 kilometer aan regionale wetterkeringen. Daar gaat het nou ook om. Daarnaast hebben we nog 800 kilometer lokale keringen. Dus in totaal zitten we een beetje op 4000.
7: Kan het zo wijzen dat in de toekomst, als we weer zulke droege jaren krijgen, als er weer zo'n deelslag te kwaad is, dat je dit dan preventief misschien wil inzetten op de plekken die je in het voorjaar zwak identificeren?
3: Ja, he, we zijn nu in wel extreme situaties natuurlijk. En het is net dat het de allereerste keer, we hadden al een periode eerder, gewoon 2022 van 2018, dat het echt droog weer. En er komt nu wel naar voren dat het echt een paar keringen, waaronder deze en behegen allingen weer, dat het wel de twee kwetsbaren binnen voor scheurvorming en droogte. Dus ja, ik zit er wel met mijn collega's hoe naar het ding. En we hebben altijd evaluatie en we denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volgend jaar in juni of juli al beginnen met berenen om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel goed aan het denken.
0: Dat zei Ronald Nauta van het Wetterschip Friesland, Sinus verslagjouwer. Arjen Bosselaar, Menkes die zei het, goeiemorgen Harm en Feike. Ik ga een voorstel voor de lange plaat, Dry County van Bon Jovi. Dat zit op het album Keep the Faith. Nou, wat toepasselijk, maar dat gaat volgens mij een orendroeglezing.
5: Ja. Ja, dat is iets met drankloop of
0: ja, dat denk ik. Was hier op het album Keep the Faith. Had de speeltijd van 9 minuten en 52 seconden.
5: Oeh, die is ook wel heel lang.
0: Ja, het is een lange plaat. Ja. Dus nou ja, we maken dus best wel om u een beetje stil te houden.
8: De media van de
5: morgen.
0: Maar ja, we maken ook een vijfde programma onder
5: ja,
0: die.
5: Ja, zeker. Dus, en we moeten een meesting van Nijs voorzien natuurlijk.
0: Wat is Nijs in de orenmedia?
5: Nou ja, de Koude Oorlog is in Duitsland weer keiharde realiteit. Maar complotten, oorslagen met brandbommen en andere sabotageacties. We weten nog wel die drones die op het vliegveld bij Leipzig stien. Of in een drone met bomdrone. Ja, die stien heel dicht bij vliegtuigen die het broek weer om Oekraïne te voorzien van allerhande geweld. Ja, en een soort van dat smarige werk van Moskou, dat wordt opgeknapt door wegwerpagenten. Ben dat dan futsmietplisjes?
0: Nepagenten, kijk maar, wegwerpagenten.
5: Ja, wegwerpagenten. Ja, dat zijn lokale criminelen. En die worden dan toch. Dat ben net echt die spion van de, nou, vroeger die koer van de KGB en alles. Maar dat zijn gewoon lokale criminelen. Die worden in hier door Rusland om dit soort klusjes dus op te knappen. Ja, een voorbeeld daarvan is Stefan Toeman. Ja, net van een futsmietcrimineel of agent.
0: Nee.
5: Deze man die heeft een bedrog dat drones levert aan Oekraïne. En die heeft intussen al zijn testament opmaken en hij is onderdoekt. Wendt op wisselende adressen onder continue beveiliging van de Duitse veiligheidsdiensten. Want ben dus mensen die winnen zien gongen in kaart ontbrengen. Die volgen hem. Twee agenten, Russische agenten. Dus, ja. Ze moeten hem na alle gedachten met het gifgas Novichok onvallen. Ja, dat kennen we onder andere ik nog, die oorslag op Alexei Navalny.
0: Ja.
5: En spion Sergei Skripal, die ben de slachtoffer van worden van dat GIF. En dat GIF gas, mag ik zeggen. En ja, dus het komt heel dichterbij. En in Duitsland zeggen ze al van ja, het is gewoon een hybride oorlog al gaande op ons grondgebied. En ik de chef van Rheinmetall, dat is de Duitslands grootste wapenproducent. Daar wie ik een moordaanslag zou daarop pleegd worden. Nou, die hebben ze maar krijgt voorkomen. Kent. Dus het is net best derde. Nou, ze hebben intussen de rol voor de veiligheidsdienst en alles hebben ze uitbreiden. Die het meer mogelijkheden kregen om preventief dit om te pakken. Dus, dit gaan we je net vleurig van.
0: Deze meisjes is constant door de schouder in de gaten.
5: Nou ja, zijn gifgas, dat lijkt me zo creepy. Voor als dat in de gaten heeft, dan zou die maar krijgen even een onderrijdje loopt met het god en dan best al vergiftigd. Bah. En de nieuwe regels om de netcongestie hennen, die hebben gemeenten er ta aanzet om versneld nijbouwprojecten te vergunnen. De aantal vergunningen lijkt in de tweede feensie van dit jaar volle heger als gewoon wij. En dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En netcongestie, dat is wanneer het stroomnet net genoeg rondte het om de vraag naar elektriciteit te voldoen. En zo'n 1 juli kunnen netbeheerders nieuwe wenningen op een wachtlist plaatsen als dat elektriciteitsnet net genoeg capaciteit heeft. Ja, en dat het gemeenten er te bracht om maar versneld om voor die datum meer bouwvergunningen te verlenen. Gewoon wij binnen het er gemiddeld 2100 per maand. Maar in april winnen er al 8400 wenningen. En in mei winnen zelfs al haast 1500. Oh. Ja, dus die gemeente die zit wat achter, ja. Dat het daar net meer kan.
8: Dan gaan we nou even
5: een kans. En wenningbouw, dat smiet natuurlijk yield op voor gemeenten.
8: Ja.
5: Dus dat is denk ik wel even toek betocht om dat dan versneld te doen.
8: Zelfs is het net verwacht en ik denk de meeste mensen net, want het wie een verrassende winnaar juster van de PC, de Vrouwens PC in Weidem. Gerda Liekelema aan Nijenhout had ik het hoor, want zij waren de koninginne van de jubileum PC. Voor de 50ste keer waren het horen in Weidem. Aasen zoeken we rond op die dij. Maar we willen eerst nog even hier van Roy Orbison draaien.
5: Ja.
8: De man met de bril.
5: De man met de bril. Ja, ja. En een mooie stem.
8: Ja.
5: Ja. Dus
8: dus hij is van In Dreams kan wel even draaien willen.
5: In Dreams. En maar In Dreams maar ik altijd denken onder de film Blue Velvet uit 1986 van David Lynch. Het wie wat een tjustere film, zeg maar.
8: Dat is wel leerfavor voor zulke films.
5: Ja, ja, ja, zeker. En dit is ik echt een bijzondere rol. Ik van Dennis Hopper. Die speelt een vrij creepy figuur. En die vreeg het dan dit noemer om. Roy Orbison, die hier, in eerste instantie, wie die nou behoorlijk shocked dat dit noemer, het is een romantisch noemer, dat dit broekt waard voor zo'n tjustere scène. Maar uiteindelijk koer hij het wel weer. Nou, laten we maar eens even jaren hoe dat dan klinkt.
8: In Dreams.

0: Robinson, de man met de bril, de man met de gitaar en de mooie stem in Dreams, juist.
1: De exacte tijd is...
0: 2 minuten van jou wachten.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Gerde Liklema aan Nijenhout, die is juist terug op een takeniënne van de 50ste vrouwjes-PC. Ze kregen zo'n punten van de Keningscommissie en dat wie er één meer als Annette Haan en 2 meer als Jenny Terpstra. In de finale in Weidem wie het patoer van Liklema aan Nijenhout te sterk voor het patoer Enema. Een rondblik op de vrouwjes-PC van verslagjouwer Helco Broersma.
3: Annette Haan, Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra wonnen de jubileumeditie van de vrouwjes-PC in Weidem. Ze winnen 4 bij de sterkste op de eerste omloop. Won ze misschien een 4-4 en misschien een op het tweede list. Zien Britt Joustra, waar het een, ja, dat ze even een inschenking kregen, waar het 4-4 en 6-4 zijn partij erbij. Een demonstratie wie er in de hele finale zien Larissa Smink, Corrie Kroondijk, die het inval wie voor de ongelukkige Anouk Smink, die in de eerste omloop geblesseerd uitvoer en Senne Itzari, Skinner 4-4 en Skinner 6. En de patoer van Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries, dat hij een mooie blokje ziet en de finale hellen. Bleun op 3 eerste steen. Ze hier nog wel een liedje achtervolgingsrace. Maar het laatste eerst weer bobbeslagen van Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. Het besjutte van Gerda Liekema Nijholt dat ze voor de 2e keer de PC won van Annette Haan en Jenny Terpstra weer de eerste keer. Ja, en dan weer de grote vraag: waar wordt koninginnen? Jenny Terpstra kreeg 5 stemmen, Annette Haan 6 stemmen. En dan kan je wel uitrekenen dat Gerda Liekema Nijholt met zo'n stemmen de koninginnen waard. Gerda winnen, maar dan ik nog koninginnen worden.
4: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
3: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee. Want er stingen alle treinen echt goed te keersen. Jenny had dat plakje meer dan skin maken en ik op de opslag. En Annette, ik, ja, we dingen het echt met je treinen, Joet.
3: Ja, door hier 7 punten en dan Annette hier 6 en Jenny 5. Het eigenlijk ook wel heel oorzaam geweest kennen.
4: Nou ja, wat ik zeg, we spelen alle treinen heel goed. Dus wie de koningin is, dat maakt het eigenlijk net voluit, want we hebben met je treinen dienen.
3: Ja. Ja, het smaakt toch wel een beetje extra, of net?
4: Tuurlijk is de kerst op de taart, maar ik ben net niet mijn holle bezig, maar wie de koningin zou wezen.
3: Als je het voor omzet op deze dag, ja, uit zou in de 2e omloop, hij heeft het heel makkelijk gehad.
4: Ja, maar we winnen ik heel veel en je weet dat wij het zijn mutten. Dus ja, heel makkelijk wil ik net zeggen, maar het ging wel lekker. Ja.
3: Een demonstratie vond ik in de hele finale. Zij winnen nu het keerst, hè, wat ze mooi maken in.
4: Ja, ze winnen natuurlijk keerst als eerste machine 2. Nou, Anouk is uitvallen, dat doet altijd wat. Ja, en omdat jouw omloop echt goed keert, ik hier echt respect van dat ze dat echt volhouden in. Ja, en als je in de tweede omloop inderdaad dat ze wat uitkeert binnen.
3: En Anne Enema die heet net mee. Ze zei, ik weet net hoe ik die 2e in het perk bestreden moest.
4: Nee, we stingen echt goed. Wat ik sinds Jenny had haar plakje meer dan skin houden. En ik denk ik. Dus.
3: Wat een comeback van die, nou die zware blessure. Hè? Ik zie dit toen in skin en Goudem en nou dit in Voidem.
4: Ja, daarom moest ik wel een beetje goelen naar het hier.
3: Mooi toch?
4: Ja, zeker. Ja, dit is gewoon was het bos, dit is het doel. En als het dan hel is, is echt fantastisch.
3: Eerst ophoren? Oh nee.
4: Nee, ik ga nog wel even trooien.
3: Gelukkig ja, wensje.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, gelukkig is er wel even trooien, Keert. De vrouw is PC in Weidem. Juster de jubileumeditie dus, maar een verrassende winnaar. Aasen, het Nijs uit Friesland hier op Marietje zetten. Trof Fijke Wouda.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
2: No in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
5: Ja, dat je album.
1: Verslag jou eens die trofregje.
5: Wat doen we toen, Troddy Henne?
1: Sportnijs van de profs om de beginners.
6: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
7: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
8: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken. Die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
9: En een keer, niet een keer.
1: Over op Friesland. Ja, ja. No in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Hey, okay.
13: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jalve 18. Fijke Wouda praat hierbij over het Friese Nijs. Fijke, goeiemorgen.
17: Goeiemorgen. De gemeente Achtkarspelen krijgt van 2029 al Friestalige plaaknaam. Dat stiert in het nieuwe bestuursakkoord van FNP, CDA en ChristenUnie. De coalitiepartijen vinden dat de Friese taal, cultuur en identiteit een wichtig onderdeel binnen van het karakter van Achtkarspelen. Daarom willen ze de Friestalige plaaknaam gemeentebreed invieren. Altijd ik budget dat Elsdwarp de Friese naam krijgt, is nog wel afwachten. Uitzonderingen zijn mogelijk, allinnig om historisch-taalkundige redenen. Wetterschip Friesland wil de proef om wetterkeringen te berijnen terugzetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen doorblikken dat de gasmatten nog altijd te droeg is. Boven dat ben Skworden ontstien en ben Moezegong in Stwart. Bij Akkeren werd daarom een proef uitviert om de Pinsterdiek te berijnen. Ronald Nauta van het wetterschip neemt het een serieuze optie om dit takkenmeer preventief uit te vieren.
18: We denken er wel naar van wat kunnen we er aan en wat kunnen helpen. Nou, een hele polderdiek op de kop zetten en verbeteren. Brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volle jaar in juni of juli al beginnen met bereiden om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel hoe aan het denken.
17: Een volle brand, just jong, bij Skien en Gautum, naait een picknickbankje, krijgt boeten het dorp in de brandstutsen weer. De zwarte reek weer op grote afstand te zien. De brandwachten van Driels en Snits rukken uit om vuur te blussen. Die hier in eerste instantie dreeg om het bankje, dat in een natuurgebied stiert, te bereiken. Vuur weer daarna rap blust, maar het bankje gie vullen. Gerde Liekelema aan Nijholt is Utropenta koninginne van de 50ste Vrouwelijks PC. Ze kregen 100 punten van de Keningscommissie. In je meer als Annette Haan en 2 meer als Jenny Terpstra. In de finale werd het patoer van Liekelema aan Nijholt te sterk voor het patoer Enema. De koninginne zelfs weer vernuveren over haar uitverkiezing.
4: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
19: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee. Want er stingen alle twee echt goed te kiezen. Jenny had een plakje meer nog skin maken en ik op de opslag. En Annette, ik, ja, we dingen het echt maar.
0: Ja, zet Gerda Liekelema aan Nijholt. De kinderinnen dus van de 50ste Vrouwelijks PC. Dankjewel Fijke, meer Nijs. Kerst altijd een vinden in de app van Omroep Friesland en oors op omroepfriesland.nl.
20: Kom op 12 maand augustus naar het Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met treien Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
21: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Friesland van de Mol.
25: My Harm Wijstra.

0: tsien jaar lyn wie er een vierde babyboom in het dwarpke Ien. En daar wordt no op een ei bij stilstien. Eerst het verhaal aan in Friesland van de Moorn. Eerst is het tiert van het Waberjocht, Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Een goeie morgen, Harm en ik, Feike.
0: Ja, doet ik van de morgen, Sibbele naar Ljouta riet. Toen zeg ik aan de hemel wat klappen tonger. Ja, wie in wat buikers, hè?
1: Dat wien zeker buikers. En die lusten eigenlijk ten matten van het waardel. Er zit een soort tonger in en ik een soort rijnwetter. Alleen nog, ja, dat is allemaal ten matten van het waardval. Dus we hebben eigenlijk nog niks van murken qua wetter. Nou ja, dat blikte ik wel uit de waarneming. Want ik krijg eigenlijk allemaal waarnemings van nou, het even rijnt, maar het is eigenlijk nauwelijks te nemen. Dus, maar goed, dat veroordeelt je wat nog wel. Dat zal ik direct nog even uitlezen. Ik kom nog even op de temperaturen van de oude nacht. In Akrum waren 12,6. In Bakkeveen het Sien. Friske Piel, Sien, komen Jochen. Een grauw fietje. Nee, 13,1. En zei de waarnemer, ik geen delslag. Nou, Joort, we worden toch wisselvallig. We hebben te krijgen met een lege drukgebied. Dat loopt de Oude Noordzee richting Denemarken. En eigenlijk hebben we stellen dat de dij eigenlijk in drie stikjes valt. We krijgen in de maandtijd de eerste zone met buien die vanuit de Noordzee onze kant op komt. En dan letter in de maandtijd en in de midden een tweede zone met buien. En dan ik jong nog een steuring. Dus eigenlijk binnen het allemaal, nou ja, stritsjes met buien die oorkomen. En ja, het zal plezierlijk wezen, maar er zullen grifje wat buien vallen. Daarbij kan een klap tonger wezen. En ik wist het, dat het te krijgen ik met de koude boppeloft. Er stiet het algemeen een matige zuidwestenwind die het rond buien was wat vlager worden kan. En de temperaturen die schat ik in op zo'n 20 graden. En de komende nacht zakken de temperaturen naar 13 graden en zullen het tijdelijk wat rustiger wezen op het gebied van buien.
0: Is het morgen nog zo onstabiel?
1: Ja, morgen dan hebben we nog altijd te krijgen met die koude boppeloft. Het was zo dat het lege drukgebied langzaam naar het eerste loopt. En dat betekent wel dat de scherpe kansen er wel wat aangeven. Maar we hebben morgen naast zinnen en momenten hebben we vooral naar de tweede helft van de maandtijd en de eerste helft van de midden nog een redelijke buienkans waarbij nog een klaptonger van komen kan. En de wind die is wat bijdraait is naar het westen en het noordwesten en de temperatuur is een jongetje om 20 graden. En dat is eigenlijk het begin van een wat betere periode die we van het weekend krijgen. Dus wat dat betreft, jood en morgen de meest wisselvallige dagen.
0: Want het weekend wordt dus beter?
1: Ja. Op steun dan komt het hege drukgebied vanuit het westen dichterbij. De kelt in de boppeloft, we hebben het nou met de krijgen en loopt fort. En onder de invloed van een hege drukgebied zitten we met een west- en matwestelijke streming. De kans nu nog wel een bui vallen, maar de opwarming van de boppenkamer zal de buiactiviteit minder worden. Het is met een matige westenwind, een graad of jongetje om 20, is het krek wat te koel voor de tijd van het dier, maagkleed. We hebben zoveel hete hand, dat kunnen we denk ik wel hebben. Nou, en op snijden wordt het hege drukgebied nog wat meer, krijgt nog meer invloed. Het wordt rustig waar. Een zwakke, ontmatige west- en noordwestenwind op het waard betiet misschien nog even vrij krachtig. En temperaturen die dan ik weer nou, rond de 20 graden komen. En in de nachten is het nou, vrij fris, maar zijn 10 graden. Maar snijden wordt de beste dag van het weekend. En nou, ik kan één dag erbij pik stiekem. Op Mandy zet die waarsverbetering nog wat trog. Het wordt droog waar, maar geregeld zinnen. En temperaturen die, nou, die beginnen we wat te stijgen. Die gaan naar zo'n 21 om 23 graden. Dus we moeten even twee wisselvallige dagen terug.
0: Ja, vooruitzicht is mooi, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Absoluut.
0: Sibbele, dankjewel en noffelijke dag, hè?
1: Ja, je bek. Hoi, hoi.
2: De eerste slok, de eerste fles.

0: meer een soeper als een vetter. Hessel Rienstra, Jerstien, Friesland van de Moon.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Met een roengong trok het warp met jonge blauwhuister merken hiepenen. Mijn vlootskou en optredens in de feesttenten. En dat is een beetje de opmaat naar de blauwhuister Hiensterdij. Dat is nou sneun. En ik praat verder over met Kronius Etema van de organisatie. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, Harm.
0: Ben je hem er een beetje klaar voor?
3: Ja, het ligt fantastisch te gaan. Wij zijn de laatste puntjes op de i, dan zit het veld helemaal klaar en dan kan ze nu wijzen.
0: Ja, wat ben dan de laatste puntjes? Waar maak dan aan denken?
3: Nou, de slagen op Hengi en ja, de bierpomp ontsluiten, dat wou ik dan. En verder is dan alles even naaien van het draaiboekleider en klapt het wat we er al in steen hebben. En ja, dat is maar alle vrijwilligers die we hebben. Ben je daar klaar voor?
0: En dan, jongen, ik zei het al, de evening met die floorskou en de optredens. Maar het is een beetje de opmaat van het weekend, hè?
3: Ja, het is het begin van een werken die wel meer dan 150 jaar in Blauwhuis hebben, maar de hinders. En ja, het is een feestelijk weekend.
0: Ja, want...
3: dat doen we.
0: Ja, nee, feestelijk weekend, maar het is meer dan hinders vanzelfs.
3: Ja, de hinders is een onderdeel van de merken. De merken, dat is eigenlijk het hoofdmenu. En daar is al, nou, zo van oude begin, hebben we daar de hinders bij. En daar hebben we jou weer een nieuwe invulling gehad bij een concours in plaats van een keuring. En ja, dat we het nou zo staan gewoon, dat ik weer een vast onderdeel van de blauwste merken ben.
0: Want die vakdij, die hier een lange traditie, nou gaan we een nieuwe opzet, dat valt dus goed.
3: Ja, dat is een goede setwest. En het jouwt een heel soort variatie. Mooi vak, daar heb je alleen de Friesen. Maar daar ben ik liefhebbers van horenhinders. En nu hebben we de WPN'ers erbij, de Hackney's. En het is tuigen, dus het is de hele dag een heel gevarieerd programma. Mooi brood die hier op het Maas. Dat doet ik al voor de vierde keer. En op het eind van de dag hebben wij nationale kampioenschap. Dus dat bouwt de dag mooi op naar een spanning van een mooie competitie. En dan op het einde dan hebben we de huldering van de kampioen. En dan wel live muziek, dan sluiten we de dag af. Dus dat ja, is een prachtig onderdeel van de blauwhuistermerken worden.
0: En voor jou als organisatie, wat is nou het spannendste?
3: Nou, in het begin dan heeft Pindebuk het geld. Dat is altijd een denkje.
0: Ja.
3: En de draaiboekleider, dat is clear. De vrijwilligersteen, ik clear, dat is wel bijzonder. Dat wij in zo'n korte tijd een liedje 40 vrijwilligers klingesteren hebben die mij helpen. Dus ja, zonder de sponsoren en vrijwilligers dan zo komt de maatschappij stil te stingen. Nou, is in Blauwhuis net anders. Nou ja, dat al fout had dan een week van tevoren, dan denk ik van hoe komt het met waar? Nou, dat leek hartstikke mooi te worden. Het leek eerst wat dreigend op wetter, maar naarmate de dag dichterbij komt, dat is waar alleen maar beter. Dus dat is dan het laatste was nog een beetje pink lievo heeft. Maar dat komt ook goed.
0: Ja, dat laatste had je dus geen invloed op. Maar zat het nou al je dan komt dat ook goed. Waar geniet er dan het meest van Acronius op Zandij?
3: Nou, eigenlijk het geheel. Het is, wij als bestuur bedenken wij van alles. Maar er is van heel veel mensen afhankelijk dat het slagert. Hè? Dat is hier, nou, het opbouwen, maar de vrijwilligers, wat ik zei, maar dan komen de mensen, de deelnemers. Die vinden het spannend. Ja, dan heeft altijd aan één gerend, dan is het van mekaar. En dan is eigenlijk het mooiste moment, hier is nou dat hij de eerste bierke van mekaar.
0: Ja, dan valt alles weer te plakken.
3: Ja, en dan de live muziek erbij. En dan is het clear. En als het al goed verrond is, heen zonder ongemaken. En want het is wel levend spul, dus als we dan geen ongemaken hebben, dan, ja, dan kies je Delian. En dan geven wij dan als club, geven wij maar eens een ander feestje eruit zien.
1: Wij hebben de beste muziek.
4: Ongelooflijk mooi.
5: Maar ik het Frieske nee.
6: Ik kijk ernaar.
1: En de actuele sport.
7: Ja, en dan kun je ik niet meer kapot.
5: Dus stem ik al op 92.2 FM.
8: Ja, dat was het net. Ik door.

0: Jelle Komrij stuurt dus een mooie foto van de Sins opkomst. Zinnen die het erin brengt, het skiep, het filmt een skiep. En hij stuurt erbij, pittige plaat had hem. Nou, ik denk, pak eens even hier van de Pet Shop Boys uit Njontje in de 94. Eerst net zo vaak meer. Paninaro.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Het dorp Ier, dat had zo'n 850 inwenners. Wat zien hier in, kwam daar in trije man in een tretje nieuwe bewenners bij. Het weer door een wieren babyboom. Reden om doe een mooie foto van al die lietse poppen te maken. En er is een soort van traditie ontstaan. Want nou, het zien je letter. Weer al die band weer bij elkaar. En een van de band die leidt door een verslagjouwer Esther Bethlehem van streek maar op RTV NOF uit. Waarom dat is?
3: Omdat we om de vier weer een foto voor alle band maken.
4: Je mag nou heel mooi op een vlier lezen. Doe je het altijd op dezelfde manier?
3: Ja.
4: Dus je meint je eigenlijk de hele tijd dezelfde foto nij met dezelfde meet?
3: Ja.
4: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
3: Nou, dan luister je ze een rondje, maar dan horen heel dicht bij elkaar.
4: En hoe je dat ooit zou begangen? Dat weer, ik had de babyfoto die je met z'n allen maken had?
3: Ja.
4: Je bent met z'n allen opgegroeid, creëert ze dan ik met die in een boom met elkaar?
3: Net zo volle, maar wel heel volle.
5: Mijn naam is Els Durken Meinersma.
6: Mijn naam is Dottie Pasma Prins.
4: En je bent twee mem van de babyboom die je stinnen?
5: Ja, klopt. Ik ben van Teken Jan de mem.
6: Ik ben van Jelle de mem.
4: En het zien hier, Lien, is hier ik al bij hem bij was. Is Rick een hele mooie reportage al van maken. Nou, we zien hier verder. En intussen heb ik al meerdere fotomomenten gehad. Waarom hij hem dat zou doen, dat je hem zo'n fotomoment om de 4-4 inplannen?
5: Nou, we gaan er rekening in West. En laten we nog even teruggaan. Dan maakt Bert, de fotograaf, dadelijk met 20 hier op een hele grote heegwerker staan. Dus dat wolf natuurlijk mijn meidje.
4: Ja, want je hebt inderdaad een foto dat alle ben in een cirkeltje op een grond is met de hond naar Kota. Hoe is dat ooit zou ontstaan?
6: Ja, dat wij ze van u vregen om toen als baby zijn daar alle babytjes mooi in rondje bij elkaar te doen. En ja, 4-wiel, daar hebben we precies best aan dingen. En nou, hè?
4: Ja, en Jim zei, nee, die allereerste keer, wie het al meteen duidelijk, dit is iets wat we als traditie, als jubileum, zoals van die hield het wel op nij terugkomen litten?
5: Eerlijk zijn, nee. Dat ben van die ingevens. Dus denk, nou, dit doen we. Ja, leuk, hè? En mij dit hier ook wel, dat denk ik wel.
4: En hoe is dat dan voor Jim om de band zo altijd bijelkort te zien en dan toch een beetje met elkaar opgroeien te zien?
5: Nou, ik denk dat het bijzonder is om dwarp. Hey, dat is echt al de bijelkort wel best. En iedereen kan wel zijn eigen gang gaan. Maar dat is de koor altijd een beetje in de gaten haast. En nou, elkaar bijspringt dat neder is. En het vooral gezellig haast. Ja.
4: Ja, want dat wie je in die tijd weet, ik wel uitzonderlijk dat in trije maand die het tolve baby's geboren binnen. Viel je hem dat nog steeds, was dat?
6: Ja, het is een mooi ploegje samen elkaar. En nou, het zit nog mooi bij elkaar, ze wat alle keer op squalen. Nou, en een deel ervan zit bij elkaar in het voetbalteam. Dus ja, het is hecht.
4: Ja. En dat is natuurlijk voor je, maar ik altijd leuk om waarom te zien. Had je dus die 4-eerlijkse check-ins, hoe dat dan oer 20 hier, 30 hier inderdaad erbij zit?
5: Ik hoop dat ze het dan ik terugzetten, ja. Dat lijkt me mooi. Ja,
4: fantastisch. En doe je hem dan als ouder zijnde ik nog iets? Want dit is natuurlijk een fotomoment dan voor de band. Word je hem net een hele groepsfoto met alle ouders er erbij?
5: Had ik er nooit een eind dacht. Nou, misschien nee. Volgende keer.
6: Ja! Ja, maar de Lietse pop hadden we toen wel die. Toen hadden we nog wel een groepsfoto, maar daar hadden ze erbij die.
5: Ja.
4: En denk je ik dat, omdat er in zo'n kwartier volle baby's geboren binnen, dat dan ik automatisch, dat ze dan een born mij al kon krijgen?
5: Dat weet ik niet. Ik denk dat het sowieso het wel haast natuurlijk in de klas. Maar haast ook gewoon wel de feestjes. Hey, in februari, maart, nou, dan wordt het pittig. En dan wil ik plannen wie wanneer wat gaat halen. Dus het wordt om elkaar houden.

0: Omroep Friesland, Friesland van de Moorn. Mooi dat je erbij bent. Iron Lion Cyan draaien we van Bob Marley.
1: De media van de Moorn.
0: Ja, juist om deze tijd dronen we wat uit. Toen ging het tot uur 3 minuten naar achten oren nijs.
2: In uw enthousiasme.
0: Maar we zitten nu een beetje op de lijn dat wij wat minder praten. Omdat we dan nog een lange plaat draaien in het laatste uur van Friesland van de Moorn.
2: Ja.
0: Dat is 3 minuten om...
2: Nou, jongens, nou. Harm, heb je dan een paar keer gehad over die inbraak bij brandwachtkazernes?
0: Ja, dat is de hele zomer eigenlijk al niet nice.
2: Precies. En nou hebben ze eindelijk iemand aanhouden. Een 21-jarige man uit Haarlem. Die is aanhouden bij een inbraakpoging bij een brandwachtkazerne in Sparendam. En ze bij die man op het spoor kwam. Hij is verwonden rekken bij die inbraak. En er lijkt bloed van deze man.
0: Oh,
2: en
0: daar hebben ze DNA aan hem?
2: Precies. En toen kwam ze hem op het spoor. Dus die kon ze zo oppakken. En er werd nu gezien dat hij meer inbraken dienen had. En dan heeft het vooral op hydraulisch ark verzien. En dat wordt dan broekt. Ja, door de brandwacht om meestal uit auto's te rijden. Maar door inbrekers wordt het dan weer broekt om juweliers en elektronica winkels even te knippen, als het ware. Dus dat is net de bedoeling voor zelfs.
0: Een rare trend in dat.
2: Ja. En weer niets krijgen we nog even uit Duitsland. De topmeesten daar in de industrie die maakt er al beveiligd worden en alles. Nou, misschien geldt dat ik voor de topman van een Nederlandse bedrijf, Bravo 01 Alpha.
0: Bravo Alpha 01.
2: Ja, precies. Over. Ja. Dat is een Nederlands bedrijf en die levert satellietbeelden aan Oekraïne.
0: Oh ja.
2: En hij staat real-time op hun mobieltjes kan die Oekraïnse militairen zien van waar ben de Russen, wat spoken ze uit? Gewoon wij zitten soms oren, soms wel 24 uren tussen het onlevering van beelden. En dan is dat weer gebeurd zelfs.
0: En ook is het live eigenlijk meisje.
2: Real-time zou het dan zo mooi het. En zo weet je in drones of verkennen. Vliegtuigen te sturen via die satellieten, kan ze dus die Russen heel goed in de gaten houden. Ja, en dan een nieuw woord voor mij: Coolcation.
0: Is dat wat, wat voor ding?
2: Coolcation.
0: Dat zei me niks.
2: Ja, dat is een beetje een coole vakantie. Want meestal die zie je de kooltop.
0: Ja, de warmtekist op zie je, maar kist ook de kooltop zie je zelfs.
2: En de Coolcation is in opkomst. En vooral aan de Poolse Eerstzeekust vernemen ze dat. Het is er mooi en het is betaalbaar. En kwaller.
0: Nou ja, ik ben zelf ook nog even in Polen West.
2: Ja.
0: Nou, dat wie hoor ze. Ja, kind wil bevestigen, ja.
2: Nou ja, sure. Dus,
0: Spanje is goed op mij net.
2: Hey. Oh, 40 graden, dat houdt voor mij ook wel een beetje op.
0: Bah.
2: Nou, inderdaad. Hoe lang hebben we nog, Harm?
0: Nog 44 seconden.
2: Okay,
0: en dan mag ik echt stil
2: zijn. Dan gaan we de meesting even bang praten.
0: Nou, doe maar.
2: De giftige wolfspin is nu overal.
0: Nou, ja. ik ga juist de 50 spin opzoeken in mijn thuis.
2: Oh, zelf wel. Ja,
0: het is al die spin. Op,
2: ja? Ja, het is sinds september, dat is de spinnenmannen. Dan gaan die mannetjes op zoek naar vrouwtjes. En dan zie je ook een beetje de warmte op. En dan kerst dus ik de giftige wolfspin, die kerst dan tien komen. En dat is een nieuw fenomeen. Het is nu nog vooral in het zuiden en het eerste van het land. Ja, ze zullen uiteindelijk ook wel in het noorden opdoeken. En dat is een beetje, een beetje...
0: Nog zien ze komen.
2: Oké, een beetje terugsneed van 4 centimeter. Maar gewoon wij na je spin nu. Deze valt om. En die kan die bieten. En dat is de vergelijkje met stekken van een wesp.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyzit.nl. Dan zit hij al goed.
5: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
4: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij al goed.
6: Bouw of metaalproject?
7: Staal Digitaal.
6: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Waar een naaie pensioen. Haima, service en auto's. Is er voor Else hier.
6: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
12: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
11: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en bomen zijn omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk eergisteren met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Daarbij kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje. Dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben een aanvraag gedaan, zegt het fonds.
13: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
11: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de VS, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. En dit weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
14: De dieken bij de Blessen en Wolvergeer die hing hier niet vol met camera's. Maar dat is net om te flitsen. Wie heeft trouwens meer roer in Friesland van de Morgen en er is muziek van Roxette. De look komt er aan.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
16: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
18: Friesland van de Moor.
19: Mijn Harm Wijstra.

0: Uit Scandinavië, dat is lekker cool. Roxette en The Look.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
3: We denken er wel aan van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus.
0: Het wetterskip Friesland denkt er om in de toekomst preventief de Friese diken te bewetteren. De eerste aan zijn meerhoer, en Gerda Lieklema en Nijenholt. Die waart juster koninginne van de 50ste vrouwtjes-PC.
4: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
5: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee.
0: We draaien aan een lekker lange plaat. Komen mooie suggesties binnen, Fijke?
6: Ja, behoorlijk.
0: U2, still haven't found what I'm looking for, said Jelle. Maar die is net zo lang. Die is maar eigenlijk nog iets van 4 minuten. Zit erom. Like a Hurricane Live van Neil Young. Ja,
6: maar die is meer dan 1/2 minuut.
0: Die is wel mooi lang. Ja. Iets van Deep Purple wordt nog omvregen. En Fabrizio Di André. Maar ja, Andrea is ook mooi, zit Mariet. Nou, er komen mooie suggesties binnen, maar we kunnen nog wel een paar broeken. En Noemersa, nou, 6 minuten. Dat als we zien horen met praten, dan kinderen.
6: Ja. Dan zal ik nog maar gauw
0: aan. Wie liet ze in?
6: Ja. Omwenners Zandvoort, die ben net blied bij de flypast van F24. Dus oer het Formule 1 circuit. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat naar een dijrest verder met zijn 22 sterrentocht.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het Warno in het kwad. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. Joert, we de wisselvallige dag. Mijn zinnen maar ik regelt buien. Gewoon mijn klaptoor en wie stiet. In zware buien soms meer zicht. Er zit een flinke zuidwestenwind waarbij de temperatuur oprint naar 20 tot 21 graden. In de nacht van tongensje vreed bloedt het ek wisselvallig en zakt de temperatuur naar minimaal 13 graden. Morgen is er op de naaien afwisseling van zinnen en stapelwolken en buien. Terug de korte boppenloft is direct nog kans op een klaptoor. Tot maximaal op naaien zijn 20 graden. Daarbij stiet een matige, soms 10 vrij krachtige west- en noordwestenwind. Meer roer het waar, roer je aan oren.
0: De gemeente West Stellingwerf die had verkeerscamera's plaatst. En ik, mooi wat, dat had ze dienen bij Wolvergeer en De Blessen. Al hier in verband met een verkeersonderzoek. De camera's die registreren de verkeersstremen. Het is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Verslagjouwer Dennis Terpstra die zocht wethouder Roelof Teun Hoen op langs de N351 dat ook zulke camera's ophang binnen. En de wethouder die leidt uit wat het belang van al die camera's nou is.
8: Nou, op dit moment worden er camera's opgehangen om de verkeersstromen in Wolvega vanaf met name de zuidkant, vanaf De Blessen eigenlijk in kaart te brengen. Je ziet dat in Wolvega qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
9: En om hoeveel camera's gaat het?
8: We gaan in totaal om 36 camera's. Het gaat om 32 camera's in Wolvega en 4 camera's in De Blessen. En die worden vandaag en morgen opgehangen. En we vinden het ook belangrijk om dat kenbaar te maken, ook aan onze inwoners. Hè, omdat er ook al gauw het idee ontstaat van, hey, dat zijn misschien wel flitscamera's. Hè, of we worden gevolgd. Maar dat is niet aan de hand. Hè. Er wordt echt gewoon gekeken naar de auto's op kenteken waar je vandaan komt en welke route je aflegt om op je bestemming te komen. En met die gegevens weten wij, of krijgen wij goed in beeld, ja, hoe eigenlijk de auto's en maar ook het vrachtverkeer zich beweegt in en rondom Wolvega. Om met name ook te kijken of we vanaf de zuidkant misschien ook een betere ontsluiting in de toekomst kunnen realiseren.
9: Ja, hij merkt wel aan, jij dat meest kan toch dat jij Big Brother praktijk een keer in de weer.
8: Ja, dat krijg je toch wel snel als reacties. Ik sprak net ook even met meneer die hierachter op dit moment de camera aan het ophangen is. Ja, en die merkt ook dat die trend er wel een beetje is. Met name ook in België worden dit soort camera's ook nog wel eens gesloopt en dergelijke. Nou, die trend kennen we in Nederland nog niet echt. Maar het begint wel bij het goed communiceren ook waarom je camera's ophangt.
9: Ja, dus daarom vind je het wel wichtig om wel even mee te dealen. Dat meestal ze net sloop hoeven, want ze willen net in de raad nodig.
8: Nee, het gaat echt puur om de auto. Om te kijken welke weg die eigenlijk aflegt. En de persoonsgegevens of andere dingen, zeg maar. Die worden helemaal niet opgenomen of verder bekeken.
9: Nou, hierachter is best wel drok dwaan om de camera's op te hingen. Ben ik nog wel best grote camera's.
8: Ja, ze zijn niet verborgen. Hè. Zijn hele, ja, de techniek geeft aan dat het deze camera's zijn. We hebben daar een bedrijf voor die daar gespecialiseerd in is. En dat zijn vrij grote camera's. Dus je zult ze niet missen, denk ik.
9: Hoe lang door deze camera's hing je?
8: Nou, ze worden nu opgehangen. Ze zijn vanaf 21 augustus gaan ze werken. En dat doen ze een week lang tot ongeveer 27 augustus. En dan hebben we ook voldoende informatie om eigenlijk de verkeersstromen goed in beeld te hebben hier in Wolvega.
9: Nou, en stel dit bevalt wel, ben je dan ook nog van plan om misschien ergens anders ook nog camera's te plaatsen?
8: Nee, in principe is het specifiek voor Wolvenga waar we het nu voor in kaart willen brengen. Dat heeft ook echt te maken met de extra woningbouw die we afgelopen jaren hier in Wolvenga hebben gedaan. De extra bedrijven die in Wolvenga zich hebben gevestigd, waar we ontzettend blij mee zijn. Maar dat brengt ook extra verkeersstromen brengt dat met zich mee. Nou ja, en daarvan willen we eigenlijk kijken of wij in Wolvenga een betere ontsluiting kunnen hebben. Zodat ook het verkeer makkelijker en ook sneller Wolvenga in en uit en binnen Wolvenga zich kan bewegen.
0: Zijt wethouder Roelof Teunhoen van de gemeente West-Tellingwerf.
2: De media van de Moor.
0: De orenmedia, de Formule 1, dat is wat nodig dan.
6: Ja, er is altijd wel wat te doen. De Formule 1 verzels. Maar
0: ja, leerfavors, tjenstanders en ja, mensen die daarom het circuit hinnen wij.
6: Precies. Nou, en omwenners en de natuurleefhavers die hebben haar nou verenigen in de Stichting Vrienden van Middenduin. Dat leidt daar in de buurt. En die ben net blij met de plande flypast van strieljagers van de Lofmacht. Vrouw ging het om de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De stichting zei de fans om twee keer daar vregen te hebben om autosjen van de vlieënactie Bob het circuit. En ja, zei het voorzitter Ed Prins, we hebben er helemaal net een reactie, hebben we net eens gekregen. Ja, de publieksgroet die zal snijden uitvierd worden door een Chinook helikopter, meerdere F-34's en een Hercules transportvliegtuig. En dan vliegen ze op geringe hoogte, vliegen ze dus over het circuit heen. En dat neffen ze deze stichting veroorzaken dat nog meer loodshinder naast alle herrie van de races die we 3 dagen lang in Zuid-Kennemerland moeten ervaren. We vinden het onbehoorlijk om dit jaar toch weer een luchtvaartvertoning te houden, zonder rekening te houden met ons belang. Bovendien is het achterbaks om dit zo kort tevoren bekend te maken, zodat er geen ruimte meer is om er tegen in beroep te gaan. Ja, wat moet je hier nou voor vinden, hè?
0: Hij had weer 2 kanten. Nee, we hadden het van de morgen wel jeder gehoord.
6: Ja, precies.
0: En van beide kanten kijk ik wel wat begrippen.
6: Ja, inderdaad. Maar je kent, ik zeg ze van, die vleertuigen, die vleeren oer, dat is... Nou, wat zal het wijzen? 4 minuten?
0: En daarna is het hele middag in het orenleven.
6: Je hebt toch al het leven van die Formule 1 auto's, want dat is ik net gering.
0: En het is de laatste keer.
6: En het is de laatste keer. Dus gun...
0: De balans die slaat uit naar vandaag.
6: Ja, u is balans wel.
0: Ja, u is wij kinderen net hoe feiken.
6: Nee, wij kinderen net.
0: Gelukkig niet.
6: Nee, maar misschien had je collega's in, die ben je natuurlijk dicht bij de vleerbaas in jou, dat die wel een oren mening hebben, want die zeggen van ja, wat zo'n ding overkomt, zo'n F-34, dat jest echt wel. Ja, dan zwemmer Maarten van der Weijden. Die is toch maar weer het wetter ingegaan van de moon voor zijn 22 sterren tocht. Juster moest hij opjaan, want hij was misselijk, hij had buikklachten. En nou is dus op onder andere zijn Instagram-pagina te zien dat hij toch weer het wetter ingegaan is. Hij is nog niet topfit, maar gaat het proberen. Steht op de website van de stichting van de 44-jarige zwemmer. Hij wil 270 kilometer zwemmen langs 22 sterren. En daarmee wordt hij heel op Harry voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van bennenkanker. De route begon Oudenaarde in Vught en zal eindigen in Utrecht, als hij het uitzwemt vanzelfs. Ja, en in de sterren dat hij langskomt, er zijn volwassenen die dat bennenkanker overleven hebben. Dus dat is een nobel streven vanzelfs. Ja, jeder had hij de Alversterrentocht, had hij natuurlijk al zwom.
0: Die de eerste keer ging ik een beetje mis.
6: Ja, toen moest hij ik opjaan.
0: We hebben daar moesten eruit.
6: Ja, dat wie toen definitief. Toen had hij het een 2e keer bezocht. En toen is het worstelagen. En intussen ben toch ik al wel wat triatleten die herren het kunstje ik die die Alversterren toch zwemmen, fietsen en draven. Dus misschien had hij toch zoiets van, ik wil toch nog een record op mijn naam zetten. Ken ook nog, ben 44. Dus toch die 270 kilometer langs 22 sterren.
0: Lekkages en casinen die te lang onvervangen daar binnen. Daarmee gaan we de band op middelbare squallen in de gediek te krijgen. En dus komt er een grote verbouwing. De eerste aan zijn meer oor naar de muziek van de Electric Light Orchestra.

0: Flynn en de ELO en de Sweet Talking Woman. We zijn op zoek naar een lekker lange plaat.
1: Lekker lang.
0: Ja, een plaat die we aasen naar Jaal van Jon nog even draaien kunnen. Want daar hebben we op een beetje ruimte. Ongeveer 6, 7 minuten. Kom een soort suggesties binnen, mag ik zeggen. David Bowie met Station to Station, zegt Jan Jaap. Ja, die is 10 minuten. Dus dat is wel een lange kant. Oene Loonstra zei Tunnel of Love van de Dire Straits.
2: Ja,
0: leest al Dire Straits gewoon, hè?
2: Ja,
0: lekker lang. Faster Than the Speed of Night van Bonnie Tyler. Het terug Koopmans, Koop zijn. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. 8 Miles High van Golden Earrings uit Isbrand. Zit een hele mooie bas van Rinus Gerritsen in.
2: Mm.
0: Alles geprobeerd van het goede doel, zegt Piet Kloosterman.
2: Ja, ja ik, wat wil het toch een soort mooie platen. We gaan een muziekprogramma beginnen.
0: Help van Ben en Rema en dan in een long version, zegt Theo Kuipers.
2: Oh ja. Dit wordt dreef voor een notaris.
0: Ik viel een nieuw item op basis aankomt, wat ik hier zit. Dan zullen we die lange plaat erin houden kunnen. Want het is wel een succes. Hier zei hij, ja, ik had al 3 weken bezorgd. Ja, maar je komt er zoveel platen binnen. Dus, en we kunnen erin je dwaan.
2: Ja.
3: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En tussen trom hebben we het vanzelf zeggen hoe serieuze zaken. Hè? Want bijgelijks op de Bargemaster Harmsma-squallen op een gediek is wat serieus onderhand. Want dit is on de voorjoen van een grote verbouwing. Het squallgebouw van die Bargemaster Harmsma-squallen in het dorp is bot verorderen. En kampt onder oren met lekkages en casien. Die nodig om vervanging daar binnen, zo vertelt Marcel Eisinga. Hij is teamleider daar van de squallen.
4: Nou, we zien dat het gebouw gewoon af is. Het is een heel oud gebouw. En we zien dat het echt wel nodig is voor hier in de buurt. Om goed onderwijs te kunnen geven. Dat er een nieuw schoolgebouw komt, een modern schoolgebouw komt.
5: Een oud gebouw dus. Waar moeten we dan correct aan denken?
4: Ja, we zien dat het gebouw aan alle kanten. We hebben toch gaten in de kozijnen. We zien dat er lekkage is. Dus het is echt hoog nodig. Dat we gaan vernieuwen en dat het een modern gebeuren wordt.
5: Een squallen van ongeveer 400 leerlingen, dat vernijden, dat lijkt het me nog best een hele opgave.
4: Dat is een hele opgave. Daar zijn we ook al jaren eigenlijk mee bezig. Om een goed plan te maken met elkaar. We zullen ook wat kleiner moeten volgens de moderne maatstaven. Vroeger waren we een veel grotere school, dus het zal wat kleiner moeten. Maar goed, we zijn al maanden. Eigenlijk al jaren bezig om een goed plan te maken voor nu de korte termijn, de tijdelijke huisvesting en ook zeker natuurlijk voor de lange termijn hoe het gebouw eruit moet komen te zien.
5: 400 leerlingen hier op squallen, dat lijkt me best een hele klus om zo'n verbouwing helemaal in goede gongen rinnen te litten.
4: Ja, daar zijn we ook al een hele tijd mee bezig. We zijn voor de zomervakantie begonnen met het bouwen van de tijdelijke huisvesting binnen ons huidige gebouw. Dat is eigenlijk het gedeelte waar later de skans in komt te zitten. Dus wij zijn al een aantal weken bezig geweest om nieuwe lokalen te maken. En we kunnen in ons huidige gebouw hebben we zoveel extra lokalen kunnen bouwen. Dat we zometeen alle leerlingen goed kwijt kunnen. En daarnaast gaat de techniekafdeling mag gebruik maken van de oude sporthal van de Skans. Ze zijn er heel blij mee, maar die hebben natuurlijk heel veel ruimte nodig. En de Skans zit hier heel dichtbij. Dus dat zorgt er uiteindelijk voor dat we alles hier intern kunnen bergen. En we zijn nu eigenlijk ook al een plan aan het maken met het team hoe we nu gaandeweg de komende maanden richting de kerstvakantie ervoor zorgen dat we dit hele oude gebouw leeg weten te maken en na de kerstvakantie kunnen starten in het nieuwe gedeelte.
5: Ja, zodat ik het goed begreep, game is, die kant ben je hem nou die tijdelijke bouwmakken harren en dan ging je hem jit waand en dan gaat het oorsom?
4: Dan gaat het andersom. Dan gaan wij in één keer naar het nieuwe gebouw toe en dan is die ruimte helemaal leeg en dan zal daar de bouw van de Skans gaan beginnen. Ja.
5: Josijn kreeg ook al, het nieuwe gebouw wordt een stuk lietser. Hebben je minder leerlingen je kriegen op squallen?
4: Ja, we hebben te maken met krimp in de regio. Dat is al een aantal jaren gaande. En de toekomst is ook niet dat het heel veel meer gaat worden. Dus is het logisch dat je in een wat kleiner gebouw moet. Dat zijn de maatstaven.
5: Ja, en Josijn kreeg ook al, de Skans komt je bij in. Wat houdt dat kreeg in? Hoe gaat dat nieuwe gebouw er dan uitzien?
4: Ja, wij hebben hier aan de voorkant een hoog gebouw. Dat is wat later bijgebouwd. Dat wordt eigenlijk nu alleen beneden nog gebruikt. Boven bijna niet. De Skans hier in Gorredijk had ook hoog nodig, nieuwbouw nodig. En het wordt nu een hele mooie samenwerking. Dus het deel wat wij gaan inleveren, dat wordt heel mooi door hun gebruikt. En dat biedt voor de toekomst een hele mooie samenwerking.
5: Angelique van der Duim, jij bent directeur van de BAS hier in Gorredijk. Lang omlet is het Safir. De verbouwing gaat bijna los. Hoe wies ben jij daarmee?
6: Ja, ontzettend wies ben ik daarmee.
1: mij. Heel dicht op het moment. Jood geven we tekeningen. Had lange oorloop gehad, maar nu geven we echt los. Dus ik ben er heel blij mee.
5: Waarom is dit zo wichtig om deze squallen hier in Gorredijk te verbouwen?
1: Nou, het is vooral wichtig dat we een nieuwe squallen hebben om goed onderwijs te verzorgen. Maar het is ook ontzettend wichtig voor de regio. We leerden hier de vakmeesterknop voor de toekomst. En bigeliks voor de bouw en techniek, economie en ondernemen, zorg en wolwezen. We zorgen dat een soort van ons bank in uit de MBO. En dat zijn de toekomstige professionals van de regio. En dat vinden we als Singelon ook belangrijk, dat we ook in de regio ons onderwijs goed kunnen verzorgen. En mijn nieuwe gebouw, daar kennen we een hele tijd vooruit.
0: Dan zitten ze daar op een gediek bij de burgemeester Harmsma Squallen. Zo hoop je dat het al hier heel wij 2028 klaar is, die hele verbouwing. En dan kan het nieuwe vernijde gebouw volslijn in gebruik naam worden. Het is alweer haast, Jan van Jon, naar Zuid-Friesland is dit klaar.
3: De app van Omroep Friesland, op die tablet of telefoon.
6: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
6: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was het boetende provincie best.
6: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
6: Download hem nu.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey Remo!
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: Zwaanjoegedrug.2FM.
7: Het is Jelven Jonno. Dit is het Nijsuit Friesland van Fijkerwouda. Goedemorgen.
8: Een goeiemorgen. De gemeente Westellingwerf had verkeerscamera's geplaatst in Wolvegeer en De Blessen. De camera's worden net gebruikt om te flitsen, maar registreren de verkeersstream. Het onderzoek is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Wethouder Roelof Teunhoen leidt uit wat het belang van de camera's is.
9: Je ziet dat in Wolvega, qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
8: Ja, dat het druk is, dat wie op de Eftegroen wil te jern. Een voele brandjes de juni in Gautum uit een picknickbankje krijgt boeten het dorp in de brandstutsen weer. De zwarte reek weer op grote afstand te zien. De brandwachten van Driels en Snits rukken uit om vuur te blussen. Die gingen het in eerste instantie dreig om het bankje, dat in een natuurgebied stiert, te bereiken. Het viel weer daarna rap uit, maar het bankje ging vullen. Wetterske Friesland wil de proef om wetterkeringen te bereiden terugzetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen, toch blijken dat de gasmatten nog altijd te droeg is. Bovendat binnen Squadron ontstien en binnen Moezegong in Stwaad. Bijakeren we daarom een proef uitviert om de Pinsterdijk te bereinen. Ronald Nauta van Wetterskip neemt het een serieuze optie om dit takkenmeer preventief uit te vieren.
10: We denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volle jaren in juni of juli al beginnen met bereiden om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel hoe aan het denken.
8: De bestuurder van een fatbike is Justin Verwoenerekker bij een valpartij op de Harste in Snits. De jongeman reed het in de stoep ronde en kwam hut te vallen. Personeel van ambulance verleende help, maar de fatbiker hoorde net mij naar het ziekenhuis. Hij joeg ta dat hij mij drank op reed. Ja, en heeft er op de fatbike dus die een reismande mij een kitten. Het bisje is ophellen terug familie van de fatbiker.
7: Nou, ik ben mooi.
8: Ja. Dat is dubbel op, toch? Ik bedoel, zo'n fatbike is al dreig te besturen en dan ik dan maar drank op.
7: En een
8: beetje mij achterop. Nou.
7: Ik zit even te zien, Fijker, maar wij kunnen...
8: Ja, kom eruit.
7: Als we alles nou achter kunnen omdraaien, dan hebben we de heel duim muziek hier, ja, bij de Omroep Friesland. Hou maar op met hier, die woorden, want de keuze wordt alleen maar dreiger. Johan Homma, die zet Guns N' Roses, November Rain. Jan Frans, die zet The Streets of Halloween.
8: Oh.
7: 30 minuten door die.
8: Oeh, ja, die is wat lang. Maar...
7: Greta wil Hotel California van de Eagles. En dan de versie van de CD Hell Freezes Over, want dat is de mooiste.
8: Hmm.
7: Hopelijk net langs, Stuart met knipoog. Iets van Bruce Springsteen van het album Live in Dublin, de Jacob's Ladder, zet Pander. Ja, zo ben ik al eens zo mooi, man.
8: Ja, is je hartstikke naar het programma onkel.
7: Lekker lang, bij
8: lekker
7: Arlen Fijk.
8: Ja.
7: En dan ergens op miljoen of zo.
8: Ja. Gewoon, ja, mooi relaxed.
7: Nou, we gaan eerst weer terug, want anders dan praten we te lang.
11: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
15: Friesland van de Mol.
16: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou, zo zullen we nog één keer weer waarom op de 50ste Vrolijks-PC, die een verrassende kenning in kregen. En we hadden nog even hoe het wetterskip en de droogte. En eerst gaan we het hoe het waar. Zullen we waaier een goeie morgen?
1: Een goeie morgen, Harm en ik, Feike.
0: Ja, doet ik van de morgen, zullen we naar Ljouta riet. Toen zeg ik gewoon hemel wat klappen tonger. Ja, wie een wat buikers, hè?
1: Dat wint zeker buikers. En die lusten eigenlijk ten matten van het waardel. Er zit een soort tonger in en ik een soort rijnwetter. Alleen ja, dat is allemaal ten matten van het waardval. Dus we hebben eigenlijk nog niks van merken qua wetter. Dat blikt ik wel uit de waarneming. Want ik krijg eigenlijk allemaal waarnemings van nou, het even rijnt. Maar het is eigenlijk nauwelijks te nemen. Dus, maar goed, dat veroordeelt je wat nog wel. Dat zal ik direct nog even uitlezen. Ik kom nog even op de temperaturen van de oude nacht. In Akrum waren 12,6. In Bakkeveen 10. Friske Pjaal 10,9. Een grauw 13,1. En zei de waarnemer, ik geen delslag. Nou, Joort, wordt het toch wisselvallig. We hebben te krijgen met een lege drukgebied. Dat loopt de Oude Noordzee richting Denemarken. En eigenlijk hebben we stellen dat de dij eigenlijk in drie stikjes valt. We krijgen in de maandtijd de eerste zone met buien die vanuit de Noordzee onze kant op komt. En dan letter in de maandtijd en in de midden een tweede zone met buien. En dan ik jong nog een steuring. Dus eigenlijk binnen het allemaal stritsjes met buien die oorkomen. En het zal plezierlijk wezen, maar er zullen grifje wat buien vallen. Daarbij kan een klap tonger wezen. En ik wist het, dat het te krijgen ik met de koude boppeloft. Er staat het algemeen een matige zuidwestenwind die het rond buien wat vlager worden kan. En de temperaturen die schat ik in op zo'n 20 graden. En de komende nacht zakken de temperaturen naar 13 graden. En zullen het tijdelijk wat rustiger wezen op het gebied van buien.
0: Is het morgen nog zo onstabiel?
1: Ja, morgen dan hebben we nog altijd te krijgen met die koude boppeloft. Het was zo dat het lege drukgebied langzaam naar het eerste loopt. En dat betekent wel dat de scherpe kansen er wel wat aangeven. Maar we hebben morgen naast zinnen en momenten hebben vooral de tweede helft van de maandtijd en de eerste helft van de midden nog een redelijke buienkans waarbij nog een klaptonger van komen kan. En de wind die is wat bijdraait is naar het westen en het noordwesten. En de temperatuur is een jongetje om 20 graden. En dat is eigenlijk het begin van een wat betere periode die we van de week aan krijgen. Dus wat dat betreft, jood en morgen de meest wisselvallige dagen.
0: Want het weekend wordt dus beter?
1: Ja. Op steun dan komt het hege drukgebied vanuit het westen dichterbij. De kelt in de boppeloft, we hebben het nou met de krijgen, het loopt fort. En onder de invloed van een hege drukgebied zitten we met een west- en matwestelijke streming. De kans nu nog wel een bui vallen, maar de opwarming van de boppenkamer zal de buiactiviteit minder worden. Het is met een matige westenwind, een graad of 20, is het krek wat te koel voor de tijd van het dier, maagkleed. We hebben zoveel hete hand, dat kunnen we denk ik wel hebben. Nou, en op snijden wordt het hege drukgebied nog wat meer, krijgt nog meer invloed. Het wordt rustig waar. Een zwakke, ontmatige west- en noordwestenwind op het waard betieden misschien nog even vrij krachtig. En temperaturen die dan ik weer rond de 20 graden skommelen. En in de nachten is het vrij fris, maar zo'n 10 graden. Maar snijden wordt de beste dag van het weekend. En nou, ik kan één dag erbij pikstikken. Op maandag dan zet die waarsverbetering nog wat trog. Het wordt droog waar, maar geregeld zinnen. En temperaturen die beginnen weer wat te stijgen. Die gaan naar 21 en 23 graden. Dus we moeten even twee wisselvallige dagen terug.
0: Ja, vooruitzicht is mooi, toch?
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Simpel, dankjewel en noffelijke dag, hè?
1: Ja, je bek. Hoi, hoi.

0: Chickens Go Mad. En wat is het mooi. Ja, wat is het mooi dat er zoveel reacties komt op uw rubriek van Lekker Lang. Dat maakt het echt lekker dreig.
1: Ja, voor u is wel. We maken een keuze, meidje. Maar ja, Harm.
0: Eerst een compliment. Want wij huis lang genoeg stil houden, zodat we wat ruimte creëerd hebben om die lange platen te draaien.
1: Dus ik hou me nu stil.
0: Er komen alleen maar meer nog mooie platen binnen. Want Jelle uit Makkum die zit Queen met Innuendo.
1: Oh ja.
0: Is echt een hele mooie. Nou, we gaan gewoon echt. Nou, ik ga gewoon even een pieltje smieten op alle reacties.
1: Ja.
0: En Mariet, die komt bij een band. Ja, die is al heel lang dat ze mij dogen. En zij wien eigenlijk de meest succesvolle band deze zomer op alle festivals. Zij wien haast oorl headliner.
1: Ja.
0: Nou, en ze herinneren al een schooltje mij.
1: Ja.
0: The Cure.
1: Oh ja.
0: Robert Smith met zijn band.
1: Ja, fantastisch.
0: Nog hield hij de kwaliteit, hè?
1: Ja, absoluut. Ik ben hier of drie of jouw Rialien ben ik nog bij een concert West, maar fantastisch.
0: En dan de live versies, of de langere versies, zei ze van A Forest.
1: Ja.
0: Nou, Mariet, doe haast het glok en al die oren meesten die nog denken van, ah, shit. We onthouden deze platen en de komende tier te basis dan. Dat is heel fijn en ik beziek je wat minder lang te praten, zodat we een langere plaat draaien kunnen.
1: We maken net door het intro heen te praten, hè?
0: Wij kunnen er helemaal clear van
1: zijn. Ja. Want dat intro is fantastisch.
0: Je komt er.
2: Ja, lekker lang. Blijven zitten tijdens die rit.
3: Lekker. En lang.
4: Hier.

0: in on time. The Cure en Forest. En dan in de lange versie. Jinker zei het, een rotplaat. Nou ja, Jinker zei rotplaat, maar gelukkig. Ja. Theo zei geweldige keuze. Jelle zei geweldige keuze. Jan Jaap zei geweldige keuze. Anki zei, oh, dat doch me denken om mijn puber nieuw wave tiert. Oeren en oeren dansen op de Cure. En ik Mariti zei, dankjewel man. Nou, dan doen we van Jinker, doen we wat los.
1: Ja, kwestie van smaak.
0: Morgen ben je er weer, drive dan maar even in van Jinker. Jinker, stuur die suggestie maar even terug. Dan kunnen we drie even nog vergaderen als we mijn mond draaien.
1: Goed, net lange vergadering doen we. Ja, net zo lang als de plaat.
0: Nee, we zijn er gauw uit, Fijk en ik, die kwarte vergaderingen. Het Wetterskip Friesland is ik wil eens vergaderen, want daar gaan ze een proef om wetterkeringen te bereiden, uiteindelijk trots zetten. Een inspectie ronde van meer dan 180 kilometer onder keringen in de provincie, doorblikken dat de gasmatten ook naar een paar buikers nog hield iets te droeg is. En op dat binnenrecht squaren ontstien en zitten er moezegong in die dieken. Bij Akkrum wordt zo'n proef uitgevoerd om de Pinksterdijk te bereiden. Het idee is dat het gas de trots sneller herstelt en dat de binnenkant van de dijk jetter kleer is voor het warmseizoen. Arjen Boslaar die zegt bij de proef en die spritst mij Ronald Nauta van het Wetterskip. Arjen vregen of de proef na 6 dagen al effect had.
2: Er zit op dit plak deze kering, daarom door weer de proef. Er zit ook gewoon squoren in. Er zaten heel prutte moezen in zitten. En op die moezenplakjes en rimpaatjes van schip, daar ben gewoon diepere squoren ontstaan. En dat had wel even langer nodig, waar we daar echt wat voor zijn kennen. En de ervaring is wel dat groen die uitdroegen, die krimpt en die squor, daarom hartstikke droog te squoren. En wetter is een. Ja, dat is bewezen dat het gewoon herstelt. Dus dat de grond goed vochtig wordt, dan krimpen die squoren ook weer. Maar dan maken we wel even iets meer dan die 4 dagen tegenover. Dat is echt hoe een paar weken hebben we daar meer van zeggen hoe goed dat helpt.
3: Nou, is dit een steekje van een meter of 70, 75? Ik geloof, er komt ook nog een 12e proef bij Allingawier. Het stik dat bevloeid wordt iets langer wijzen, iets grutter wijzen. Maar in totaal, ik denk wel 3000 kilometer om keringen. Dat keer natuurlijk net al hier, maar zo'n pomp van mocht dat nederig wijzen.
2: Nee, we hebben in totaal ongeveer 3200 kilometer aan regionale wetterkeringen. Daar gaat het nou ook om. Daarnaast hebben we nog 800 kilometer lokale keringen. Dus in totaal zitten we een beetje op 4000.
3: Kan het zo wijzen dat in de toekomst, als we weer zulke droge jaren krijgen, als er weer zo'n delslag tekort is, dat je dit dan preventief misschien wil inzetten op de plakken die je in het vooras zwak identificeren?
2: Ja, we zijn nu in wel extreme situaties natuurlijk. En het is net dat het de allereerste keer, we hadden al een paar jaar eerder, 2022 van 2018, dat het echt droog weer. En er komt nog wel naar voren dat het echt een paar keringen, waaronder deze en behegen en weer, dat het wel de twee kwetsbaren binnen voor scheurvorming en droogte. Dus ja, ik stel er wel met mijn collega's United Thing. En we hadden altijd evaluatie en we denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volle jaar in juni of juli al beginnen met bereiden om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel goed aan het denken.
0: Het Wetterskip zal dus evalueren, vertelt Ronald Nauta van het Wetterskip. Gerda Liekelema aan Nijenholt, die is uitroppen juist ter kenningen van de 50ste Vrouwjes-PC. Zij kregen zo'n punten van de kenningscommissie en wie mij daarmee de kenningen. In de finale wie het partoer van haar te sterk van het partoer van Enema. Hilco Broersma, die praat mij de kenningen.
4: Gerda, winnen, maar dan ik nog koninginnen worden.
5: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
4: Echt net?
5: Nee, echt net. Nee. Want er stingen alle treinen echt goed te keersen. Jenny had dat plakje meer dan skim hakken en ik op de opslag. En Annette, we dingen het echt met je treinen, Joet.
4: Ja, door hier 10 punten en dan Annette hier 6 en Jenny 5. Het eigenlijk ook wel heel oorzaam wezen kennen.
5: Nou ja, wat ik zeg, we spelen alle treinen heel goed. Dus wie de koningin is, dat maakt het eigenlijk net zo voluit, want we hebben met je dienen.
4: Ja, het smaakt toch wel een beetje extra, of net?
5: Tuurlijk is de kerst op de taart, maar ik ben net niet mijn holle bezig maar wie de koningin zou wijzen.
4: Als je als waarom je op deze dag, ja, u zou in de tweede omloop, hij met heel makkelijk hand.
5: Ja, maar we winnen ik heel veel en je weet er wel iets in mutten. Dus ja, heel makkelijk wil ik net zeggen, maar het ging wel lekker. Ja.
4: Een demonstratie vond ik in de hele finale. Zij winnen nu het keerst, hè? Wat ze mooi maken hier.
5: Ja, ze winnen natuurlijk keerst als eerste machine 2. Nou, Anouk is uit van, dat doet altijd wat. Ja, en omdat jouw omloop echt goed keerst. Ik heb echt respect van dat ze dat echt volhouden in. Ja, en dan zie je in de tweede omloop inderdaad dat ze wat uit keerst binnen.
4: En Anne Enema, die heet net mee. Ze zei, ik weet net hoe ik die 2 er in het perk bestreden moest.
5: Nee, we stingen echt goed. Wat ik sinds Jenny had haar plakje meer dan skin houden. En ik denk ik. Dus.
4: Wat een comeback van die, nou die zwieren.

0: blessure. Hè? Ik zie dit toen eens kunnen gouden en nu dit in Voiden.
1: Ja, daarom moest ik wel een beetje goelen naar het hier.
0: Mooi toch?
1: Ja, zeker. Ja, dit is gewoon was het bos, dit is het doel. En als het dan hel is, is echt fantastisch.
0: Eerst ophoren? Oh nee.
1: Ik ben nog wel een trooi, hè?
0: Leuk meisje.
1: Ja, dankjewel.
2: Meer nieuws kan altijd vinden in uw app en op omroepfriesland.nl. Waarom bij een jontje 64 met Marianne Faithfull. Dit is Summer Nights.

0: Beroemde jaren 60 bij Marianne Faithfull. November om 2026.
1: De media van de morgen.
0: De Friske Maaskrant, Fijke.
2: Ja, die hebben beide ondanks zelfs voor de Fralius PC. Patuur de Haan wint Fralius PC, zei de grote Fries Dijblad. En de Ljouwte Krant het voorop. Patuur de Haan triomfeert in Weidem. Dan het Fries Dijblad voorop stingen dat Friese Lutheranen verder als huisgemeente. De Lutherse gemeente Ljouwte Haans die onderzoekt hoe ze huisgemeente onder de vleugels van de Lutheranen in de stad Grijns willen kennen. En dat zou daarmee de eerste huisgemeente in de protestantse kerken in Friesland worden. En een huisgemeente is een orenvorm van kerkenwezen op lokaal niveau.
0: Oh.
2: Nou weten we dat ik weer.
0: Ja, bijzonder.
2: Ja, nou de kranten, Ljouwte Krant, het ik nog weer het nijs he, van bij protest geen tractoren op Friese wegen. Nou ja, dat het provincie zijn verzels. Dan ik nog een verhaal hoe ja, die protesten bij de Serventenhal in Sorhusterveen. Ze hebben praat met de manager van het Rede Kruis. En die zei ja, ik uus mijn werkers ben bedriegen. Had ze onkomen, dan wat mij boeslampen wat in de auto schijnt.
0: Terug de demonstranten.
2: Terug de demonstranten. Ze waren zien houden, ze waren uitscholden. Hij zei net mogelijk wat er al een keer gebeurd is. Nou, en dan heel kwart nog. Het Axel-faillissement kost mijnwerkers, gewoon mijnwerkers, duizenden euro's aan pensioenpremie.
0: Dat is dus net goed regelen.
2: Dat is net goed regelen.
0: En hier in de vakboen heb ik al een beetje van
2: waarschijnlijk. Ja, waarschijn, precies. Dus ja, dat is natuurlijk ja, dubbel screened, best in baan kwijt en dan ik nog een deel van die pensioen.
0: Hazen, nou ervoor met Wim Brons. Wim, goeiemorgen.
3: Harm, hoi, goeiemorgen.
0: Hebben we classic rock gehoord?
3: Nou ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, mooi. Maar de harde feiken ik wel van je, dus
2: zeker.
3: En we hebben omteken voor een dame die al 50 jaar op dezelfde redactie werkt. En het is net bij Omroep Friesland.
0: Oh?
3: Maar in Boorsum.
0: Maar Boorsum stil van.
3: Ja,
0: ja, ja, ja, ja Fijk, die had wel op andere redacties werken. Die is al ontneiding. Waar kunnen dan wijzen?
2: Ja.
3: Die we een quiz Pim Pampet hebben en Jedder of Letter. Dat is de quiz eigenlijk. Pim Pampet is meer een aardig ietsje, ik moet zeggen.
0: Nou, komt helemaal goed.
3: Hormoon, doen we.
0: Jo,
3: Fijke doet best trouwens met Wim met Nijs, hè?
2: Ja, zeker. Ja. En morgen ik weer.
3: En morgen ben ik weer.
2: Voor de laatste keer alweer, Harm, mij die vakantie.
0: Zet op het.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis slim met Golden eSIM.
10: Hey, Raymond!
11: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis slim met Golden eSIM.
10: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing.
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het Koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
18: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
15: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Is dit het al yet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
7: Prachtig man, ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Muziek met Erik.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

0: En dat was even Koos Albers natuurlijk, jawel. Die hebben we een hele tijd niet meer gehoord. En het was even een rondje zomer. Fats Domino's, daar klaar. Hier is de Country Boy.
1: Have you heard this

en de Tremolo's hier op deze donderdagmorgen. My Little Lady. Nou, give it a soul van. Is de matrimonie.

Was er weer Corrie Konings met een van de grootste hits natuurlijk en krijg een apart gevoel van binnen. Het is Roel Marlo hier. I say I love you.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Nighttime, jawel. En dat waren de platters. En in het Nederlands is het iedere avond, geloof ik, hè. Nou, tot dan het nieuws van 11 uur. Doe even de shadows.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Joort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks de aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Jan en Kjeld was het ook nog even. En de Banjo Boy. We gaan door met de volgende maar even. Les Paul en Mary Ford. Vaya con Dios.

0: weer.
1: Telkens weer, en dat was even Willeke Alberti. Nou, dan maar even Shocking Blue. Hier is Venus.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Lizzie Valens was het ook nog even. Ter Laura, I love her. En dit was het dan alweer. 2 uurtjes muziek met Erik. Morgen dan zijn we er ook weer. Natuurlijk de vrijdag editie. En volgende week donderdag dan gaan we weer verder met deze mooie evergreens. Oké, hier is nog even Donovan tot 12 uur. Sunshine, Superman.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, we trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk in Nou in Friesland. De Wolt-Agrarische Jongeren Friesland hadden een zware gemeente om de stikstofplan van het kabinet. Doch ze vrees net mij om een onkundige boerenprotest. Verder het waar, Miss Sibbele en de eerste muziek is uit van Ace of Base.
6: De garage in jouw omkrieten?
7: Heimer, service en auto's. Is de Far Else.
8: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
10: Kom op 12 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijk. Een prachtig programma met 3 Nederlandse kampioenschappen. Let stennen, met alle je erin.
9: Kom naar EasyZet in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
11: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, met Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Noe in Friesland.
13: Jacob Stelwagen.

0: Ace of Base en The Sign.
1: Van Tolve om in horen.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met editie van tongsdag 20 augustus. Volgens agrarische jongeren Friesland had een zwarte meidje om de stikstofplan van het kabinet. Doch ze verliest net mei om een onkundige boerenprotest. En net alleen die stikstofplan van het kabinet Jetten zwart voor groeiende argumentatie. Hield dit vaker dat de boeren weten dat ze nood hebben over hun vergunnings. Het wapenlucht in kwart nou, Sibbele Waaier, een goeie middje.
3: Een hele goeie middje. Vanmiddag hebben we een wikselende bewolking, maar geregeld stapelwolken en buien. Door de aanwezige onstabiliteit kunnen gombuien actief uitpakken, lokaal met hagel en tonger. Dus kunnen buien terug binnen de rijksperioden machine. De maximum temperatuur leidt om de jongetje om 20 graden heen. De wind is zuidwest en matig ont vrij krachtig. Morgen is het ekwisselvallig, maar een afwisseling van een zinneskienperiode en buien mogelijk met een klap tonger. Temperatuur leidt wel om de 19 om 20 graden heen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig op het waard, nou en dan vrij krachtig. Meer over het waar, oren jelle oren.
1: Oort in oren,
2: nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Hoewel boerenorganisaties LTO Noord en de agrarische jongeren Friesland hadden bot zware meidje om de stikstofplan van het kabinet. Doch ze verliest net mei om het onkundige boerenprotest. Oren belangenorganisaties dat zijn dat ze op 12 september bij het provinciehuis in Leil protesteren willen. Voor Ike Bielstra, voorzitter van de agrarische jongeren Friesland, is het nog te betiet om die beslissing te nemen. Maar dat het broest onder jonge boeren met duidelijk wijze, zei Bielstra.
5: Toen de brief krijgt, kwam de stikstofbrief. Hebben we samen met NEK, met de drie noordelijke provincies, hebben we al een bijeenkomst georganiseerd. Waarin we de impact van de brief uitlijnen en hoe de lobby daar verder op zou gingen. Toen werd het vrij rustig al een keer. En nu toch na de vakantie merken we dat direct leden begint te bellen van: jongens, hoe zit het? Dit komt net goed met mijn plaats. Hoe de brief van nulheid is er gewoon net haalbaar.
6: Wat zei ze in Chin, die leden?
5: We zei ze in de leden dat er op het moment een zeer actieve lobby is in Den Haag namens het NIEK om de brief werkbaar te maken voor jonge boeren. Of tenminste voor boeren.
6: Vanuit orenpartijen, orenboerenorganisaties worden er demonstraties georganiseerd. Er worden bijeenkomsten georganiseerd. Er is een demonstratie onkundige van 12 september in Ljouwt onder oren. Hoe sta je in dat hele verhaal?
5: Nou, op het moment hebben we daar nog net als bestuur zijn hoe sprutsen. We wachten eerst al hoe de lobby de komende dagen hierin in Den Haag namens de agrarische jongeren. We hopen dat er natuurlijk een goede uitkomst komt. En dat wachten we nog gewoon even af.
6: De juist vaak wel in die verhalen vanuit de politiek dat de agrarische jongeren is een belangrijke partij. Sommige mensen zeggen soms zelfs dat we het meer naar hun luisteren als naar LTO in gewoon geval. Zet je hem daar een beetje op in? Hoop je hem dat inderdaad vier is en dat je hem inderdaad daarom bijsturen kennen?
5: Nou ja, in hun coalitieakkoord haast het excreun, het belang van de jonge boeren. En het is, ik zeg, wie als jonge boeren matten de komende jaren het beleid uit gaan vieren. Maar we ermee de bedroon doen nemen en in de toekomst hield me geen vertien. En ja, als het al voor u al net kind, dan is het gewoon een onhaalbaar beleid.
6: Nou is het zo dat de bij die oren demonstraties, bij die oren bijeenkomsten wordt vaak decreet de briefmat van tafel en dan pas keer weer verder praten. Is dat echt hoe Jim in de wedstrijd zit?
5: Ja, het is wel zo dat die brief die maat enorm wordt verorden worden, wil er uitvoerbaar worden voor u, of termijn dat we er met kunnen bjurkje. En op het moment leidt die lobby leidt hij wel omdat ze volle mogelijk met degene te verorden. En daar ben we nou al wachten in.
6: En het feit dat Jim die lobby vieren, dat zei dat Jim nog wel genoeg ingongen zeggen bij die plan genoeg losse eindjes dat je hem denkt dat kunnen we nog genoeg bijsturen.
5: Het is een brief met prutte losse eind en dat wat ik zo correct al zei, een coalitieakkoord is het belang van de jonge boer is er. Dus we hopen dat ze hun daar nog een keer horen.
6: Dit verhaal slaat dat om bij je leden of ben er misschien ook wel leden die zeggen: goh, wij zoenen het wel graag meer zichtbaar hebben willen. Wij willen inderdaad u meer bij de wat oren acties aansluiten.
5: Ja, ik heb wel van leden dat gewoon de brief heel wat oorsmaat omdat het net haalbaar is van hun bedrijf. En ook daarin lees ik iedere keer ditzelfde verhaal uit van er is een actieve lobby bezig en wacht ze daar even op. En dan zeggen we van nou daar gaan we weer verder werken.
6: En wat is het antwoord dan op dat verhaal?
5: Blijf er scherp op zitten.
6: Dus Succes.
5: Dank u wel.
0: Ike Bilstra weer dat, van de Agrarische Jongeren Friesland.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjog.
0: Fijke Wouda, en goeiemidje.
7: Ja, goeiemidje.
0: Wat is je inkom?
7: Nou ja, moderne auto's die zitten vol allerhande snufkes. Onder oren ik het Advanced Driver Distraction Warning System. Nou, dat is een mooi woord. En dat gaat erom, er zit dan een camera in de auto. En die is ik verplicht in nieuwe auto's. En die registreert als de eigenwol op het dik haast. Dus als je even wat om die hinder schuift, dan gaat er voor al je piepjes eraf van tinkerom, let op. Of zelfs dat zet de auto aan de kant. Wat ik wil zijn, want dan denkt hij van dat is wurg best of zo.
0: Oza.
7: Ja, nou ja, dat hier van de meesten die dan die auto's verkeven, die zei ik, het kan wel heel irritant wezen.
8: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert en dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
7: Ja, net alle vernaaiing is dus lekker goed altijd.
0: Het liep er net.
7: Nee, daar zet ik een stopknop op, op die bemoeiopties, zo wordt het al neemt.
0: Wat een mooie woord.
7: Ja, omer op Zeeland, die sprutst een man en die test het naar je auto's, maar die heeft het voor hemzelf oors oplost.
9: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
7: Nou, dat is het. Ik heb een oplossing voor zelfs.
0: Uiteraard.
7: Ja. Dan geven we even naar Griekenland, want daartoe wagen een nieuwe maatregel om wat te doen aan het massatoerisme op Kreta. Bigelix, daar hebben we het jongen van misschien een tiertslot reserveren om op populaire strandlissen te kennen. Nou, deze correspondent die zei even op zijn strand.
10: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen. Of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
7: Ja, het is waarom u zelf te danken. Meestal niet zo net onder regels horen. Dit is trouwens het zogenaamde Bounty Strand. Oh. Waar vroeger de reclames voor die reep, die waren daar opnamen.
0: Oh.
7: Kevin Kierlein. Toen is het heel rustig.
0: Door de centen reserveren.
7: Ik hoorde net te reserveren. Nee.
0: Of net iemand bij die in de buurt lezen, dat ken ik.
7: Dus, ik wist dat die komen zo.
0: Uiteraard.
7: Ja. Ja, juist komen we herden dat alle afleveringen van de Fabeltjeskrant die komen op YouTube te steken. Nou, uw collega van L1 in Limburg, die woont wel eens weten hoe zou dat nou klinken in het Limburgs. En ze hebben daarom te geren de begin, of meisje Alm, hebben ze de begin toen song.

0: Jean-Jean uit de fabeltjes gezet.
1: Ja, van Gonkel Sik is met jouw bloemen, toch? Zitten ze.
2: In ieder geval wel, ja.
1: Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard, dat is een grote hit, ik in het boeteland, want op de roze rere shirtjes stiert namelijk de beschermheilige van de stad Sint Rosa in Peru. En zij is in Peru de eerste heilig verklede persoon uit Zuid-Amerika. En daarom gaat het uitshirt ik daar heel viraal. Dit filmpje komt heel soort voorbij op sociale media.
3: Y la historia detrás es increíble. El Club de Países Bajos, Fortuna Sittard, diseñó esta indumentaria para honrar a la santa peruana, Santa Rosa. De Lima.
1: Ja, dat is zo. Ik, Tina, wat ik verstuur weer Fortuna Sittard.
2: Ja, maar, denk ik, ja.
1: En, nou ja, hij verklaart dus inderdaad dat dat shirt, dat dat, nou ja, wat ik niet eens correct zei, dat die hillige, dat hij op dat shirt stiert. De video's die binnen al honderdduizenden keren besjongen op sociale media.
4: Ongelooflijk.
2: Fijke Wouda, dank u wel. Het is nou kwartier door 12. Net ligt de stikstofplan van het kabinet Jetten, zorg je voor groeiende aardgewaasje. Hield dit vaker, liet de boeren weten dat ze nooit haar oeharden vergunningen. Weer het, naar de muziek van Simon Webb.

0: Simon Webb, wie dat mij. No worries. Het is op een eindtijd van een protonoot bij boeren. Net ligt de stikstofplan van het kabinet Jettens vaartje voor gloeiende aardgewaasje. Dat het vaker dat de boeren weten dat ze nood hebben oer harden vergunningen. Wat is er onderhand mij die vergunning dat nou ook een rol begint te spelen bij de boerenacties van de laatste weken. Collega Tieten Seins, die had haar daarin via petite een goeie middag.
1: Ja, goeie middag.
0: Ja, wat is dat mij die vergunning?
1: Nou, de onwissigheid bij de boeren komt door het plan van de provincie Noord-Brabant om de natuurvergunning van 5 plomveehouders in te lokken. Dat is misschien wel van Jet en daar hebben we in vliegende week ook actie oer bij het provinciehuis in Noord-Brabant. Dat dreigt van die 5 plomveehouders, dat is omdat de bedrijven te volle stikstof uitstitten dicht bij kwetsbare natuur. En het zijn de milieuorganisaties Mobilization for the Environment en de vereniging Leefmilieu die vergunningen ter discussie stelt hebben. En dat gebeurde een aantal jaren lien al. In Noord-Brabant dus. Die organisaties die vinden dat die provincie de vergunningen van grutte stikstofuitstitters inloeken moet, zodat de natuur net nog meer achteruit gaat. Nou, de provincie die weigeren dat doet destijds. En toen ben die milieuorganisaties naar de rechter stapt. En de rechtbank die joeg haar gelijk. Want die site beschermen natuur uit vertoezengebieden in Noord-Brabant ben oerbelasterd door stikstof. Wils dat nevens Europese afspraken net mooi. En de oerhiet, zei de rechtbank, die had te min dien om dat zin te gaan. En de rechtbank wie het ook eens met de milieuorganisaties dat die 5 plomveebedrijven voor de volle stikstofdeelslagzwaardig. Nou, de belutse partijen kregen een eer de tijd om met elkaar aan een oplossing te komen. Ze hebben met elkaar om de tafel geweest om te zeggen van wat kunnen we doen. Maar dat is net slagen. En de provincie waar Brabant kan nou net oors als die vergunningen inloeken. Als zei het provinciebestuur daar wel dat het gaat om een voorlopig besluit, he, wat ze naam hebben, en dat er nog geen onomkeerbare stappen zet worden.
0: Maar goed, dit speelt in Brabant bij 5 plomveehouders. Waarom komen dan boeren overal in actie, ook hier bij ons?
1: Nou, het probleem speelt net alleen in het zuiden. Ook uw provincie, de provincie Friesland, is vregen om op te treden. Je gaat het om 5 veehouderijen die te dicht bij stikstofgevoelige natuurgebieden lezen. Ja, en dat het je kan, en het kan in Brabant, dan denken volle meer boeren, ja, wat oren komt, dat kan mij dus ook oorkomen. En het pinepunt, dat zit hem vooral in dat deze boeren die vergunning doet steeds rjocht meertig kregen haar. En haar argumentatie is nou ja, dit al net meer genoeg is, een vergunning dietje van de oerhiet krijgen, wat kunnen we dan nog? Kan ik nog wel investeren bij Gelieks, had ik misschien mijn vergunning wel kwijtraadje?
0: Ja, maar kan het dan dat een rjocht meertige vergunning toch weer inlutsen wil ik in?
1: Ja, nou dat had te krijgen, maar die hele stikstofcrisis net wij in zitten. Gewoon kwetsbare natuurgebieden die kan net nog meer stikstofdeelslag aan, als dat het rogje dan voldoet Nederland net meer onder afspraken dit maken binnen eer. Dat voldoet Nederland nou al net aan. Nou, deze bedrijven dat nou van vregen wordt om de vergunning van in te loeken, die stitten te volle stikstof uit, nevens de warmen niet stelt binnen. En daarvan had die rechtbank dus zijn over die Brabantse kwestie. Dat mag net, jem voldoet net om wat nevens de natuurvergunning wol maat.
0: En wat zijn dan de consequenties?
1: Ja, nou, daar is het laatste wat nog net hoe zijn. In Brabant, zei ik al, daar hebben we vorige week een debat in provinciale steden. Daar hebben we dus die grote boerenactie bij met het provinciehuis. Nou, het provinciebestuur daar wil nou weer maar die plomveehouders om de tafel om te zien wat er toch nog dienen we de kin. En ik, de landbouwminister van Essen, die had zijn. Ja, zet nou alles op alles om vat te komen tot die vergunnings inlutsen worden. Want dat wil hij natuurlijk liever ook net. Nou, in Friesland is het Safia nog net dat die 4 veehouders al weten wat zij ont daar binnen. Deputaire Abel Kooistra die had van de week bij u zijn dat hij er nog het meeste net om melden kan, omdat de procedures rinnen. Maar hij zei wel dat de provincie er hetzelfde in stelt als Hoedsedrinsteen mei de pasmelders. Dat is die groep boeren die borkert zonder geldige vergunning. Dus dat is wel wat oors. Want dat is omdat in het verliezen zijn waard dat zij net een vergunning nodig gingen. Nou, derde is een streek terug in de set. Milieuorganisatie die zelden die haar zijn van je moet optreden, provincie, tjen, die pasmelders. Maar dus provincie die wegen dat. En Abel Kooistra, de deputaire, die zei dat hij op dezelfde manier naar deze zaak schudt van die 4 veehouders, mooi een geldige natuurvergunning. Hij had ik zijn dat er niet zeze kind oer wanneer dat er duidelijkheid komt, hoe het verder gaat. Maar ja, het zou kennen dat ik achter deze zaken rechtszaak waar komt, want dat is wel hoe het ontnota vaak gaat. De provincie krijgt de vraag om op te treden. Die zei dan nee, dat we net. En dan stappen de milieuorganisaties naar de rechter. Nou, dat wie in Brabant zat, dus dat kan hier ook gebeuren. En zulke zaken kunnen heel lang slepen. In Brabant ben er jaren heen gaan.
0: Ja, oorwaartje, oorwaartje, oorwaartje.
1: Zeker weten.
0: Dit is eens, dank u wel.
1: Alsjeblieft.

0: en Diana Reeves en Fine Brown Frame. Dadelijk in Nou in Friesland, het regionale Nijs in kwad mij Erik Enema.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs en als bonus
4: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die Nou in omroepfriesland.nl/Nijsbrief.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is nou Jalwien. Het regionale in Sint-Kwad, mij Erik en Emma, een goeiemiddag.
8: Goeiemiddag. Defensie zet stakenwieken de eerste stap in het bewapenen van de MQ-9 Reaper. Dus grote drones, maar de vliegbasis in Ljouwert als thuisbasis worden nu nog inzetten voor verkenning. Door de Reaper te bewapenen wil Defensie de drone breder inzetten kennen. Ze zal eerst flyen worden met oefenmunitie, waarmee trainingsvlechten maken worden. De drones worden bestuurd vanuit een grondstation waar dat is op de vliegbasis in Ljouwert zit. Maar in Roengong door het dwarf wordt Jong de Blauwhuister merken hierpenen. Maar in Floorskou en optredens in de feesttenten. Dit opmaat naar de Blauwhuister Hinsterdai. Komen de sneun. Deze Hinsterdai kwam in 2023 in plak van de Fokdai. Die een lange traditie, maar ik de Hinsterdai slaagde on. Hij loopt beschikkers uit het hele land naar Blauwhuister. Staat Acronius Etema van de organisatie.
9: Het is een van de weinige concoursen die nog op GS binnen. Nou, een heel soort liefhebbers. Die zorgen dat toch het leerst op GS in plaats van het vorm. In de rennennetten op het stroom normaal gesproken, de rennen op gas. En dat jouwt mooi de chaisen en de rubrieken maar in klederdracht. Ja, dat jouwt een fantastisch plaatsje en daar genieten de mensen en ik van.
8: De Ljouwerse politie ziet het toe van een ongeluk dat Aron de Man die plak hier onder Lange Marktstraat in Ljouwert. Bij het ongeluk moest een fietser uitwieken nadat een auto het remde en mogelijk ging hier een verkeersconflict om vooral. De fietser ging in de ruiterrek zwier verwoenen. De automobilist die erbij belutsen wie is na het ongeluk terugrieden. De politie docht onderzoek naar camerabeelden, maar komt ik graag in contact met mensen die toegewien van het incident. Hebben ze dat slachtoffer, hebben verskate mensen het baren op de Lange Marktstraat in Ljouwert schoen. Bij een protte brandwachtkazernes in Friesland hing het Joert de vlagen heel stok. Bij het eerbetoon stond de Friese brandwachtkorpsen stil bij het versterren van een vrijwillige brandwachtman uit Middelharnis-Sommelsdijk in Zuid-Holland. De brandwachtman rekte vriendwikkers vier verwoenen bij de bestrijding van een gutte natuurbrand in de dunen bij Ouddorp. Hij stoort letter om zijn verwoenings. Op een dag van zijn uitveert betjoeg het brandweer Friesland haar medeleven om zijn familie, om zijn vrienden en collega's. Dat was dus door die vlagen heel stok die hing in bij de kazernes in uw provincie.
7: Erik en Maat, dank u wel. Dadelijk het waar. Mensen willen hier in Noord-Friesland.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Kom op 22 augustus naar Blauwhuis, de Merken en de Hinsterdijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
12: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
14: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de van Elseny.
13: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ontzal noem dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
15: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
16: Noi Friesland.
17: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Kanonskogels, dit zijn 24 miljoen voorwaarden bij de Beckhoff Scores in Orde Bekeer. Binnen een advertentie op Marktplaats, waarom in het Warp. Daardoor Aasmeers, nu is het Warpjocht met Sibylle Waaiers. Een goeie midje.
2: Een hele goeie midje, Jacob.
1: Ja, welke foto's binnen, vooral het noorden van de provincie van, nou, wat lieken de wetterhorstjes binnen.
2: Ja, ja. Ik verder ik daarop in, Jackie. Een wikkeling zitten we hier om elkaar. En toen besluit met de Warpjocht met een cliffhanger. Toen ging het over warm zeewetter en een koorboppelof. En zo nou Joris. We hebben het koren geel familie van al het ont vier woorden familie in Friesland. En dan krijgen we deze mooie plaatjes. En ja, dat liet inderdaad een wetterhoos. Nou, dat is eigenlijk dus die warme, vochtige lucht die door het wetteroervlak komt. Die komt in contact met de koude boppenloft, want op 4,5 kilometer is het behoorlijk oud geworden. En dat temperatuurverschil zorgt ervoor dat de lucht heel gauw omheen gaat, begint te draaien en dan krijg je een trechtervormige slurf. Dus dit is het gevolg van die combinatie waarbij het wiggelin al erin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat ziet nou nog eens een vooruitziende blik.
2: Nou, het is eigenlijk een eertje. Maar ja, toen hadden we er natuurlijk net ongeluk van komen. Maar ja, dit is wel bijzonder om dit te zien. Ik heb het juist, toen ik je Henry de juiste mee, ik al toch van nou, er zit genoeg energie in. Dus, nou, we zullen nog maar even verder in de waar, want het waarbrugt heel lang, denk ik. In Kwaaijum hinden ze 21,8. En daar is een Pieter opgezond, en dat wie het. Isbrechtem biedt al 21 graden, geen deelslag. In mijn eigen wenplaak Lemmer biedt 20 graden, zo'n hele millimeter wetter. Bakkeveen, zandje komt een jochen, 1,3 millimeter. Friske Pjel, 18,4 uur, met 3,4 millimeter. Dus verschillen die binder. We hebben vanmorgen een buienlijnhand, die loopt nou hoor. Ik denk dat het jou het opstuit, want dat weet ik steeds droog, dat er nou toch wel een bui is. Nou, die buienlijn loopt voort. En na die buienlijn, dan hebben we nog steeds onstabiele loft. Door die koude boppenlucht bloeit het gewoon buig. Maar ik kan ze op tonger, hagel en ik wist je. En dat onstabiele karakter, dat horen we hier het feest. De wind is, nou, die is west-zuidwest. Is meest matig en vrij krachtig. En de temperatuur, die komt op 20, 21 graden nu. Want als boeten best, dan viel dat net echt koud door. Het is super, nou, het is zacht. Dus onstabiel en die onstabiliteit horen, ik denk wel letterlijk in de jong dat de buienactiviteit wat aanneemt.
1: Ja, en ik weet net hoe vlug het gaat met het orkwalling of de opwarming van die boppelof, maar dat is een kort bloed, dan bedoelt ik het onstabiele waar?
2: Morgen, dan loopt de depressie, we hebben dus nou mee te krijgen, hè, die loopt langzaam voort, maar in die achterkamer bloeit nog een koude put in de boppenloft. En dat jouwt morgen dus ik nog steeds een alweegs van zinnen, buien, soms met een klap tonger. Ik heb het idee wel dat er wat minder binnen, dat er wat meer zuid-eerstelijk van ons langs gaat, maar dat is gewoon, met me in de gaten horen, het bloeit onstabiel. Temperaturen die gaan weer naar de 20, want 21 graden en de wind die rommelt geleidelijk om van west naar noordwest. En dat komt omdat de depressie verloopt en dan rommelt de wind. Nou, in de nacht naar sneeuw zal het dan wat alcoholie naar zijn 10 graden. En ja, dan kunnen we eens opmaatje voor het weekend.
1: Ja, en hoe zorgt dat weekend eruit?
2: Ja, nou, dat hege drukgebied dat komt langzaam dichterbij. Als je dan een hele drukke bent denken, dan zal het sneeuw direct wel droog bedoelen. Nou, het antwoord van mij is voorlopig nee. Want het krijgt wel een positieve invloed. Maar de kelt is in de boppenloft en in combinatie met het warme wetter. Dat bloeit toch altijd even afwacht zien hoe gauw die buienactiviteit eruit gaat. Uiteindelijk wordt het in de rest van sneeuw minder buig. En ging de temperatuur weer naar de 20 graden en in de wind weer westelijk ontmaat westelijk. Nou, en als we dan hoe nog wat beter waren, dan gaan we naar de snijn. Dan regent het hege drukgebied de kelt in de boppenloft echt voort. Dan hebben we een rustige dag, een rijstige dag met een west-maat-west wind. Temperatuur weer rond de 20 graden. Maar een afwisseling van bewolking en wat zinnen. En om het nog wat mooier te maken, manje. En dan krijgen we nog wat meer zinnen. Droog waar en 22 graden ongeveer.
1: Ja. Ja, ja. We hebben vaak gewoon over de droogte en het is te droog en lege wetterstand. Wat ik nou voorbij kom, ja, dit zal het net oplossen.
2: Nee, zeker net. En toch, nee, dat klopt helemaal. Maar goed, elke drip is erin. En als toch in het leven in de natuur zoals ik zeg vanmorgen en mijn gezond zie, nou, dat leidt net wie bruin, maar de sjocht toch al dat het reageert op die nou ja, wij hebben dan toevallig bij ons in het zuiden van de provincie wat meer wetter aan. De sjocht toch al een verhoring. En dat is een begin.
1: Ja, ja, dus ook eens in kwart een biljet in de achtertuin.
2: Ik krijg een zonsje, ze hebben daar allemaal stilsteen bij me.
1: Oké. Okay. Dank u wel.
2: Ja.
1: En of ik me niet
2: ja, ja, ik hoi.

0: Buddy Holly effect van Jaap Lauwers. Het is nu 18 minuten, vrienden, binnen nog rond. Ian hoorde mij nou in Friesland. Buitenpost, wordt Boetenpost en Surhuis de Veen, wordt Surhuis de Veen. Van Ian de Waardes, dat is een jongeren en 20 jaar, krijg je in principe al het dorp Minach Kaspelen officieel een Friese plaknamme. En dan gaat het net alleen om de naam op de plaknammeborden. De Friese naam wordt ook opnaam in de landelijke basisregistratie, adressen en gebouwen en worden daarmee de officiële plaknam. Onder telefoon wethouder Tjibbe Brinkman van Acht Kaspelen. Een goeie met je.
1: Met je.
0: Je bleef mij, denk ik, of net?
1: Ja, je bent heel weers mij. Dat ben je daar een heel weers mij. En dat is ik normaal zonder onze oprichting graag moen. En dat zit nou in coalitieakkoord.
0: Ja, je hebt het volledig, hè?
1: Ja, we gaan net altijd de grootste west in uw gemeente. En ja, de tieren zijn verloren, hè? Dus dat we altijd een. Ja, toch een grote argwaan en oh, maar we dit wat waan en alles. Maar geloof dat de nieuwe tieren, nieuwe politici en ik, dat ze zorgen dat de Friese wel meerwaarde had en alles. Dat het toch heel goed uitkwam. En weer de tier nou eindelijk is riep.
0: En in binnenland dwande mij een plan, maar hoe goed is de kans dat het nog misgaat?
1: Nou, nee, dat gaat net mis. Dus het plan wordt maken. Ik hoef het invieren en de tijdspaard en alles. Maar waar je op praat, hoor je. Je geen bestuurderkort, meidje.
0: Zo is het ook weer. Waarom is er toch beslissend de borgemeten op te volgen?
1: Nou, omdat wij als mijn tante Madiel, Noord is Friesland, ook heel Noord is Friesland, als het heel gebied beschouwt, is een heel frissinnige hoeken. Van uw inwoners is 74% is Friestalig. En dan is het toch heel vreemd dat, we hadden beurskippen voor, maar dat is emancipatie van uw taal, dat die nog altijd in Nederlands blijft. Ik wou je net in Twijzel, en dat is ooit een keer sabbat. Door de Nederlandse staat dat ze ons plaknaam verloren hebben in het Nederlands. Maar kijk, dat is dan zo. Maar nou willen we dat gewoon het recht aan. En eigenlijk het recht dat we als Friesen gaan om ons eigen plaknaam te vieren.
0: Ja, het is een heel Friestalige regio. Ja. Vernem je dat dit bot libbert bij de mensen?
1: Ja, natuurlijk. Er zijn vaststanders, er zijn tegenstanders. Dat heb je bij elke discussie. Maar het is wel de taal van ons hart. Omdat ik bij een dokter kom, dan wil ik praten in de taal dat ik me het gevoel heb. En als we dus de hele tijd scannen blijven of het mij niet kastje of de toeristen kunnen dus niet vinden. Maar ik zei, we hebben misschien 20.000 toeristenbelasting. Dat valt heus wel wat te. Alleen je maakt eens een keer af van dat minderwaardigheidscomplex. Dat Nederlandse taal wel goed en al dat. En wat krijg je er verder? Ik zei, je komt verder met Chinezen als met Nederlands. Als bij hen, dus het Engels kwam. Maar de Friese taal, als we die één keer voortsmieten en er niks mee verdorgen, dan is het aan een keer gebeurd en alles. En dat, dan zei je van, oh, dat ging net zo maar. En dat is altijd een strijd last.
0: Ja, ja. En hield dat nou voor al het warpen of ben er nog uitzonderings mogelijk?
1: Nou ja, we gaan met de bedwaten, dat zal ik in het plan komen. Nou, we kunnen dus voorstellen, mijn gratis place is Trobos in het Westerlauwers taalgebied, daar heb ik zeker respect voor gehad, dat die zeiden van Wibbel dat daar dan nog een uitzondering van mogelijk is.
0: Maar in principe, van 2029 al Friestalige plaknaam in Acht Kaspelen.
1: Ja, ik wil er nog mijn volle mee willen terugheen als ik nou wil doen.
0: Nou, dat is een goed ding. Dank u wel voor de tijdjochting, wethouder Tjibbe Brinkman van de gemeente Acht Kaspelen.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.

Simply Red, zie dat. My Stars. Kanonskogels, dit staan 24 jullie voorwaarden bij de Beckhoffskans zien orde begrip binnen een advertentie op Marktplaats. Waarom in het dorp? Pieter de Jong van de Stichting Dorpsarchief Oldebekoop kreeg een tip en beslit de kogels te kepen. Hij wilde verzwagen dat de bijzondere vriend voor het dorp bewaren bloed. Verslaghouwer Arjen Visser hierbij de

0: Ja, als je dus die op jou sketten, dan rent het net goed met jou.
1: Nee, zeker niet. Die komen we mooie gang komen die op jou en dat overleef je net.
0: En die kogels die binnen nou weer in orde bekeep. 24 jaar lien binnen ze hiervoor, ga ik begrijpen. Kun je eens uitlezen hoe dat ziet?
1: Ja, toch een detector amateur die hier omheen zocht het. En die had ze op een gegeven moment mij nam de hoes. En 24 jaar later had die ze compenseren op marktplaats. Toch een tip van een kennis van mij. En ik voor actie ondernam.
0: Maar dat is toch wel curieus, dat zo'n kogel die wordt je 24 jaar lien bij de scores. En dan doe ik ze hier niet eens op marktplaats. Dan moet je het ik maar krek in de gaten horen.
1: Ja, nou, die kennis van mij die is wel aardig scherp op dat soort dingen. En die weet dat ik mijn geschiedenis bezig had van oude bekeep. En dus ik heb voor de actie ondernomen. En ik heb nog gelijk voor jouw sticks. En dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, want wat dachten jou dat jou zijn handen kregen?
1: Ja, ik dacht dit moet mij bekeept zijn. Ik denk dat is echt een stukje historie van orde bekeep, wat weer boppen komt. In het verleden is in Jontje Noordenzander is er een kanon van. En die stiert op ingang van het dorp. En nou, deze kogels die nu aan het lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is heel bijzonder.
0: Dus deze kogels, die kon gebruikt worden voor dat kanon?
1: Die kon gebruikt worden voor dat kanon, inderdaad, ja.
0: Want hoe oud binnen deze kogels?
1: Nou, deze stammen uit de Santje eeuw. Dus de laatste keer dat je als kermutseling werd binnen, dat is in Santje, zeg je, 63. Toen toen we in de Nederland in oorlog met de Münsterse en de Keulse en de Franse troepen, zeg maar. En met name de Münsterse troepen die onder begeleiding van Bommen Berend, de bischop van Münster, die wou dan Friesland innemen. En omdat dat ze werden hier dan opwachten.
0: Ja, want we moeten denk ik even een stapje weer om. Dit is een skoos. Voor de meesten die het net weten, wat is dat correct?
1: Nou, skoos is een aarden verdedigingsobject. Met vier bastions dus, en met een gracht eromheen. En dit sluit aan de dik vanuit Drenthe wij naar Friesland in. En er weer net zo volle dikken Friesland in. Omdat het in die tijd een grote moeras was. En op een gegeven moment kwam van Drenthe deze kant op.
0: Ja, en dan waren ze hier, waren ze opwachten. En dan stien ze van die grote kogels, stien ze dan te wachten in.
1: Nou ja, dat is kans weer bemand. Terug de staatse troepen. Ja, vanuit de Friese troepen, als het ware. En die zeggen vanuit het zuiden kwam het Münsterse leger deze kant op. Ja, en ja, die woonden hier langs. En dat is zeker gebeurd. In augustus, zeg je, 63.
0: Die kogels die konden ze niet met je inhouden dus?
1: Nee, die konden ze niet met je inhouden, nee.
0: En ja, wat zal er nou maar gebeuren? Want nou ja, ze fine en zo aankijpje, dat is één ding. Maar ja, nou zitten ze in een dwaske en dan?
1: Ja, ze worden wel gedocumenteerd en voor de toekomst bewaren. En we hebben een grote archief. En ja, wij vanuit de Stichting Friese Waterlinie ben ik nog bezig om een permanente tentoonstelling ergens te organiseren. Wij zijn te zien binnen.
2: Ont Ian Oren, Noi Friesland.

0: Simon en Garfunkel. En April Comes You Will.
1: Azen bij Omroep Friesland. Wat een pareltje, had ik, hè?
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja, heel mooi plaatsje. Ja, ja, zeker.
0: Mooi. Diana de Groot, een goeie midje.
1: Goeie midje, Jacob.
0: Wat zit er in een goeie midje?
1: Nou, van alles en nog wat. Alleen nog, ik wil even de link platen wat ondacht Jan. Want ja, het is een beetje een lesteren hier, Joert. Het is eigenlijk een heel mooi onderwerp, want het gaat over een biste Utveertcentrum. Een heel soort mensen die hebben een huisbist en die binnen saun hechten dat als die deer giet, dan willen ze daar ik op een weerdige manier oorskier van nemen. Dat kind toch het bistje te cremeren of te begraven. Maar hier in Ljouwert zit ik een Utveertcentrum. En de kistien best resoneer je litten.
0: Oh, sorry.
1: Resoneer je, neer je, ik weet het eigenlijk niet eens. Het is een dreigwet. Maar dan lost het als het ware op in wetter.
0: Ja.
1: Nou ja, dit giet het dus dadelijk hoor. Dus ik wil eigenlijk een beetje een respectvolle plaat over het aaskje van een best.
0: Oeh.
1: Ja, nou ja, dat.
0: Dat is wel even een opje.
1: Dat is het, ik. Dus, nou ja, tik maar even naai.
0: Ja,
1: succes. Doe is net nooit te denken. Ja, nee, maar ik heb hele creatieve harkes. En die zit al hier thuis en het begint nou te mielen. En die werd de vers een hele mooie plaat te betekenen.
0: Alvast.
1: Nou, dat.
0: 4-0, 6.
1: 20.
0: Jorgen, 10-Jorgen, of...
1: De Omroep-app.
0: Nou.
1: Goed zo.
0: Oké.
1: Dank u wel.
0: Soort willen.
1: Dank.
0: En ik ben heel bedankt naar de suggesties, maar ik eerlijk zeggen. Dit is die Nou in Friesland van 20 augustus. Dit programma is weer morgen om 12 woorden. Graag het van en van nou een nof middag. Dag.
2: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
2: Alles wat er speelt.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guiana Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt al een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van €42 miljoen. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het al yet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
7: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmerdagen.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in twee busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. Drie inzittenden kwamen ter plekke om het leven. Twee mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek non-stop.

Het zaad, het komt af, hoester ik zeis. Wie komen op Ierde en wie ginder weer af? Soms is het zaad reeg, soms git het zaad maar.

0: over goed en het kwaad. Het leven over peinzend de dood en het zijn en de mensen die ik mis. Man, wat doet het nog?
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Slaan.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekker-trek-evenement. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekker-trek-wedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor af en toe zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien bij dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Het asielziekencentrum van Balk bloot Iepen, ik al weer oud dat het per 1 oktober dicht zoer. Zult het dadelijk weer hebben. En verder, de Ljouter Reapers, de drones derde, die willen bewapenen. Waarom? En wat bieden de volgende ergens van? Eerst het al hier, die noemde Wijs.
10: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
14: Onderwijs.
6: Mai Erik en een

0: naar de Trams en Kisserdag. Disco Inferno, ja, de serie Noedewijs.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Dit is nog samen, dus doe Fjouwer. Goedemiddag en van harte welkom bij Onderwijs van deze tongensie 20 augustus 2020. Dit is daar dat agrarische Friese jongeren zezen dat ze nog net van doel binnen om uit te waan onder de boerenprotesten op 2 september in de Jouwens.
2: Dat lijkt nog steeds een lobby. Daar ben je even aanwachten indien. En onder de hoofd van de uitkomst daarvan kunnen we altijd naar het gesprek starten van wat gaan we daar in de waan.
0: Ik denk dat de kanonskogels die 45 jaar geleden voen waren bij Arde Bekeer, waarom binnen in dat dorp? En iemand kocht ze op Marktplaats.
3: In het verleden is in Jontje Noordenstander is er een kanonvoen. En die stiert op ingang van het dorp. Deze kogels die nou in de lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is heel bijzonder.
0: En het is daar dat we melden dat Karsprong bekend maakt dat het van 2029 al Friestalige plaknamen krijgt. En de wethouder, die is Wiesmaai. Maar
4: je bent heel Wiesmaai, dat ben je al zelf heel Wiesmaai. En dat is echt, normaal zult het onze oprichting echt graag doen. En dat zit nou in
0: het coalitieakkoord. Het is het onzin, we hebben er dus mij onderwijs ontzijs door het daar. Maar muziek neus en achtergrond, dadelijk onder oren. Het asielzoekerscentrum van Balk bloot dus langer riepen. Ik op jou praten, omdat het per 1 oktober dicht zo. Maar eerst, het waar in het kwart. Sibbele Waaier, een goeie middje.
5: Een goeie middje. Van middje loeken er nog een paar reine tongerbuien over de provincie. Gewoon buien kunnen stevig uitpakken met een soort deelslag in kwart tijd, windjetten en mogelijk hagel. Tussen droog liet de zin en ik uit een trosje. De temperatuur ligt om de 20 graden in. Daarbij stiet een matige zuidwestenwind. Jong nemen de buien staan gewoon aan, maar een enkele bui maakt een onwaarschijnlijk bloot mogelijk. De temperatuur zakken naar minimaal 12 graden. Morgen is ik wekselvallig met een afwisseling van wolkenperioden met zinnen en enkele buien. Mogelijk ik nog bij mij een klaptonger. De temperaturen liggen om de jongetje om 20 graden heen. Daarbij waait er een westelijke en noordwestelijke wind. Matig en vrij krachtig. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Ja, per 1 oktober zo het dicht. Van Peke Jedder is dat ik al thuis zijn. Ik heb ook het asielziekencentrum in Balk. En toch werd die plande studiedatum net hellen. We hebben zelfs contact gehad met COA, het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielziekers. Om te zien wat nou de motivatie erachter is. We konden net een wutvierde krijgen. Wel een schriftelijke verklaring. Het COA, daarin gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid, ziet geen andere mogelijkheid dan de opvanglocatie in Balk langer open te houden. Sluiting van deze locatie zou namelijk betekenen dat 300 mensen, waaronder gezinnen en kinderen, op straat komen te staan. Zolang er geen alternatieve opvangplaatsen beschikbaar zijn, ziet het COA zich genoodzaakt de opvang op deze locatie voort te zetten. Ik denk op een periode van trei hier, dat Balk nou weer langer hier op bloot. En een bestuurder van het COA, Juri Kapteins, die zei: we betreuren dat het besluit nodig is. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de sluiting van deze locatie en we begrijpen dat het niet kunnen nakomen hiervan effect heeft op de gemeente, omwonenden, onze bewoners en medewerkers. We hebben zo lang mogelijk gezocht naar andere oplossingen. We hebben echter de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen veilig en menswaardig op te vangen en te begeleiden. Hierdoor is sluiting zonder alternatief geen optie. Dat zei de kapiteins van het COA. Is verslag jou Ron Valkra die gong naar de burgemeester van de Frieske Maarten, dat Balk inlaat, want die kwam maar een nogal niedige reactie. Hier na het interview dat hij mij de burgemeester maakte.
6: Burgemeester Stoel van de gemeente de Frieske Maren. Je mag een meidieling krijgen van het ministerie dat het asielziekencentrum in Balk langer iepen bloed. Ja, wat toch niet doet je dat te jaren krijgen?
7: En dat schrijft het ministerie zelf al, dat men zich niet aan afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
6: Maar hier dat net verwacht je kennen, want het is algemeen bekend dat er een tekort is om een opvangplakken. En ja, dan zou je een asielziekencentrum dichtgaan en er moet dan een plak zocht worden van een paar honderd mensen.
7: Ja, dat is ook de reden waarom we al heel lang aangegeven hebben van denk erom, die datum vervalt straks. Dat zetten we ook in provinciaal verband. Als we met de COA om tafel zitten, wordt dit aangegeven. Er is nu al 2 keer verlengd. En ook bij de laatste verlenging is nadrukkelijk met het COA besproken van is dit dan de laatste verlenging? Ja, dus de laatste verlenging. En desalniettemin komt een maand, anderhalve maand voor de beoogde sluitingsdatum toch de mededeling van het ministerie en van het COA dat ze de afspraken niet na kunnen komen. Omdat er te weinig opvangplekken zijn in Nederland. En dat ze gedwongen zijn om door te gaan met de opvang in Balk.
6: Wat vier ervan?
7: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen. En dat is natuurlijk iets... Ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
6: Wat kent de gemeente Noordwaan?
7: Ja, dat is wat we ook op dit moment aan het bekijken zijn. Het is ook een overeenkomst. Er was een bestuursovereenkomst waar afspraken in gemaakt zijn. Die worden nu niet nagekomen. Dus dat is eigenlijk net als een aannemer die een overeenkomst met u heeft om iets te leveren. Die levert niets. Nou, hoe ga je daar dan mee om? En dat is wat wij op dit moment aan het bekijken zijn. Wat is juridisch mogelijk en wat is slim om met het COA in gesprek te gaan? Want ons uitgangspunt is, afspraak is afspraak, enerzijds. Anderzijds, we sturen mensen niet de straat op.
6: Nou, hoe wagen je dan juridische stappen?
7: Dat is zeker een van de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen. Want ja, er komt een overeenkomst, wordt niet nagekomen. Dat is een zakelijk iets. En het COA hoort zo'n overeenkomst, net als wij, afstand na te komen.
6: Is het net een bijzondere figuur om als legere oerits dan te procederen in de hegere oerits, in het Riek?
7: Ja, dat is vervelend. Maar het is net zo vervelend als de hogere overheid zijn afspraken niet nakomt met de lagere overheid. Dus dat is niet ideaal. Dit is niet eigenlijk niet waar we in terecht zouden moeten komen. Maar wat gegeven de omstandigheden van nu met te weinig opvangplekken kennelijk nodig is.
6: Ben de omwijnenden in Balk al op hoogte?
7: We zijn vanmorgen bij omwonenden, direct omwonenden van het AZC langs geweest, in persoon, met 5 collegeleden. Ik ben er 1 van geweest. En ook mensen van het COA, locatiemanagers van verschillende locaties van het COA. Zijn we bij mensen op bezoek geweest om ze deze mededeling te doen dat de afspraken niet nagekomen worden.
6: En hoe is er reageren in Balk?
7: Wisselend. Er zijn natuurlijk mensen boos, negatief. En die verwijzen terecht naar eerdere afspraken. Van dit is al de derde keer dat verlengd wordt. En er zijn ook veel veel mensen, echt, dat was bij mij de meerderheid vanmorgen. Die zeiden ook wel van ja, we begrijpen het wel. En het is ook wel een logische ontwikkeling als we kijken naar wat er op dit moment gebeurt rond asielzoekers.
6: Je zegt ervan, we zullen nog zien dat we hier juridisch wat uit dwang kennen. Ja, stiepert dat ik net de polarisatie op dit punt. Zo je als gemeente net zegt van ja, we begrijpen dat het oermacht is. Dan moet het asielzoekerscentrum toch maar wat langer hier van bloeien.
7: Ja, ik denk dat we dat nadrukkelijk moeten afwegen. En je moet ook soms zakelijk met elkaar omgaan. Ik kom uit een familie waar gezegd voor bij elkaar uit de beurs blijven. Dan blijf je het langste vrienden. En dat speelt ook hier.
6: Komt er nog straks wat als een informatiejoen van de omwijnen? Maar dat zult de gemeente dan net waar, want het is net hier een besluit.
7: Het COA zal mogelijk, of het ministerie, zal mogelijk behoefte hebben om verder nog te informeren. Mensen zijn vanmorgen, hebben ze een brief gekregen van ons, waarbij wij de omwonenden hebben geïnformeerd en ook in bredere schaal in Balk mensen geïnformeerd hebben. Er is ook een persbericht uitgegaan om mensen te informeren. Wij hebben niet het voornemen om een algemene bijeenkomst te organiseren. Als mensen vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen met de gemeente. En als het om de achtergrond van het besluit van het COA gaat, kunnen ze contact opnemen met het COA.
0: Dan moet ze dus bij het COA wezen. Leo-Pieter Stolzaar, de burgemeester van de Frieske Maardenoer. Het feit dat het AZC, het asielzoekerscentrum in Balk, lang liep, nog 3 hier, zou dat nou lieken in elk geval. Nou, je hebt de burgemeester Sezen, meesten die te dicht bij het AZC wijnen, die binnen persoonlijk tot leden van het college, de burgemeester en de wethouders op hoogte gebracht van het besluit van het COA. Er zijn wisselende reacties op, zou begrijpen. We dus ik van de burgemeester. Aanstaande na 4 praat ik met de voorzitter van Prinsen Belang van Balk over dit toch wel ingrijpende besluit.

0: ja, hoe noem het? Wil dat toch? Ja, dat is nummer Mercy.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De grote drones die te stationeerd binnen op de vliegbasis van Ljouwert willen bewapenen. Naar het ministerie van Defensie bekendmaken. Het gaat om de stadium de MQ-9 Reapers. Waarvan er 18 Ljouwerts dienen. 12 werden op dit tijd inzet in de NAVO-afschrikkingsacties in Roemenië. Ontnota wie de Reapers vooral bedoeld voor verkenning. Maar nu willen ze dus versioen van wapens, maar een explosieve lading. Aan de telefoon is Jan Rui Disueli. Hij is commandant van het Triangle Size Squadron. En goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, eerst eventjes, waarom worden die Reapers eigenlijk voorzien van wapens?
3: Nou, omdat het altijd handig is om wapens bij te hebben als je ergens aan het verkennen bent en mogelijk zou moeten grijpen. En als je dan geen wapens hebt, dan zou je toch wel wapens kunnen gebruiken.
0: Ja.
3: En je moet toch ook een spierbal kunnen laten zien op het moment dat je dat noodzakelijk hebt.
0: Ja, dus dan breid je eigenlijk de taak van zo'n Reaper uit?
3: Nou, eigenlijk is de Reaper altijd al ontworpen om wapens mee te nemen. Maar wij hebben, toen we als Nederland de MQ-9 kochten, hebben we besloten om in eerste instantie dat nog niet te doen. Omdat we uiteindelijk alleen maar een inlichtingenbehoefte hadden. We hebben wel erover nagedacht om al wat aan de voorbereiding te doen voordat we dat, zeg maar, de MQ-9's kregen in 2022. Van ja, we krijgen ze wel, maar we hebben nog geen wapens nodig. En sinds 2022 hebben we besloten om toch te kunnen bewapenen. Omdat we toch zien dat de wereld een beetje verandert. Ja. En daarom gaan we ze nu bewapenen.
0: Ja, zeg je daarmee eigenlijk ook dat die Reapers die op dit ogenblik in Roemenië actief zijn, die bewapening nodig hadden gehad?
3: Nee, zeker niet. Want daar onze taak is heel wat anders. Hè. Daar is de taak inderdaad gewoon inlichtingen verzamelen. En langs de oostgrens patrouilleren om te kijken wat er allemaal gebeurt.
0: Maar ook afschrikking,
3: dat is een
0: toch?
3: Ja, dat is ook afschrikking. Maar nu, zeker als we daar de mogelijkheid van wapens hebben. Maar in principe zijn we daar onbewapend aan het vliegen.
0: Ja, nou, dat is straks dus anders. Per wanneer gaat dit eigenlijk gebeuren?
3: Hoe bedoel je?
0: Die bewapening?
3: Gaan bewapenen?
0: Ja.
3: Nou, de bewapening, we zijn vandaag voor het eerst gaan vliegen. We zijn op dit moment met de Schorder een operationele test en evaluatie aan het uitvoeren. Daar zijn we al 3 weken mee bezig in de voorbereiding. En vandaag hebben we een eerste vlucht uitgevoerd met een van de Reapers hier op de vliegbasis Leeuwarden.
0: Met oefenmunitie, begrijp ik.
3: Met oefenmunitie eraan, ja. Om te kijken of alle systemen werken en de software goed werkt. En in de loop van de weken gaan we, zeg maar, dat uitbreiden met ook bommen gooien op de Vlieland. Range, om te kijken of dat ook allemaal werkt. En dan uiteindelijk gaan we al onze mensen trainen. En dat gaat nog even duren. Om uiteindelijk dan ook bewapende inzet te kunnen garanderen.
0: Ja, het was van meet af aan al de bedoeling dat die Reapers voorzien zouden worden van wapens. Maar en technisch was dat ook niet zo heel erg ingewikkeld, begrijp ik. Maar waar hebben we het over? Bommen, zegt u bijvoorbeeld?
3: Ja. We hebben 2 soorten bommen en hetzelfde raketten die ook bijvoorbeeld bij de Apache, zeg maar, aanwezig zijn. De Hellfire raketten.
0: Oké, nou, dat zijn stevige jongens, zou ik maar even zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat dat risico's met zich meebrengt. Want die Reapers en ook de bediening daarvan, die zullen nu een belangrijke doelwit van de vijand worden.
3: Sowieso, maar goed, wij zijn militairen, dus we zijn sowieso een doelwit van de vijand, als je het daarover hebt. Maar uiteindelijk is het met een MQ-9 de inzet van wapens hetzelfde als dat je een wapen inzet vanaf een F-35 of vroeger nog van de F-16.
0: Mm-hmm.
3: Alle regeltjes die gelden daar ook voor. En het zijn allemaal getrainde en bekwame mensen, zeg maar, die uiteindelijk die wapens gaan inzetten. En dat wordt niet zomaar gedaan. Daar moeten we toch echt allerlei regeltjes voor naleven. En dan, ja, dat is wat het is. En dat je daarna dan ook weer een doelwit wordt van de vijand. Dat staat buiten kijf.
0: Ja, ja. En daarmee Leeuwarden, dus de basis eigenlijk ook. Want van daar af worden die Reapers bediend.
3: Ja, maar ik denk niet dat ze heel bang zijn voor ons, maar meer van de F-35, denk ik. Maar uiteindelijk is het een militaire basis. En dat zijn altijd doelwitten. Kijk maar wat er gebeurt in de wereld op dit moment.
0: Ja, ja, en als ik denk aan de raketten van Iran, die ook ons zouden kunnen bereiken, dan moet je dus ook aan Leeuwarden denken.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, het is geen prettig vooruitzicht, maar het is wel iets wat de geopolitieke situatie kennelijk vraagt.
3: Ja, maar vergeet niet, de dreiging die we proberen er voor elkaar te krijgen als hele defensie is natuurlijk om te voorkomen dat we een doelwit gaan worden.
0: Zeker, zeker. Ja,
3: dat is wel heel belangrijk om even te benadrukken.
0: Laten we hopen dat het helpt. Jan Rui Disueli, zo moet ik het geloof ik zeggen, de commandant van de 306 Squadron in Leeuwarden. Dank voor de toelichting.
3: Graag gedaan.
0: Oké, okay, dag hoor.
3: Dag.
0: Een stukje country drinking Jack Johnson Wolf. Dus Ella Langley en Choosing Texas.

0: thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, ze komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het krijgt jou 45, heeft het tijd van het laatste nijs uit Friesland. Ja, Jacob Stelwagen, nijs hoe Cambuur beklo, hè?
12: Ja, het likt erop dat SC Cambuur lang om het routine trajecten onder selectie. Nevens man binnen de rijl dus een roem bij de jintertigerige Mathieu Maartens. Het is een Belgische middenvelder waarvan Tissensimmer het contract onroem bij OH Leuven. De nummer 12 op het hoogste Belgische niveau. De wedstrijd in Feyenoord te snijden komt nog te betiet voor Maartens. Klopvleeslachterij Van der Meer in Drolliep had onder 44 werknemers witte lippen dat haar een chance te wonen deze mannen ophoudt. Juster kregen de werknemers te herden dat de plomveestlachterij per 28 augustus sluiten zal. Dat is het passende bedoeld dat het bedrijf naar boeten gebracht had, ziet de slachterij al jaren financieel in min waar. En is nu besloten om de strekker er definitief uit te lokken. Het bedrijf wie net beschikbaar voor verdere vragen en verwijzen naar het passende bedrijf. Onder Oud-Losdijk in Leeuwarden is een eigen focusflitspeel geplaatst. De peel is bedoeld om telefoongebruikers even te bekeuren. De peel met geen snelheids- of ritluchttoetredings. Hoe lang de peel steenbloed is net bekend. En de Leeuwarden politie ziet het toegang van een ongeluk. Een man die op de Lange Markt staat in Leeuwarden. Bij het ongeluk moest een fietser uitwikken nadat een auto hutte remmen. Mogelijk gaat er een verkeersconflict om vooral. De fietser die onderuit eigenlijk zwier verwonden. De automobilist die blutst nu hier is naar het ongeluk teruggereden. De politie doet onderzoek met help van camerabeelden, maar komt echt graag in contact met Sjoegen. Nevens het slachtoffer hebben we meerdere mensen gezien wat er gebeurde.
11: De ongeluk is op de Lange Markt zitten in Leeuwarden. Dank u wel, Jacob het Frieske Nijs. Het is naar te lezen op de site en de app van Omroep Friesland.
13: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite schacht. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
15: Kom op 12 augustus naar het Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met rijen, Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
10: Toe aan een nieuwe auto, maar schrik de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
16: Onderwijs.
17: My Erik Enema.
11: Op 12 september werd er geproduceerd op Hoorn in het provincie, bij het provinciehuis in Ljouwert. Maar LTO Noord en agrarische jongeren die dogen er voor eerst net on mai. Vraag eerst dadelijk hier in Onderwijs. Maar is er waarbrugd? Ja, ze blijven waar. Een goeie midje. Het is bluisterig waar, kan
18: ik
11: zeggen.
18: Het is bluisterig waar. Ik zie het van mij achter mijn stukje ballen en toen zie ik naar boeten. En ik denk, och, en vriend Wieke ziet mijn boeten.
11: Ja, 22 graden.
18: Ach, wat is het toch mooi dat waar, hè?
11: Ja.
18: Ja, wat...
11: Never a dull moment.
18: Wat een soort. Ja, nou ja, dit is het. Ja, nou, doe maar. Ik heb me gauw los, Erik. Want dan zitten we hier een heel schoof. Nou, we beginnen eerst maar met de wetterstand.
11: Oké.
18: We beginnen in Kwaaijem, 12 mm. Ik heb er maar wat opbouw in die. Grauw, 3,6 mm. Isbrechten, 5. Holderwijk, Alvekamp, 12. In Lemmer, Fjetje en Heel, Bakkeveen, Zegtje, Waskemars, Sandje, 2. En de Westerrijn, Sandje, 4. En ja, ik kreeg de opmerking dat ik begon ben met Jitte en Droegwaar. En nou Rijn en Tongenbuien en zelfs Wienhozen. En de waarnemer zei, wat komt je naai? Stwarm? Nou, wat je rustig oud. Boombad, Sandje een hele millimeter. Drachten in Ienbuien, 22 millimeter, maar een soort wetroolest, ik begreep hem. En in Dokkum wie er een fietser trof van door de bliksem.
11: Ja.
18: Ik weet er van de rest net de, in zijn ouds van, maar het zei het wel over dat het waar baas is over u's.
11: Ja.
18: En nou ja, we hebben vriend Wieke even een hand over het warme wetter. Koude boppenloften. En nou ja, daar hebben we Joort een mooi voorbeeld van. We zien Joort prachtige trechterwolken van die toebas. Dat is de wolk en de schuster onder zijn Toba, nou dat is eigenlijk een heftige draaiende, nee dat moet ik het goed zeggen, dat is een, die maakt het in principe geen contact met aardoppervlak. Op het moment dat ze ontsteren, bob wetter, dan nemen ze het een windhoos. En dat is een heftige draaiende beweging.
11: Een wetterhoos.
18: Een wetterhoos bedoel ik. En als je gauw op het land komt, dan gaat er oer in een windhoos. En in Amerika, of tenminste ik krijg short, men neemt dat je dan een windhoos. Maar de internationale term is een tornado.
11: Jong, we hebben tornado's gewoon in Friesland.
18: Nou, dus een windhoos en een tornado, dat is eigenlijk dan hetzelfde, zoals ik dat hier begreep. Nou, het is een dus een dag, ja, en hoe ontstiert dat? Ik zei het kijk al, warm wetter, vochtige loft en kelt in de boppenloft. En die temperaturen zorgen ervoor dat de lucht heel snel omheen gaat, begint te draaien en dan ontstaat er een trechtervormige slurf onder de wolk. Ja, dus de combinatie van vocht, warm wetter en kelt.
11: Dan krijg je dat soort zaken. Het meeste ruim wetter dus in het eerste van de provincie.
18: Ja, ja, en nogmaals, ik ben natuurlijk ik heb nog een net zo'n grote scala aan mensen die met de trooi houden. Dus er zal wel griftplakken wijzen waar nog wel meer gebeurd is. Maar ik hier een rijtje hier, ik denk dat neem ik maar op. Het merk ik net al lang, waardoor dan...
11: Zit hij morgen nog?
18: Irriteert om. En dat hebben we nou eigenlijk weer net hebben.
11: Ja, ja. Krijgen we van jong meer wetter, Sibbelen?
18: Er zit nog een paar pittige buien.
11: Oh.
18: Het is worst dat het in de rest van de jong langzaam minder buien wordt. En bij die buien kan nog altijd een klap tonger wezen. En ik moet wist zitten, want nogmaals, de boppenloft is verkouden en bloed nog even verkouden. Dus dat kan wel. Maar de buiengiet houdt nou net al te lang meer aan. Het wordt langzaam wat rijstiger. Temperatuur zakt daarbij vannacht naar zo'n 12 graden. En de wind is matig uit het zuidwesten.
11: En hoe krijgen we morgen voor waar?
18: Nou, morgen dan is de patiënt nog verkouden eigenlijk. Dat jouwt morgen weer een afwisseling van zinnen, bewolking en toch nog wel weer een pittige bui, mogelijk maar een klap tonger. De temperatuur ligt om een jongetje rond 20 graden heen en de wind die rommelt van zuidwest naar noordwest. Dat komt omdat we een beetje naar de achterkant komen van de steuring. En in de rem van het vreed zal de buigiet ik wel wat aannemen, vooral de kans op tonger.
11: Okay.
18: Het is een voorzichtige oudbouw, maar morgen heb ik echt nog een keer pittige buien krijgen.
11: Krijgen we daarmee van het weekend wat meer stabiliteit?
18: Ja, op sneeuw dan beginnen de herstelwerkzaamheden. Dan komt er een hele drukgebied vanuit het westen. Die zorgen ervoor dat die kelt in de boppenloft de oudtocht blaast. En dan wordt het langzaam wat stabieler. Maar ik bedoel erbij zijn, dat warme wetter heeft al vaker de hand. Het bloeit toch nog wel onstabiel sneeuw. Ik verwacht je sneeuw geen droog waar. Krijg je wel een paar buien. De kans op tongen neemt erbij af, omdat de temperatuurverschil wat minder groot wordt. Maar fijn, het wordt al wat noffelijker. En nou, bij temperaturen van 20 graden en een matige west- en matwestenwind, ja, is het wel aan de koele kant. En in de nacht zakken de temperatuur naar zijn 10 graden. Nou, op snijen, dan vierden we de wind- en wetterhoorn. Dan in de rest, dan is het hege drukgebied, is Oerishinne aan het skoen. Het zwaardig het voor een zwak ontmatige west-noordwestenwind. Maar nou en dan zinnen, wolkenveel en temperaturen die weer om de jongetje om 20 graden hinder liggen. Dus dan, en de buienkans is, nou, tegenlied. Nou, en dan zal ik even een blik naar Mandy. Dan is het zeker droog. We hebben zinnige perioden. Maar ik wil wolkenveel. Temperaturen gaan naar de 21 of 23 graden. Dus dat dik het er dan weer op.
11: Dat dik het erop. Dan komt het al weer een beetje.
18: Zo is het.
11: Simpel, dankjewel.
18: Ja, graag.

0: Williams. Candy, een van de hits van deze Engelsman. En daarvoor, ja, dat is Vegebad. Wil dat toch een leuk versje, hè? Bingo Jong. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Alhoewel de boerenorganisaties LTO Noord en de agrarische jongeren Friesland haar bot zwaar gemaakt, hoe de stikstofplan van het kabinet, door ze vereerst net maai om het onkundige boerenprotest. Boerenbelangorganisaties hebben zijn dat ze op 12 september bij het provinciehuis in Ljouwert protesteren willen. Voor Jan-Tere Koorstra van LTO Noord is het nog te betiet om die beslissing te nemen, maar dat de plan van minister Van Essen van Landbouw drastisch oorsmaten, dat is wel duidelijk, zei Koorstra.
2: Ja, nou, de onrest, de zorg, die is hartstikke terug. De leeuwkens, we nemen het maar op. Want ja, dit jouw te min uit, joh. Het is onhelder. Dus dat maakt echt dat maakt een behoorlijke oors.
3: Wat ben je belangrijkste bezwieren in die plan?
2: Nou ja, het plan is mooi begonnen. Ik van Nederland maat van het slot. En die Rjochtse Hildegiet, die vergunningverlening, dat pasmelders vergund worden, ja, dat maakt hudder, dat maakt sneller. En dat maakt Rjochtse Hildiger maken worden. Dus dat jouwt nou nog veerste vol onwissers.
3: Je bent benauwd dat maar de plan zat ze nou lezen dat een Rjochter zei dit mij net en dan ben je weverom bij jou.
2: Nou ja, het wordt te vol in de tiet zetten en we hadden er te meer vertrouwen in. Dus dat wat denk je, want zo komen wij net in beweging. He, dus dat moet echt heel duidelijk wezen. Nou ja, en dan heeft die ammoniaknorm per fosfaatrucht. Ja, zelfs de kopper in de helium net. Dus dat moet ik oors.
3: Die is te ambitieus?
2: Ja, die is te ambitieus. Er ben je nou een heel soort titel trorijken. Ik ben een marker en dan blikt dat koprennen ze net helly. Sowieso is er al innovaties van nodig om hem te hellen. Ja, daar ben te weinig van. Dus ik moet het daar botto stimuleren en juridisch accepteren. Ik denk wel dat er in de toekomst de nodige innovaties op gang komen. Ben ik er als ik wel wist van. Maar ja, die ben er nou net. Dus die hebben ook geen wissigheid van en jou dat een heel soort zwaar. Ja, die groen gebonden, die groenboenheidsnorm, ja, dat is, je hebt die oorheid koppelen aan de waterkwaliteit, dus die heeft helemaal net insteekselplan. Dat is nou een verhaal apart, die maat ik oors, daar kom ik als het meest in het probleem.
3: Dat is het plan van de duidelijkheid van per hectare, maar is dan, ik loop 2,3 keiharen.
2: Nou, het plan is 2,6 en monsieur, hier heb ik jongvee en daar zit ik nog een heel soort jip en oin in. Maar daar kom ik een heel soort bot mee in het probleem en dat kist alleen nog maar oplossen door kei voor de man en groenkeepje in body is net een goede optie. De beide keren is dat veel te duur. Nou ja, en dan zeker die zones, daar ben de provincie Friesland hier volle minder zones, minder breed. En het is ik totaal net duidelijk wat een boer daar kan. Dus die boeren die in zones zitten, die ben helemaal wel in de waanhoop. Want ja, hoe kan die de vierde boerkje? Dat moet wel goed regelen worden vanzelf. Die moet ik boerkje kennen.
3: Ja, vooral duidelijk, dan ben er Natura 2000 gebieden onweest en in een zone van 400 meter, in gewoon oren een zone van een kilometer rondom zo'n gebied, gilden dan strengere normen ook, hè?
2: Nou ja, daar moet meer reduceerd worden, maar hoe die dat doen mooie en hoeveel hulp krijgen ze daarbij, daar ben ik gebieden, daar is een zone omheen te tekenen wat totaal net nodig is, dus je moet dat ik in het gebied zien. Bijzonder, maar de oorheid had ik al taal dat ze daar ik al fout niet maken hebben, daar is ik wel rond in. Alleen, ja, dat is nou al onweers welke rond er, hè. En ik hoop nou echt dat ze in de provincie daar vooral de rond in jou om dat heli te kennen.
3: Een heel soort kritiek op de plan, voelen kritiek. Ik vind het oren belangengroepen juist voelen kritiek. Daar klinkt dan de brief mat van tafel. Toch kiezen jij als LTO er bewust voor om de lobby een komst te jan, het zas is.
2: De plan worden maken in Den Haag. Daar hebben wij de nodige mensen, daar hebben we de ingangen. Dus daar moet je wijzen dat de brief nou van tafel in bekrekt wat van Wurden als Broeks of een naaie brief of een orenbrief. Het moet een plan worden waar je maar verder kennen. Dus en hoe je dat nemen. Maar je moet nou in Den Haag wijzen, daar gaan ze ik toch. Daar wacht je ze net op allerhande zaken. Dus daar ben je nou. En ja, als men daar net beweegt, ja, dan stellen wij ons ik oors op. Zo is het al.
3: Zul je dan voor eerst nou nog wel de komende weekend genoeg onknopingspunten, genoeg ingangen in die brief, in de plan, om te zeggen, daar valt nog wel wat om te sleutelen in de kist, maar lobby nog wel wat uit, Helly?
2: Aron de Wieken, Ger Koopmans en Dirk Bruins en meerdere van meesten van u bij minister van Landbouw Van Esten en minister Jetten, minister-president die de West. En die hebben vernamen dat er wel rond is. En er zit ik een heel soort die op mij niet, die het nou invult worden maat. Maar ja, hoe wordt die invult? Worden die invult te geus of te kweren? En daar hing het een heel protte van af. Maar sowieso moet hun ik goed uitlaan worden dat een heel soort nette helling is. En de doel wie ik een perspectief, een sterke landbouw. Ja, en dat zit er nou net in. Dus dat het echt nogal wat oorsmaat, dat is helder.
0: Ja, en toch zucht Jan-Terik Hoorstra van LTO nog wat onknopingspunten. Nog een rondte om te praten over de aanpassing van het stikstofplan van het kabinet. We zullen daar volgen blauwe verzaals. Dit is muziek nou van de solo-carrière van een van de Bee Gees, Robin Gibb. Dit is het nummer Juliet.

Robin Gibb. Maar ik nog een Nasty Bee Gees, ik nog een solo carrière. Dit is hier, is dit het nummer van hem, Juliet. En wie dat? En dan hebben we nog muziek. Dadelijk trouwens, die we vierde mei om de Royce vanzelfs. Zullen we het hebben over het, de hege temperatuur van het Noordzeewetter. En wat de gevolgen daarvan binnen. Lijst deze nog even, zie je. Wat een lekker noemen we dit. Het is Shanna Spiro en Material Lover.

0: voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Nog nooit weer het zeewetter zo warm als nou. Dan heb ik het over de Noordzee. En dan meer hoer wetter. In Haas wordt er weer een zwembad. Al het de gemeente Horenplan.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Bouw of metaalproject? Staal.
4: metaalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
4: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Onderwijs.
15: My Erik en

0: even zandig. Ik kan niet meer drummen. Hij is behoorlijk doof, maar hij heeft natuurlijk wel een fantastische carrière gehad. Maar Genesis en ik een solo carrière, Emmys en weet ik wat al, van onderscheidingen te doen. Dit weer een van zijn good hits van Phil Collins natuurlijk. Dance into the Light.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu 8:15 over 4. Welkom bij de 12 uur van Onderwijs. Van is het onzit 20 augustus. Terde dag dat het AZC in Balk toch hier op een bloot. En dat is net als de gemeente, de Fryske Maar, net op een eerlijke wijze gingen.
2: Dat schrijft het ministerie zelf al, dat men zich niet aan afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen. Dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
0: Ja, dat is wie de burgemeester van de Fryske Maar, Leo Pieter Stoel. Ter zeker dag dat bekend wordt dat de Ljouwer MQ-9 Reaper drones bewapenen worden.
3: Omdat het altijd handig is om wapens bij te hebben als je ergens aan het verkennen bent en mogelijk in zou moeten grijpen. En als je dan geen wapens hebt, dan zou je toch wel wapens kunnen gebruiken.
0: En het is zeker daar dat we melden dat boerenorganisaties LTO Noord en Agrarische Jongeren Friesland haar bot zwaar gemaakt zien hoe de stikstofplan van het kabinet, maar dat ze net mooi protesteren zullen.
4: De plan voor de maken in Den Haag, daar hebben wij de nodige mensen, daar hebben we de ingangen. Dus daar moet je wijzen dat de brief nou van tafel in mijn krek wat van Wunders Broeks, of een naaie brief of een orenbrief. Het moet een plan worden waar je maar verder kennen.
0: Dat zei Jan Tierik Hoorstra van de LTO. En dat we praten over demonstreren, dan hebben we het zelfs over de demonstratie van boeren die het onkundig is op 12 september bij het provinciehuis in Ljouwert. Nou, op deze tongs hebben we er nog. Ons huishouden, maar dit programma Onderwijs. Dadelijk onder oren, hoe wordt er in Balk eigenlijk reageert op het nijs van Ljouwert, dat het asielzoekerscentrum daar toch hier op een bloot. Verhaal eerst dadelijk. Maar eerst het waar in het kwad. Sibbele Waaier, een goeie middje.
5: Een goeie middje. Vanmiddag lopen er nog een paar reinen tongerbuien over de provincie. Gewoon buien kunnen stevig uitpakken met een soort deelslag in kwart tijd, windjetten en mogelijk hagel. Tussen trog liet de zin en ik uit een trosje. De temperaturen liggen om de 20 graden in. Daarbij stiet een matige zuidwestenwind. Jong nemen de buien staan gewoon aan, maar een enkele bui maakt een onwaarschijnlijk bloot mogelijk. De temperatuur zakken naar minimaal 12 graden. Morgen is ik wisselvallig met een afwisseling van wolkenperioden met zinnen en enkele buien. Mogelijk ik nog bij mij een klaptonger. De temperaturen liggen om de jongetje om 20 graden heen. Daarbij waait er een westelijke en noordwestelijke wind, matig en vrij krachtig. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Ja, nee, is dat het asielzoekerscentrum van Balk toch langer hier bloot. In tjinspraak, maar de afspraken die te maken winnen, komt toch wel het hoor. De gemeente die spreekt van een teleurstelling en denkt naar uw juridische stappen. Op de telefoon is Niels Winia, hij is van plaatselijk belang in Balk. Een goeie middje.
6: Goedemiddag.
0: Ja, je hebben krijgt een extra bestuursvergadering gehad ook, helemaal plaatselijk belang.
6: Nou ja, wij hebben dit nijs, was het ook krek verteld, heeft ik te hard te krijgen.
0: Ja.
6: En ja, het is al keer vrij vers. Wij zijn vanmorgen op de hoogte gesteld door de gemeente, hè, om eventuele verlenging van het AZC. En ik de hoe de gemeente wat voor standpunt die inland heeft. Wij moeten als bestuur, hè, want ik praat je net als een individu, ja, wij moeten u nog berieren van hè, hoe wij hier in oor staan.
0: Ja. Maar wie vind je verrast nog het nijs? Want ik krijg toch vaak de heren Joert, ja, het ziet er eigenlijk wel eens bij zien dat het AZC langer hier op bloos hoor.
6: Ja, nogmaals Erik, op echt inhoudelijke reacties, daar wil ik echt even mooi wachten. Wat wij wel kunnen zeggen is dat wij tot op heden in gesprek binnen met de gemeente en met de verschillende politieke partijen om de uitkomst van deze enquête, wat wel bekend is, hoe het eventueel naar je plaatsen van een multifunctioneel centrum. En dat is eigenlijk op het plak van het huidige locatie van het AZC. En daar hebben wij mooi de gemeente in parteer. Ja, en mooi dit nijs, ja, daar moeten we nou over geer komen van. Hè? Hoe gaan we nou verder?
0: Ja, want dit betekent dat MFC, dat wil ik op een lange baas komen, lijkt het me.
6: Dat is op de zaken vooruit dringen, dat moeten we bepraten. Eerst intern binnen het bestuur en dan wellicht mooi over de betrokken partijen.
0: Ja, maar als je nou Joortje van het AZC bloot en nog 3 jaar langer, dan wordt het dus in elk geval 3 jaar langer voordat het MFC op dat plak kennis hoort.
6: Ja, tot zover dat wij dat hebben gezien, is dat nog natuurlijk nog net helemaal helder altijd zo is. Dat gaan wij beschermen.
0: Ja, ja, het is via mij een nijs natuurlijk. Ik begreep van de burgemeester in het voorhoren van dit programma. Hij zei dat mensen in de nabijheid van het AZC, toch leden van het college, burgemeester en de wethouders persoonlijk, op de hichte bracht binnen. Communicatie is cruciaal in dit soort zaken. Vind je dat de gemeente dat goed docht?
6: Ja, wij vinden dat de gemeente altijd open moet wijzen. Wij zitten hier namens plaatselijk belang. En ja, wij vertegenwoordigen hier de inwoners. Wij bedoelen graag op de rechten. Erik, ja.
0: Ja, maar doen ze dat goed, vind ik, Freek?
6: Ja, wat ik zeg, wij hebben echt een standpunt in, omdat bij elke inhoudelijke reactie wat betreft het standpunt van de gemeente en de eventuele verlenging van AZC, daar komen wij op terug. Dus dat is eigenlijk de reactie die wij moeten, Jan.
0: Oké, want inhoudelijk net meer is gezegd. Toch wordt er natuurlijk wakker op praat. In Balk stel ik me zo voor, de burgemeester zei, kijk het interview dat we draaien, de reacties zijn wisselend, bij mensen die zijn lulk en negatief, maar de meerderheid het toch wel begrip voor het verhaal dat Jutta Woetenkamp is. Denk je dat dat inderdaad zo is?
6: Nou ja, dat zullen wij ophelden. Ik denk dat het voor een plaatselijk belang belangrijk is om de gedragen mening van Balk te inventariseren. En wat wij zeiden, het is vrij kadaar, dus dat moeten wij eerst verder onderzoeken. En in wat voor standpunt wat wij daar als bestuur in innemen willen.
0: Ja, ik denk het een beetje van wat de meesten deden natuurlijk zelf, het GM, OCZ. Hoe wil je dat verder organiseren, het ophelden van de meningen van de Balksters?
6: Nou, het allereerste dat wij gaan doen is dat wij met het voltallige bestuur om tafel gaan. En van die tijd hebben wij een plan werken hoe wij verder gaan. En ik rondom het MFC. En dit is dit misschien ook wel een onderdeel van. En dat snijdt.
0: Ja, ja.
6: Dat onderwerp snijdt ook hoor.
0: Dat snijdt me hoor inderdaad. Dat zit me gewoon in de waai. Je burgemeesterstoel die zei van ja, wij organiseren als gemeente net een bijeenkomst. Want het is een besluit. Dat naam is, ja, toch het COA. Of COA viert eigenlijk een besluit uit van het kabinet, van de minister. Wil je hem zelf nog een bijeenkomst organiseren als plaatselijk belang of wil je hem nog naar denken?
6: Ja, dan ik denk echt eerlijk dat we dan op dit moment op de zaken vooruit en dat moeten wij eerst belezen.
0: Oké, nou, wacht je dat eerst eventjes aan. De eerste reactie kan dus van Niels Winia van plaatselijk belang in Balk op het besluit dat het asielzoekerscentrum in die stad, want daar praten we natuurlijk over, in elk geval 3 jaar langer hier bloot.

0: Ja, muziek van Bobste Plank, denk ik hartstikke. Stevie Wonder, jij is zelfs machine. Order on Duke Ellington, het nummer Sir Duke.
1: Onderwijs.
0: De Noordzee is warm rozeer. Dat was stond het begin van de metingen. Wordt dat aan je bijhouden natuurlijk. De temperatuur van het zeewater. Daarom de weekend waar bij het meetpunt van de kust van Hoek van Holland een wettertemperatuur van 21 en een hele graad meten. En de MAI is het vorige record, 2008 in Verbrussen. Nou, dat is misschien lekker als het in het wetter zwemmen worst, maar van het libben in zee het had gutte gevolgen, die hege temperaturen. Ik praat erom maar je Tjesse van der Heijden. Hij is haatonderzieker van het NIOS, het Nederlands Instituut voor Onderzoek naar de Zee. Een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, ik kan gewoon Fries mee op praten, dat is ook wel leuk.
2: Ja, dat
0: kan. Ja. Hey, even over die temperatuur, om daar ook te beginnen. 21 en een hele graad, dat is wel heel heet, hè?
2: Dat is voor het zeeleven hier dat heel warm, ja. En inderdaad, zoals je ook al zei, het laatste record was 2018. Maar je ziet dat sinds de metingen dat het hier verder opwarmt, inderdaad. En dat het de records zijn waar ik hier wat verder opvolgen.
0: Ja.
2: En het zeeleven had moeite om die snelle verhoring bij te houden.
0: Die opwarming van het zeewater, dat rint dus in de pasum sowieso. Maar de opwarming van het klimaat, zeg ik maar steeds, want ja, dat is de belangrijkste oorzaak van dit verschijnsel.
2: Ja, zeker. Je zult weer weten dat de zeeën niet iets warmer worden. En ja, dat door de Noordzee en de Waardzee.
0: Ja.
2: Dus die in dat niet mee.
0: Het Noordzeewetter, dat komt natuurlijk in de Waardzee. Wat zijn de belangrijkste gevolgen eigenlijk van die opwarming van het zeewetter?
2: Nou, ik ben vooral een waardzeeonderzieker. En wat bij daar zorgen bijvoorbeeld is tijdens hittegolven. Dan dit les die wat meer in het nijs is, dat kogels massaal oorstjeren. Maar ik schelp dieren als nonnetje bijvoorbeeld, die doet hier niet minder goed. Omdat die afhankelijk binnen van de wat koelere temperaturen die we normaal gesproken hier hebben. Die hele hitte temperaturen in de zomers en soms ook de wat warmere temperaturen in de winter, dus de wat zachtere winters. En die pakken net zo goed uit voor dit soort soorten. En hetzelfde is ook bij verschillende soorten vis.
0: Ja. Ja. Maar worden die soorten die dan last hebben van die hege temperaturen vervangen door andere soorten, door andere planten en andere vissen?
2: Ja. Ja, ten dele. Dus je zorgt bijvoorbeeld dat de kokkels zijn, die gaat nog wat moeilijker. En daar komt dan een soort de Filipijnse tapijtschel, die komt er van in plak. Dus die kokkels die krijgt het wat moeilijker hier. En die scoren misschien wat meer naar het noorden daar. Dat zie je bijvoorbeeld bij protvisksoorten. Die is een school en schaar die hier naar dieper wetter. En kabeljauw gaat het bijvoorbeeld ook moeilijker. En zeebeers door het dan staren wat beter. En dat zie je eigenlijk dat het staren gewoon wat verschoot en dat uit de samenstelling van die soorten in de Waardzee verhoren.
0: Ja,
2: maar ik wil hier niet minder soorten zeggen.
0: Maar hoe zeg je dat dan? Als het verhoren, dat hoeft op hemzelf net verkeerd te wijzen, toch?
2: Nee. De wereld verhoort altijd verschillend. Ja. Zijn ecosysteem brengt altijd in beweging in die verhoring. Dus dat op zichzelf is net dan hier heel zorgwekkend. Maar je zorgt gewoon dat doordat die temperaturen niet zo'n heet tempo verhoren. En extra daarbij natuurlijk een heleboel andere dingen. Door in die ecosystemen, dat net door die ecosystemen zachtgoed verhoren, dat die soorten er eigenlijk net bij horen kunnen. Nou, en als je ten dele dat die soorten, dat dus andere soorten van die plak komen, maar dat echt dat de soorten maar helemaal voortvallen en dat er dus niks van die plak komt.
0: Ja, dan krijg je echt een verstraling van de ecosystemen.
2: Ja.
0: Ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe veroor je dat? Want de opwarming van het klimaat, dat liet er worden misschien wel maatregels om, maar die liet je maar heel behind effecten hebben.
2: Ja, dat is nood te min vanzelf. En dat klinkt als een hele grote opgave. En dat kunnen we hier in Nederland steven, kunnen we dat echt niet alleen nog oplossen vanzelf. Maar we zullen daar wel eens onderdeel in pakken maten. En als je wat verder om je heen te zorgen. Ik denk dat de meeste mensen die in de gaten houden dat die bosbrand die je nou in Europa zorgt en in Canada en dergelijke, dat ik nou toch wat zorgwekkend is. Dus we matten daar wat mee. Ja, en de enige andere manier om eigenlijk dat leven in 7 meer de ronde te gaan, ondanks die klimaatverhoring, is eigenlijk om die oorknoppen te draaien. Dus om het zeeleven op een andere manier wat in bescherming te nemen, toch minder te verstoren.
0: Ja, oké. Dus dan heet het ook de kokkelfiskerij bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is ook in andere vormen van visserij. Dus, maar we boren een gas, we binnen de soort, we baggeren er, we visken. Dus we doen een heel veel dingen tegelijk. En het is ook heel moeilijk voor u als wetenschappers om te meten welke verstoring of welk effect had. Want alles gebeurt tegelijk vanzelfs.
0: Ja.
2: En het is dus wel belangrijk om daar een uit te denken. En die klimaatverandering die komt er bovenop. Het is die combinatie van al die dingen, die zorgen er ook ervoor dat het ecosysteem verskraalt. En dat beschermt niet wel. Als de Waardzee, dan mag het even over het maaien. Dan maak je het toch zien hoe je dat het beter beschermt. Je kent.
0: Ja, het is een moeite in elk geval burg. Tjus van der Heijden van het NIOS. Dank u wel voor je verhaal. En ik goed een mooie dag.
2: Jo, dank u wel.
0: Hoi. Dank u. Bruce Springsteen. Het is in dan. The Glory Days.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2
12: FM.
11: Het is goed Jalve Sarsen, Van Oesig van het IJs van de Setonsie. Is hier ons coach Jacob Stelwagen. Jacob, goeie met je.
13: Een goeie met je. Het AZC van Balk bloedt naar 1 oktober hier. Dat had het ministerie van Justitie en Veiligheid onder de gemeente de Friese Marden weten litten. De gemeente is teleursteld. Het ministerie had begin deze week de gemeente informeerd over dat de locatie na 1 oktober nog voor een periode van 3 jaar iepen bloedt. Burgemeester Leo Pieter Stoel.
14: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen. En dat is natuurlijk iets. Ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
13: Boerenorganisaties LTO Noord en Agrarische Jongeren Friesland meidje hadden het te zwargen over de stikstofplan van het kabinet. Maar sluit haar is net on bij het boerenprotest op 12 september in Ljouwert. Oren belangenorganisaties worden die dag bij het provinciehuis protesteren. Ik was er Ike Bielstra van de Agrarische Jongeren Friesland deel te zwargen. Maar zijn organisatie doet er is net mij.
15: Er lijkt nog steeds een lobby. Daar ben je helemaal afwachten indien. En onder de van de uitkomst daarvan kunnen we altijd naar het gesprek starten van nou, wat gaan we daarin doen. Dat is nu nog, hebben we nog net op praten. We laten het nu nog even, Leidbuurse voorzitter die druk met lobbyen is in politiek Den Haag.
13: Van 1 januari 2029 krijgen alle dorpen in de gemeente Achtkarspelen officieel een Friese plaknamen. De Friese naam komen net alleen nog op de plaknamenborden, maar worden ook opname in de landelijke adressenregistratie. Wethouder Tjibbe Brinkman van de gemeente Achtkarspelen is tegen blij met deze stap.
16: Maar je bent heel weers mee, dat ben je al zelf heel weers mee. En dat is echt, wat maak ik zonder onze oprichting echt graag moen. En dat
13: zit nou in het coalitieakkoord. Kanonskogels, dit zijn 24 jaar lang bij de Bekkelskan zien alle bekeerpen opdoeken binnen Vrom in het Warp. Pieter de Jong van Stichting Dorpsarchief Oldebekoop zegt na een tip dat de kogels op marktplaats te keer stieren en kocht ze. De Jong wil voorkomen dat de bijzondere feest uit het Warp verdwijnt, ze vertelt er.
17: Ik denk dat het is echt een ja, dit is een stukje historie van Oudebekeep, wat weer bij boppen komt. In het verleden is in Jontje Noordenstander is er een kanonvong. En die stiert op ingang van het dorp. En nou, deze kogels die nu aan het lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is heel bijzonder.
13: De gemeente West-Tellingwerf had verkeerskamers splitst in Wolvergeer en de Blessen. De camera's werden net broek om te flitsen, maar registreerden de verkeerstream. Het onderzoek is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en verviersplan. Wethouder Rolf Teun Hoen leidt uit wat het belang van de camera's is.
12: Je ziet dat in Wolvega, qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
13: Meer reis op omroepfriesland.nl en in de omroep-app in het Fries en in het Nederlands, net in het Stellingwerfs.
11: Nee.
13: Wordt het Roemeens, maar ik weet net als we direct een Stellingwerven wat dan hebben.
11: Je stond toch eerder het Stellingwerfs verwacht als het Roemeens op die of andere manier.
13: Ja, en het Beelds.
11: Het Beelds.
13: Het Fries.
11: Ja, dat. Nou ja, goed.
13: Misschien wel wat.
11: Ja, daar gaan we nog eens een keer over hebben dan. Dit is het Fries Kreis in elk geval. Was het nog op televisie zijn. Het Fries Kreis is ik de Sjen zelfs in Friesland Joerts.
18: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
19: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasyCit.nl. Dan zit hij ook goed.
21: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
20: Kom naar EasyCit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyCit.nl. Dan zit hij ook goed.
22: Onderwijs.
23: Mai Erik Enema.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: Ik ben eens van Hazen omstreken die te zwembollen die ken. Vanzelfs kiezen ze voor de Waadzee. Maar wat dat net wil, die heeft eigenlijk een zijn volle alternatieven. De gemeente die het plan, maar de groep Hazen die het orenplan. Dat verhaal, dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst, vanzelfs het waar, Sibbele Waaier, een goeiemidje.
25: Een goeiemidje.
11: Het is bluisterig waar, kan je wel zeggen.
25: Het is bluisterig waar. Ik zie het van mij achter mijn stukje ballen en toen zie ik naar boeten. En ik denk, och, en vriend Wieke ziet me boeten.
11: Ja, 23 graden.
25: Och, wat is het toch mooi dat waar, hè?
11: Ja.
25: Ja, wat
11: never a dull moment.
25: Wat een soort. Ja, nou ja, dit is het. Ja, nou toe maar. Je ken, ik heb me gauw los, Erik. Want ja, ja, dan zitten we hier een heel schoof. Nou, we beginnen eerst maar met de wetterstand.
11: Oké.
25: We beginnen in Kwaaien, 12 mm. Ik heb er maar wat opbouw in die. Grauw, 3,6 mm. Isbrechten, 5. Holderwijk, Alvekamp, 12. In Lemmer, 14,5. Bakkeveen, 16. Waskemars, 16,2. En de Westerrijn, 16,4. En ja, ik kreeg de opmerking dat ik begon ben met jitten en droeg waar. En nou rijn en tongenbuien en zelfs windhozen. En de waarnemer zei, wat komt je nou? Stwarm? Nou, was je rustig oud. Boombad, 16,5 mm. Drachten in een buien, 22 mm. Maar een soort wetterolijst, ik begrepen. En in Dokkum wie er een fietser trof van Trode Bliksem.
11: Ja.
25: Ik weet er van de rest net de in zijn ouds van, maar het zei het wel over dat het waar baas is over u's.
11: Ja, ja.
25: En nou ja, we hebben vriend Wieke even een hand over het warme wetter. Koude boppenloften. En nou ja, daar hebben Joort een mooi voorbeeld van. We zien Joort prachtige trechterwolken van die toebas. Dat is de wolk en de schuster onder zijn Toba. Nou, dat is eigenlijk een heftige draaiende. Nee, dat moet ik het goed zeggen. Dat is een. Die maakt het in principe geen contact met aardoppervlak. Op het moment dat ze ontstaan, Bob, wetter, dan nemen ze het een windhoos. En dat is een heftige draaiende beweging.
11: Een wetterhoos.
25: Een wetterhoos bedoel ik. En als ze gauw er op het land komt, dan gaat er oer in een windhoos. En in Amerika, of tenminste, ik krijg het, men neemt dat je dan een windhoos. Maar de internationale term is een tornado.
11: Jo, we hebben tornado's gewoon in Friesland.
25: Nou, dus een windhoos en een tornado, dat is eigenlijk dan hetzelfde, zoals ik dat hier begreep. Nou, het is dus een dag, ja, en hoe ontstiert dat? Ik zei het kijk al, warm wetter, vochtige loft en kelt in de boppenloft. En die temperatuur en zwaring ervoor dat de lucht heel snel omheen gaat, begint te draaien en dan ontstiert er een trechtervormige slurf onder de wolk. Ja, dus de combinatie van vocht, warm wetter en kjeld.
11: Dan krijg je dat soort zaken. Het meeste ruim wetter dus in het eerste van de provincie.
25: Ja, en nogmaals, ik ben natuurlijk ik heb nog een net zo'n grote scala aan mensen die met de trooi houden. Dus er zal een grif plakken wijzen waar nog wel meer gebeurd is. Maar ik hier een rijtje hier, ik denk dat neem ik maar op. Het met ik net al lang, waardoor is dan...
11: Zit hij morgen nog?
25: Irriteert om. En dat moeten we nou eigenlijk weer net hebben.
11: Ja, ja. Krijgen we jong meer wetter, Sibbelen?
25: Er zit nog een paar pittige buien.
11: Oh.
25: Het is wel zo dat het in de rest van de jong langzaam minder buien gebeurt. En bij die buien kan nog altijd een klap toren wezen. En ik moet wisten, want nogmaals, de boppeloft is verkouden en bloed nog even verkouden. Dus dat kan wel. Maar de buiengiet houdt nog net al te lang meer aan. Het wordt langzaam wat rijstiger. Temperatuur zakt daarbij vannacht naar zo'n 12 graden. En de wind is matig uit het zuidwesten.
11: En hoe krijgen we morgen voor waar?
25: Nou, morgen dan is de patiënt nog verkouden eigenlijk. Dat jouwt morgen weer een afwisseling van zinnen, bewolking en toch nog wel weer een pittige bui, mogelijk maar een klap tonger. De temperatuur is om een jongetje om 20 graden heen en de wind die rommelt van zuidwest naar noordwest. Dat komt omdat we een beetje naar de achterkant komen van de steuring. En in de rest van het vreed zal de buiengiet ik wel wat aannemen, vooral de kans op tonger.
11: Okay.
25: Het is een voorzichtige oudbouw, maar morgen heb ik echt nog een keer pittige buien krijgen.
0: Het slotstuk van onderwijs.
11: Ja, wie vrienden wieken waasje, wist het nog wel, het vers gewoon moeten doorzoen. De zinnenverzustering. 88% van de zinnen die waat Dutsen toch de moana die een mooi gezicht. En ik hoop dat Sean herst maar een briltje. Maar nog mensen hij dat net dien. En nou, ik zeg het is dat 18 mensen haar bij de eegaats melden hebben, maar skeer on haar eer naar de zinsverzustering. Ze hebben dus zonder bescherming naar die verzustering Sean. Het gaat om 5 bernen en 3 volwassenen. Het is een rondgang die in het Nederlands oogheelkundig gezelschap onder de eegaatsen. Nou, de meeste milde klachten. Ze zorgen belies vlekken. En peer, eerdokters, die hebben patiënten met slimmere klachten. Nou ja, de wie wakker voor waskogen. We hebben het hier op raadje. Die een tinker nou om. Zorg net met bleerte eer naar de zinnenverzustering. Want dan kersten ze inderdaad skiën oprennen. Nou, die 8 mensen die dat woldien hebben. Die dus inderdaad skiën hebben. Die hebben dus net goed naar huis lusteren. En wat ze ik zelf maar weten. Nee, dat is heel sneu. En ik hoop dat dat net te bluwend is. Want dat ken namelijk vol. Maar goed, hoe dan ik. Wij tochten daar maat een plaat bij te bedenken. Wij hebben natuurlijk vrienden een heel soort omdenken, jong. Om die zin even te zusten. Dat vind ik een best een bijzonder moment. Op die waarzijde, jong. Maar een plaat bij dit verhaal. Bij de zin even te zusten. En dan ik. Hoe de skeer die je on eren. Dus oprinnen kon. En sommige mensen herdert dus inderdaad. Ik herdert ik hoorn. Kist daar een plaat bij betinken? Doctor My Eyes. Zit ik even aan te denken. Ik weet niet precies meer van wat dat is, maar het is wel een verske. En misschien is er nog wel een andere suggestie. Skeer oneergen, trof de zinnenverzustering. Ach, je meesken hebben dat overroen vriendelijke waarzie. Wat voor plaat moeten we daarbij draaien? Voor het slotstik, 06, 20, 4, 9, 9, 9, 9, 9, of broek de app voor Omroep Friesland. Kom maar op bij die suggestie, stuur hem hierheen. De leukste, die draaien we online voor dit programma.

0: Arie de Boer. Ja, toen zei Stef Bos natuurlijk, hè. Piepermint, hier is hier in onderwijs.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Recreatieplassen op het plak van het Jetter zwembad De Koemen. Dat is waar de gemeente Haas op inzet. Maar een groep Hazes zorgt vooral voor het oude boetenzwembad Waarom. Via het burgerinitiatief De Koemen 2.0 is een peiling houden hoe de toekomst van het terrein. Meer dan 1000 mensen reageerden. En goed, Trijekwart spreekt een varkaar uit voor een verwarme boetenbad. Verslagjouwer Ronnie Hilderda van Omroep Zilt. Go maar de initiatiefnemers naar het plak van dat oude zwembad.
3: David van Mierlo, we staan op de plek waar vroeger De Koemen, het zwembad was, een buitenzwembad. Fantastische plek voor Harlingen. Nu wordt er gekeken naar een recreatieplas op deze plek. Maar de inwoners van Harlingen lijken iets anders te willen. Een buitenzwembad weer op deze plek. Waarom een buitenzwembad en niet een recreatieplas?
4: Ja, klopt. We hebben een peiling inderdaad gedaan waaruit blijkt dat de Harlingers toch wel de voorkeur, degene die de peiling hebben ingevuld, een grote voorkeur hebben voor een verwarmd zwembad hier. Dat kan mede te maken hebben met de historie, omdat het hier ook ooit was met het Koementerrein. Het is in het onderzoek van Touw ook naar voren gekomen die de gemeente heeft laten uitvoeren, dat ook hier een geconditioneerd bad mogelijk maakt. Ja, dat heeft voor- en nadelen, dat begrijpen we. En we willen heel graag dat de gemeente dat ook meeneemt in het onderzoek naar de plek hier waar we staan, om te kijken van is dat wel mogelijk en niet alleen maar blind staren op een recreatieplas wat een openbaar terrein is, wat veiligheid vraagstukken met zich meebrengt, ook nog gewoon onderhoudskosten met zich meebrengt. En een recreatie of een zwembad, ja, dat zou een gesloten terrein kunnen zijn waar ook met abonnementen iets van inkomsten weer terug kunnen komen. En ja, ook wat aansluit bij wat de Harlingers hebben aangegeven.
3: Harlingers hebben gereageerd op de peilingen. Er is meer dan 1000 keren gereageerd. Vooral ten voordeel van een buitenzwembad. Wat hebben jullie nodig nu hiervoor?
4: Nou, wij hopen heel graag dat we deze stem van die Harlingers bij de gemeente ook naar binnen kunnen brengen en op tafel kunnen leggen van goh, neem dit alsjeblieft mee. We zijn denk ik allemaal voor een zwemgelegenheid, in welke vorm dan ook. Maar we hopen dat de gemeente ook het geconditioneerd zwembad meeneemt in het onderzoek, want er is nog volgens mij nooit heel duidelijk geweest wat zijn dan uiteindelijk die kosten en dat je op basis daarvan ook met de Harlingers samen kijkt naar invulling van deze plek die aansluit bij iedereens behoeften.
3: Tom Posma, dit is het terrein van het voormalige zwembad De Koemen in Harlingen. Groot gemis volgens mij, want er is een peiling geweest onder de inwoners. Hoe is daarop gereageerd?
5: Ja, enorm. Ik denk, nou, ik ga even met de buurman praten en we lanceren een peiling. En nou ja, enorm goed op gereageerd. Binnen 4-5 dagen, zeg maar, 1000 peilingen binnen. En bijna 260 steunbetuigingen. En die ook echt erachter staan, zeg maar. En ja, het is echt enorm geëxplodeerd.
3: Hoe ziet die peiling eruit? Want mensen konden aangeven of ze een zwembad wilden of een recreatieplas. Waar is het meest op gereageerd?
5: Ja, het meest gereageerd is op een geconditioneerd buitenbad. 75%, 80% van de uitvraag. En de peilingen die lopen nog steeds binnen. En eigenlijk willen de Harlingers eigenlijk, en de omstreken natuurlijk, gemeente Harlingen natuurlijk, die willen heel graag een geconditioneerd buitenbad.
3: Heeft de gemeente dit ook opgepakt? Hebben zij gereageerd?
5: Nee, nog niet. De gemeente is enorm lastig te bereiken, zeg maar. En ja, het is eigenlijk, baal ik daar wel een beetje van. Want ik, ja, het is eigenlijk een beetje oorverdovend stil vanuit de gemeente, zeg maar. En ik zou heel graag met een paar wethouders of zo om tafel willen. Met de benen op tafel. En is, hey, kunnen we dit gewoon eens bespreken zonder een heel burgerinitiatief en allemaal gedoe erover. En dat we gewoon een keer aan tafel kunnen komen. En nee is ook een antwoord.
3: Ja, want jullie vragen niet per se om een bak geld om dit te realiseren. Jullie vragen om te kijken wat er mogelijk is, toch?
5: Ja, klopt. En het onderzoek van Touw heeft uitgewezen dat er ook geconditioneerd buitenbad kan. Alle faciliteiten liggen hier. We hebben terrein, zoals jullie zien. En we willen gewoon gehoord worden, zeg maar. En de Harlingers willen ook gehoord worden. En ja, ik zou er enorm van balen als de gemeente Harlingen niet contact met ons gaat opnemen. We gaan nog wel een paar pogingen doen om het zelf te doen. Dan hebben wij er alles aan gedaan. Dus David en ik dan.
3: Wat zijn voor jullie de vervolgstappen nu?
5: De vervolgstap is dat ik nu ga proberen de G4 ga bellen en ons aan tafel krijg met een wethouder. Ik heb het ook nog via Reinhold Bontes lopen, via de fractievoorzitter van het CDA. En ja, we wachten nog op antwoorden. Ik heb Paul Schout heb ik ook een bericht gestuurd. is allemaal heel erg stil.

0: Stella Lefty.
1: Heel leuk versje. Eerst doen we Basten.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
1: Ja, ik zeg het berucht dat er, ondanks dat er wakker van waskorg is, toch een 18-tal mensen skeerende eigen oproem hebben. Nee, dat ze dus zonder bescherming naar die zinnenverchustingszone hebben. Ja, dat is handig natuurlijk. En ik hoop dat het goed uitpakt. Wat ik in elk geval wel mooi vind, is dat er een wereldreactie binnenkwam is toen ik vroeg, dit tinkt er nou een plaat bij van het slotstuk. En we hebben de wereldreactie binnenkregen. Ja, wat camera je bij? Jojaap die zei het, Blinded by the Light van Manfred Mann's Earth Band. Volkomen terechte suggestie natuurlijk. Sleeping Sun van Nightwish. Ik was short van het vingermaai. Bright Eyes van Art Garfunkel komt een aantal keren binnen. Boukje Westra komt onder oren bij de suggestie. The Who, Behind Blue Eyes, zei het Boukje Westra. Ik nou, die short gewoon een paar keer in. Dat zoek ik dan. Bright Eyes van Simon & Garfunkel kennen we net. Maar wel van Art Garfunkel. Doeken die tot de groeten is en die site U2 Staring at the Sun. Shit, dat is een feestje.

0: Een kusje van Gerrit Krikke. En ik dacht aan deze, zei Gerry. Ik wie blien van Frederik de Zwets, Frederik de Zwetser. Het is wel een hele orenoorzaak, dat weet er natuurlijk. Lineke Hoekstra, die komt met twee suggesties. Zijn die vrienden met zonnebril of Ramstein met zonne? En Johnny Cash kent natuurlijk net achterblijven. Oh, Jeltsie Groot vindt dat in elk geval. Die zei van toch Hurt dan van Johnny Cash. Prachtig vers natuurlijk. En Can't I Take My Eyes Off Of You van Frankie Valli. Van Said Ida. En Wat Dom van Drukwerk. Daar komt Henk mee. Nou, ik ben wakker wie is maar al die reacties. Dank je wel daarvoor. En we kunnen natuurlijk maar in draaien. En die kan ik een peker binnen.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En dan werd er vregen om de uitviering van Etta James. Het is een verske dat er een heel soort artiesten coveren wudden is. En ik herkezen, want Rod Stewart had het coveren. Beth Hart had dat song. Mick Hucknall had dat song. Maar ik ben toch voor van de originele gong. Jochtje 69, Chicken Shack. I'd rather go blind. Nee, een stukje blues al daarin. Een beetje rest. Dan rennen we de Tonge de Jong in. Dit is Onderwijs. Dat dit een mol werd. Dan is Jan door de keren. Ik meld je het weekend. Een man die maar hetzelfde programma. Dus uit Radical Blind. Heen nog een hele mooie. Hoi.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9.

0: Bestel op vitepro.nl.
1: PerSave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Je draagt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
7: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Hey Pieter.
10: Hey Johan.
9: Hier is het al yet?
10: Nee, wat is er aan de hand?
9: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nou de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
10: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
9: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
10: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
7: Dus jou je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zeel.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Nikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksiy Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: Uit de schatkamer van met Marlies van Bon.

Luisteraars, het heeft even geduurd. Ik ben weer terug. We hebben de vakanties achter de rug. We hebben alle leuke uitjes hebben we gehad. We gaan weer normaal draaien. En dan is het uit de schatkamer van. Vorige week gingen we niet door vanwege het kaatsen. Maar we zijn er weer helemaal. En net als gast, Jannie van der Meulen. En wat die nou allemaal meegenomen heeft, gaan we het komende uur naar luisteren.

0: Hij is niet verloren. One More Light van Caleb Walker. Een hele goede avond, Jannie van der Meulen. Welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag komen.
0: Ja, ik ga even jouw microfoon een beetje bijdraaien. Want anders moet je en dwars kijken. En, want je weet al heel goed dat je... Ja, perfect. Dat je in de microfoon moet blijven verkletsen. We hadden zo even een kletsje. Wij komen elkaar regelmatig in de straat tegen. Jij woont tegenover mij en we hebben een fantastisch straatje. Vind je ook niet?
1: Ja, echt geweldig. Lekker rustig buurtje. Mijn lieve mensen allemaal daar. Dus.
0: Ja, we hebben het enorm getroffen met onze buren.
1: Ja.
0: Dus dat is dus ook geheel wederzijds. Nou, ben ik blij om. Ze hebben nog geen klachten over mij, gelukkig. Maar even zonder gekheid. Jij bent, ik kom je dus met regelmaat tegen. We kletsen ook wel op straat. En jij bent vrijwilliger hier in Nieuw-Zuid.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat behelst dat vrijwilligerswerk?
1: Nou, ik doe hier heel veel, maar...
0: Ja, ben ik benieuwd naar.
1: Nou, ik ben de schoonmaakcoördinator hier in Nieuw-Zuid. Ik ben gastvrouw in Nieuw-Zuid. Ik heb zelf een damesfabriek, daar knutselen we. Dat is op vrijdagsmorgens.
0: Oh, wat leuk.
1: Ik doe de was hier. En ja, wat doe ik niet?
0: Je maakt mij nieuwsgierig. De damesknutselclub. Is dat een geselecteerd gezelschap? Of als ik op vrijdagmorgen tijd heb, kun je daar zo binnenwaaien?
1: Nee, we hebben wel een gesloten club. Ja, of er moet iemand weggaan, dan kan er weer iemand bij.
0: Er is nu een wachtlijst voor de knutselclub die je op vrijdagmorgen hebt?
1: Nou, er zou nu wel weer eens één bij kunnen komen.
0: Oké, en wat knutselen jullie dan?
1: Nou, dat kan echt van alles zijn. Het kan schilderen, het kan diamond painting zijn, het kan met papier knutselen zijn, het kan mozaïeken zijn. Nou, echt.
0: Die kaarsenmakerij die ze hier in Nieuw-Zuid hebben, zit die daar ook bij nog?
1: Nee.
0: Oh, dat is een andere afdeling.
1: Dat is een andere afdeling.
0: Oké, ja, dat kan. Ik bedoel, het is best wel groot in Nieuw-Zuid.
1: Ja, klopt.
0: Als je dan gastvrouw bent, dan zit je in zeg maar de woonkamer. Of ja, tenminste, de keuken, eerste woonkamer. Lokaal. Ja, precies. Ja, kantine vind ik een beetje een plat woord voor eigenlijk best wel een hele gezellige huiskamer.
1: Huiskamer, zo kun je het beter noemen.
0: Ja, ja, want er zit een mooie keuken bij. En dan ben ik straks heel benieuwd wat je daar allemaal als gastvrouw gaat doen. We hebben geluisterd naar Caleb Walker. Hoe kom jij bij Caleb Walker?
1: Nou, een paar weken terug kwam ik dat tegen op Facebook. Ik denk, wauw,
0: dus het is
1: dat...
0: nog helemaal vers in jouw collectie?
1: Ja, klopt.
0: Okay.
1: En ik dacht, wauw, dat vind ik een mooi nummer. Ik denk, die schrijf ik op.
0: Nou, wat goed. Want ja, toen wist je al dat jij bij mij in de schatkamer zou komen. Dus je hebt een paar weken bedenktijd gehad.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. Kon je er een beetje uitkomen met je keuzes?
1: Nou, ja, ik heb een te grote... schatkamer, zeg maar. Dus ik moest keuzes maken.
0: Ja, je bent niet de enige hoor.
1: Nee.
0: Ik heb ooit een keer een gehad die zei, kill your darlings. Hij zegt, wie mag er niet meedoen? Hij zegt, het is gewoon niet eerlijk. Hij zegt, het kan toch helemaal niet dat ik keuzes moet. Ja, ik zeg, maar je hebt maar een uur. Oh ja, nou ja, dat is niet anders.
1: Dus, ja.
0: Goed, Caleb Walker, nieuwe ster aan het firmament voor jouw collectie.
1: Ja.
0: Het volgende nummer is Godhard met het nummer Heaven. Wat betekent dat? Wat heb je daar een herinnering bij? Of is het alleen maar gewoon een mooi nummer? Kan ook, hè?
1: Nou, ik heb er wel een herinnering bij. Mijn ex-man die vond dat nog tussen de cd's. Toen zei hij, moet je dit eens luisteren?
0: Hmm.
1: En toen was ik gelijk helemaal verliefd daarop. Van wauw, dat vind ik heel mooi.
0: Ja.
1: Dus we doen en dan onthoud je het ook heel goed. Hè, wat
0: ja,
1: je heel mooi vindt. Dus.
0: Ja, nee, hartstikke goed. Goede dingen op je pad gekomen. We gaan er naar luisteren.

0: I find my way back home. Nou, jij hebt je plekje naar huis wel gevonden. Want het huisje dat staat lekker bij ons in de straat. En je hebt een hele leuke partner, tenminste zoals ik hem kan inschatten. Een lieve man die voor jou zorgt. En die ook gewoon heel hard aan het werk is. En naast zijn werk ook hier wel in het Nieuw-Zuid te vinden is.
1: Ja, klopt. Ja. Vindt hij ook heel erg leuk.
0: Ja, wat leuk hè. Ja. Wat goed. We hadden het over gastvrouw zijn. Gastvrouw van, wat doet een gastvrouw hier?
1: Nou, die zorgt dat mensen, als die in de huiskamer komen, nou, dat ze koffie en thee krijgen. Even een praatje met ze doet. Je doet de afwas. En je maakt daar wat schoon. En
0: je zorgt gewoon dat alles eigenlijk, zonder dat een ander het ziet, op rolletjes loopt.
1: Ja, net zoals er komen groepen voor de koffie. Nou, dan pak je alle kopjes op een dienblad.
0: Ja.
1: Je maakt er koffie en thee. Nou.
0: Je hebt bijna eigenlijk je eigen café, weet je dat?
1: Ja, zo is het wel. Zo voelt het ook wel, hoor. Ja. Dat is echt heel leuk. Ja.
0: Ja. En de mensen die hier komen, want er is hier van alles te doen. Je hebt je knutselclub op vrijdag. Maar hoe vaak ben jij hier?
1: 5 dagen in de week.
0: Zo, dus een hele werkweek.
1: Zo'n beetje. Ja.
0: Ja. En dan heb je mensen. Wat zit hier verder nog meer in het pand? Afgezien van de studio en je knutselclub.
1: Nou, er zit heel veel. Jacob Roren, die geeft tekenles en schilderles.
0: Ja.
1: Dan heb je de fietsenmakerij hier. Je hebt de timmerwerkplaats.
0: Ja.
1: Kaarsenmakerij. Pitriet is hier.
0: Oh, wauw.
1: Je hebt normaal een kapper hier. Dan moeten ze weer even een nieuwe verzoeken. Een pedicure, manicure.
0: Die kapper die hier eventueel aan het werk was. Is dat ook vrijwilligerswerk?
1: Ja, is alles op vrijwilligerswerk.
0: Alles op vrijwillige basis. Oké. Ja. Okay. Dus mocht er nog een kapper zijn die denkt van, ik vind het werk te leuk. En ik hoef er eigenlijk niks voor te hebben.
1: Dan
0: zijn
1: kun je ze gaan melden. Ja,
0: ja oké. Okay. Ja. Goed. Oké. Okay. En wat zijn we nog meer?
1: Pedicure, manicure.
0: Als pedicure. Die zich, ook die mogen zich gewoon melden. Ja. Van alsjeblieft. En de mensen die er gebruik van maken, dat zijn mensen hier uit de buurt?
1: Nee, niet beslist. Maar zelfs uit Vraneker komen ze wel.
0: Oké.
1: Maar zo'n kapper is zoals voor mensen bedoeld die iets minder te besteden.
0: Die een beetje pijn in de portemonnee hebben. En eigenlijk dat een kappersbeurt er eigenlijk bij in zou schieten.
1: Juist. En dan kunnen ze hier voor 2,50...
0: Nou.
1: Kunnen ze hun haar laten knippen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Oké. Wat gebeurt er hier? Toch allemaal leuke dingen. Er is ook een website volgens mij waar ze dat allemaal terug kunnen vinden. Hè?
1: Ja, dus Nieuw-Zuid.
0: Nieuw-Zuid. Ja. Nieuw-Zuid. Goed zo. We gaan weer even terugkoppelen naar jouw lijstje. Godhart, Heaven. Die vond je gewoon heel mooi. En die betekent ook wat voor jou.
1: Ja.
0: En het volgende nummer. Wat is dat?
1: Nou, dat is direct. Maar dat vind ik zo geweldig.
0: Waarom?
1: Ja, gewoon hoe die zingt. Zo'n goede zanger.
0: Mooie stem.
1: Ja, heel mooie stem.
0: Er zit ook een hele mooie tekst bij, hè?
1: Ja, ook dat nog eens.
0: Wij gaan ons storten op direct. Ja.

0: Direct Soldier On. Het blijft echt prachtig. En een mooie boodschap. Direct. Jij doet heel veel vrijwilligerswerk. Ja. Ja. Maar alleen in Nieuw-Zuid?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik doe ook nog een morgen vrijwilligerswerk in het Odensehuis.
0: Odensehuis. Daar hebben we vast wel... Tenminste, ik hoop dat luisteraars daar wat van gehoord hebben. Voor degenen die daar nog nooit van gehoord hebben. Wat is het Odensehuis?
1: Dat is voor demente mensen. Dat die ook mensen ontmoeten. En dat ze nog daar leuk mee kunnen praten. Een spelletje doen. En zelfs sommigen koken mee.
0: Dus als je een partner hebt die... aan het dementeren is. Ja. Dementerend is. Kan het best wel belastend zijn als je daar in je eentje alleen maar voor moet zorgen. Is het dan zo dat de partner van degene met dementie ook mee moet? Of kan degene met dementie daar naartoe en dat de partner thuis even een adempauze krijgt?
1: Nou, die kan dus naar huis even adempauze houden. Ja. En ze kunnen de hele dag daar blijven.
0: Oké. Okay.
1: Ze kunnen zelfs daar eten, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Wordt ook voor gezorgd. Mm-hmm. En dan kan een partner 's middags weer om 4 uur ophalen als het zo afgesproken is.
0: Ja, precies. Mochten ze zelf nog helder van geest zijn dat ze zelf naar huis kunnen lopen, kan dat ook.
1: Ja.
0: Maar, want je hebt natuurlijk verschillende gradaties...
1: Klopt.
0: Dementie.
1: We hebben zelfs nog één en die rijdt nog autootje.
0: Ach, wat leuk.
1: Terwijl ze dementerend is, maar dat kennen ze nog steeds.
0: Ja. Nou ja, knap.
1: Heel knap.
0: Ik bedoel, als ze het verkeersinzicht maar heeft en dat ze niet een gevaar voor andere weggebruikers gaat worden.
1: Nee, ze komt niet buiten Harling hoor, maar dat is echt van haar huis naar, dat.
0: Bekende terrein, dat is nog te doen.
1: Ja.
0: En precies. Want als je meneer Alzheimer of mevrouw Alzheimer op visite krijgt, is het best wel lastig.
1: Het is heel lastig. Het kan ook heel vermoeiend soms zijn.
0: Ja.
1: Maar ik weet er wel mee om te gaan hoor.
0: Dat is leuk.
1: Ja,
0: ja, maar ook wel heel dankbaar. Wat doe je dan met die mensen die daar komen?
1: Nou, ik verzorg de koffie daar met een koekje erbij.
0: Ah.
1: Een praatje, spelletjes doen. En als ze knutselen willen, dan wil ik dat ook wel met hun doen.
0: Hmm.
1: Dus allemaal die dingetjes, zeg maar wat.
0: Dus gewoon, ja, eigenlijk de thuisfront ontlasten. En de dementerende even in de watten leggen.
1: Ja, en niks moet daar, alles mag.
0: Ja, mooi is dat.
1: Want als ze niet een spelletje willen doen, dan
0: hoeveel,
1: doen ze het niet.
0: Hoeveel mensen komen daar?
1: Dat is altijd verschillend.
0: Oké.
1: Okay. Er zijn een paar die komen echt structureel.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook wel eens een paar van, nou, de ene week wel, de andere week niet.
0: Moet je je daar ook voor aanmelden?
1: Nou, je mag gewoon binnenwippen. En dan, als je erbij wil, dan schrijf ze dat erbij.
0: Oké. Okay. Ja. En hoeveel vrijwilligers lopen daar dan rond?
1: Nou, ik denk een stuk of 4. Maar het Odensehuis zit breed, hè. Dat zit ook in Bolsward en... Leeuwarden, meende ik.
0: Oh, oké, okay. Dus er zijn verschillende afdelingen, Odensehuis, waar mensen met dementie terecht kunnen.
1: Ja, zeker.
0: En hier in Harlingen is dat?
1: Bij het voetbal Harlingen is dat.
0: Voetbal Harlingen, ja. Oké. Okay.
1: In de kantine daar.
0: Dat is de Vierkantsdijk, toch?
1: Ja, klopt.
0: Heb ik dat goed?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, in de kantine. En is dat dan elke morgen? Jij doet het één ochtend, of tenminste één dagdeel in de week.
1: Ja.
0: Maar... Dus zijn er meerdere...
1: Twee dagen.
0: Twee dagen.
1: Dinsdags en donderdags.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, goed. Mochten er luisteraars zijn die denken van... Oh, maar ik heb nog wel iemand die daar misschien eigenlijk best heel veel plezier aan zou kunnen beleven. Zijn er nog kosten aan verbonden?
1: Nee. Alleen als je mee eet.
0: Alleen als je mee eet, dan mag je een beetje mee betalen.
1: Ja, en de rest is gewoon
0: maar
1: kosteloos.
0: Maar dat is niet voor een restaurant 30 euro voor het menu.
1: Nee.
0: Daarom. Dus dan is het ook nog wel op te brengen.
1: Ja.
0: Goed. Nou, interessant. Wat hartstikke leuk. We gaan naar het volgende nummer en dat is Foreigner. Foreigner. Ja, ik moet wel goed uitspreken. I want to know what love is. Maar dat weet jij toch al?
1: Jawel, maar daarom is het wel een heel mooi nummer.
0: Ja, die van ons zitten gewoon alle twee thuis. Nee, we gaan hem draaien.

0: Ja, ik wil het voelen hoe het is en ik wil het weten hoe het is. Nou, wij weten het. Want we hebben alle twee de leukste man van ons die je maar kan wensen. Toch?
1: Zeker weten.
0: Ja, ik heb de beste. Jij ook, gelukkig. Ja. Goed zo. Foreigner. Heerlijke, lekkere muziek tot nu toe trouwens.
1: Ja, dank je.
0: We gaan luisteren naar Anouk.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, dat vind ik zo'n mooi speciaal nummer. Michel heet mijn man en dat nummer. Dan is het net of gaat het over hem.
0: Ja. Ja. Dus dit is speciaal voor hem?
1: Ja, speciaal voor hem.
0: Omdat het zo lieverd is?
1: Ja, klopt.
0: Hey buurman, hoor je het? Speciaal voor jou, Anouk met Michel.

0: Nou, hij gaat jou echt niet vergeten.
1: Nee.
0: Do you remember, Michel? Prachtig nummer met een hele mooie. Ik heb ook zo'n regenpijp. Zo'n tingelingeling. Goed. Jij bent wel eens naar concerten geweest van Anouk.
1: Ja, ook. Eén keer.
0: Oké. En de volgende artiest, Pink Floyd, heb je die ook al eens live gezien?
1: Ja, zeker weten.
0: Oké. Ja, zeker weten. Ik ben er nog nooit geweest, hoor.
1: Nee, echt
0: zeker
1: niet.
0: Weten. Kun je nog bedenken waar die aan het optreden was?
1: Dat is wij lang geleden. Amsterdam, volgens mij.
0: Nou, dat zou best eens kunnen. Daar treden ze meestal op. Tenminste, grotere plaatsen. Ja. Arnhem, Amsterdam, Sertogenbosch. Nee, Breda meestal. Nou, goed. Pink Floyd, wat heb jij met dit nummer? Comfortably Numb.
1: Ik kon het eerst ook niet uitspreken. Maar ik vind het gewoon zo'n geweldig nummer van hun. Ik hoorde dit voor het eerst en toen dacht ik, wauw, wat mooi.
0: Oké. Weet je ook waar het over gaat?
1: Nou, niet precies hoor. Ik kan niet zo goed Engels, maar...
0: Ah, tegenwoordig heb je Google is mijn beste vriend.
1: Ja,
0: gooi daarin vertalen. Ik ga het zo even opzoeken. Comfortably Numb.

0: Ja, en het heeft nog een prachtige gitaarsolo, maar oh. Buf, we hebben nog maar 12 minuten. Het gaat ook veel te snel. Ik draai hem gewoon helemaal weg. Dit was Comfortably Numb, oftewel prettig gevoelloos. Comfortabel gevoelloos. Een staat van geen pijn, geen verdriet, en je daar gewoon lekker bij voelen. We gaan naar Toto. Ben je wel eens in Afrika geweest?
1: Nou, niet in Afrika, maar ik ben wel bij Toto geweest.
0: Kijk, dan heb je de helft al gehaald. Toto, en waar was dat optreden, weet je dat? Of
1: ook in Amsterdam.
0: Ja, je moet, eigenlijk voor alles moet je in Amsterdam. Ja. Wanneer was dat, weet je dat nog?
1: Nou, dat is wel 20 jaar geleden.
0: Maar die blijft gewoon goed, hè?
1: Ja, blijft goed.
0: Dit zijn van die tijdloze nummers?
1: Ja, vind ik wel. Die altijd bij je blijven.
0: Ja. En dan blijven ze kleven. Heb je daar toen ook een LP of een CD van gekocht?
1: Ja, heel veel hadden we ervan.
0: Ja, wauw. Heb je ze trouwens nog?
1: Nee, alles is weg.
0: Alles is weg. Ja. Ah, en het vinyl komt weer terug. We gaan gauw naar Toto. Afrika.

0: samen zijn vastgelegd wordt op de gevoelige plaat, gaan wij weer door met het programma. Want ja, dat gaat gewoon door, hè? Toto, heerlijk, die concerten. Maar dan hebben we een hele andere zanger. En dat is Rutger van Barneveld. En toen ik dat zag, dacht ik, zwoele zomernachten. Hoe dan? Die ken ik helemaal niet. Ging op terugluisteren. Ik denk, ja, die ken ik wel. Waarom vind jij deze zo leuk?
1: Nou, omdat dat de hit...
0: Bij je microfoon, alstublieft.
1: Omdat dat de zomerhit van dit jaar is eigenlijk. Ik vind het zo grappig dat hij eindelijk eens een hit heeft.
0: Maar als je dan leest zwoele zomernachten. Nou, hebben we die gehad van het zomer of niet?
1: Zeker weten. Goh, hè?
0: Heerlijk kunnen genieten van al dat mooie weer. En nog steeds, hè?
1: Ja, nog steeds.
0: Het blijft echt.
1: Mopperen.
0: Nee. We klagen niet. We gaan er gauw naar luisteren. Zullen we dat doen?
1: Ja.

0: en weet je wat zo leuk is? De zon zien zakken in de zee. Dat kunnen wij elke avond, hè?
1: Ja, genieten, hè?
0: Het is toch fantastisch. Wat wonen wij hier mooi. Bevalt het je nog steeds in Harlingen?
1: Ja, ik ben een echte Harlinger, hè. Dus ja, dat bevalt me echt. Ik zou hier echt niet weg willen.
0: Waarom praten wij dan gewoon in het Nederlands? Dan hadden we het hele programma in het Harlingers door elkaar. Oké, nee, goed zo. Hey Jannie. Het is afgelopen. We hebben het laatste nummer. Ik start hem alvast een beetje op. Chicago. Hard to say I'm sorry. Nou, weet je. Volgens mij doe jij altijd je best.
1: Ik doe heel erg mijn best.
0: En je zal nooit iemand bewust op zijn tenen trappen.
1: Nee.
0: Dus hard to say I'm sorry, dat geldt niet voor jou.
1: Nee, maar ja.
0: Het is wel een mooi nummer.
1: Daarom, hè?
0: Mag ik jou ontzettend bedanken voor het leuke lijstje wat jij hebt ingediend?
1: Nou, ik wil jou bedanken dat ik in jouw studiootje mag komen.
0: Ja, nou, je bent altijd meer dan welkom. Nou, laten we dat even vooropstellen. Ik vond het superleuk om jou zo even als overbuf hier bij mij in de studio te hebben. Hm. En we gaan eruit met Chicago. Hard to say I'm sorry. Hey, bedankt, hè. Nee. En groetjes aan Michel.
1: Zal ik doen.
0: Doei.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Johan.
2: Is het het al yet?
1: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat nice in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
1: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
2: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
1: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
3: Dus jou je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan

0: rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksii Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Dat blijft ze leuk vinden.
1: Ik vind dit zo'n heerlijke tune. Ja.
2: Nou, in ieder geval, goedenavond luisteraars. Hier zijn we. Vorige week ging het helemaal de mist in, omdat het kaatsen heel erg uitliep. Toen hadden we nog 10 minuten over, dus hebben we gezegd, nou, dan slaan we dat verder over. En dan gaan we gewoon even op 20
1: we hebben hem. We hebben uiteindelijk deze lijst die we vanavond gaan draaien, hebben we er gewoon non-stop ingeknald met de openingstune. En even.
2: Ik heb het niet eens teruggeluisterd.
1: Arnold, dit wordt vast meer dan 10 minuten.
2: Oh, dat is een ding wat zeker is. Goedenavond, luisteraars. En Arnold, nou ja, die meldde zich al van, ik zit er klaar voor. Nou, laten we dan ook maar gelijk beginnen. Mikke Moester, Promised Land.
1: Maar even ter dienstmededeling. Vanuit Noorwegen wordt er ook naar ons geluisterd, onderweg.
2: Oh,
1: die is naar Blues in Hell.
2: Oh, dat heb jij gelezen.
1: Ja, precies. En nou, daarom, dat wou ik even zeggen. Mikke Moester, zei je?
2: Ja.
1: Promise, het beloofde land.
2: Komt het.

0: Ja, dat was Mickey Moester met het beloofde land, Promised Land.
1: Ja, lekker begin.
0: Heerlijk.
1: Lekker heerlijk tempootje erin. En dat komt van het album Mickey Moester Live in Noorwegen 1992. En het was op 27 november werd het opgenomen in het Parkhotel in Kristiansand. De vorige keer, dat is weer wat langer geleden, gingen we eruit met Axel Swingenberger, Careless Love Swing. Alleen die konden we niet helemaal draaien. Dus hier is hij helemaal. Axel Swingenberger, Careless Love Swing.

0: Dit is zo lekker, hè?
1: Het was nog niet afgelopen.
0: Ja, het is nou wel afgelopen.
1: Ja, nu wel, ja.
0: Axel Swingenberger met Careless Love Swing.
1: Ja, en dat kwam van dat mooie album The Magic of Boogie Boogie. Ja. En Axel Swingenberger was daar natuurlijk achter de piano. Je hoorde ook nog een hele leuke solo op de bas. En dat was Dave Green. En Charlie Watts zat achter de drums. Dat is de oude drummer, zeg maar, van de Rolling Stones. Is inmiddels ook niet meer onder ons.
0: Ach, jeetje. Ook niet meer.
1: Nee, jammer. Maar een verschrikkelijke leuke cd is dit. The Magic of Boogie Boogie. En dan gaan we verder met Van Morrison en Linda Gay Lewis. En samen doen ze The Real Gone Lover.

0: Ach ja, het is een held op sokken. He is a nervous fellow, real gone lover. Van Morrison, samen met Linda Gale, Lewis.
1: Ja, en dat kwam van het mooie album You Win Again uit 2000. En dat Real Gone Lover, dat hebben we ook nog op een LP staan met Rocking Louie en de Mama Jammers.
0: Ook nog.
1: Ja, dat klinkt, dat is ook een hartstikke leuk nummer. Goed, Jurg Hegeman Trio, The Express to Boogieland. We gaan mee.

0: Ja, Express to Boogieland. Oftewel, we gaan onderweg naar Boogiewereld. Boogieland, ja, Boogieland. Van Jurk Hegeman Trio. Wat een lekker swingend nummer is dit eigenlijk.
1: Dat is een hartstikke leuk nummer. Het is ook van een hele leuke cd. En daar staan alleen maar mooie nummers op. De Swanee River Boogie heet het album uit 2012. En het was natuurlijk Jurk Hegeman aan de piano. Jan Freund zat op de drums. En Django Kroll op de bas. En dan heb je een heel leuk trio. En die weten wel wat ze doen.
0: Ja?
1: Op Facebook aangekondigd, Julian Phillips. En als je dat aankondigt, moet je hem ook brengen. Hier is Julian Phillips met Key to the Highway.

0: Ja, en dan ben ik toch altijd wel nieuwsgierig. Waar gaat het dan over? Ik heb een sleutel van de snelweg. Alles is geregeld. Ik moet nu echt gaan. Ik vertrek hier in volle vaart. Lopen gaat echt veel te langzaam. En oh, ik geef me nog één kus, schat, vlak voordat ik vertrek. Want als ik deze keer ga, weet je, ik kom nooit meer terug.
1: Echt een ballad.
0: Dit is echt een blues, man. Wat een narigheid allemaal.
1: Ja,
0: maar
1: en
0: wel een heerlijk nummer.
1: De front door in en de back door out.
0: Maar het was een mooie uitvoering van Julian Phillips.
1: Die to the highway. En dat kwam van het album. Hij noemde het album gewoon Julian Phillips. En ik heb het aangeschaft op een van onze bezoeken van de UK Boogie Boogie Festivals in Engeland 2016, 17 of 18. Een van de drie. En dan is er altijd een heel leuk spul te koop. Die hele cd, dat is alleen maar solo werk. Gewoon lekker piano zingen of alleen even solo.
0: Je houdt ervan.
1: Ik ben er gek op.
0: Nou, daarom.
1: We gaan gauw verder met Joja Wendt, want dat is ook een virtuoos. En die is hier met
0: Bubbelkool. Ja, toch?
1: Bubbelkool.
0: Komt-ie.

0: Ja, dat was hem dan. Pam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam, pam, pam. Dat was de Bugle Call.
1: Ze heeft zoveel schrik vanavond, dat meisje. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, ik ben helemaal... Ja, maar ik heb gisteravond met Roland zo'n mooie reis gemaakt.
1: Oh ja, met een reis gemaakt.
0: Ik ben met Roland op pad geweest. Ja, ja. Hè, Roland? Ja,
1: het ging helemaal goed.
0: Ja, ja, kijk, hij bevestigt het.
1: Dus, maar dit was Jo-Jan Wendt met Bugle Call. En dat kwam van het hele mooie album The Art of Early Jazz Piano uit 1996. We gaan even met die grote man. En we noemen hem Big Joe Turner. En hier is hij met Low Down Dog.

0: Eindelijk eens een keertje. Kerel die voor zichzelf op gaat komen.
1: Ja.
0: Ain't gonna be your low-down dog no more. Oftewel, je slaafse hondje. Ik ben er klaar mee.
1: En zo is dat.
0: Big Joe Turner.
1: Low-down dog. En dat kwam van zijn mooie album The Boss of Blues. En dat album, dit nummer werd opgenomen in de Atlantic Recording Studio in New York. En dat was op 6 maart 1956. Dan komen we bij Jean-Pierre Bertrand. En dan kijk ik even naar Marlies. En dan ga ik het nummer aankondigen. You are my sunshine.
0: Ah, dankjewel.

0: Ja, en dat is natuurlijk geheel wederzijds, hè?
1: Ja.
0: Jij bent mijn zonnestraaltje. Ja, You Are My Sunshine van Jean-Pierre Bertrand.
1: En dat kwam van het mooie album Boogie Fruity uit 1995. En dan komen we bij onze grote vriend, hè, Arnold, of niet, jongen? Hier is hij weer. Oh nee, Marlies.
0: Nee, doe het zelf dan ook maar eens een keer.
1: Nou, Arnold, hier is hij. The one and only. We call him the killer. Mr. Jerry Lee. En dan doet hij Just a Closer Walk. Een fantastische uitvoering.

En dat was je dan, Jerry Lee, Just a Closer Walk. Fantastisch mooi nummer. En ze zijn played Kenny. En Kenny, dat is Kenny Lovelace. Dat is, was jarenlang een, zijn vaste gitarist en ook fiddlespeler. En die is, werd gisteren toevallig 90 jaar. Dus dat is, en hij speelt nog steeds. En deze opnames die werden gemaakt, dat zijn Unissues. Dat, en die werden gemaakt op de Caribou Ranch in de studio in november 1980. En wij hebben die, via de fanclub kwamen we eraan toen. Komen we terecht bij Mark Jansen, Boogie Woogie Prayer.

0: Ja, dit was Mark Jansen, hè?
1: Ja, Mark Jansen en Robert Jansen.
0: En Robert Jansen.
1: Er worden ook twee piano's.
0: Dan vraag ik me alleen af, waarvoor bidden ze dan? Boogie Woogie Prayer. Nee, het was een grapje.
1: Dan moet je ophouden met de flauwe grappen.
0: Oké, okay, dan zeg
1: en
0: ik niks meer.
1: Dit kwam van het album Blues en Boogie Woogie uit 1971. Nou, Henk Nijlunsing, hier is hij weer. Ryder Larson. En wat doet hij? Sweet Home Chicago.
0: Nee, Blues in Hell.
1: Hij zit in Blues in Hell, ja.
0: Ja, nee, oké. Okay.

0: Sweet Home Chicago. Heerlijk nummer van Ryder Larson.
1: Ja, en dat kwam van het hele mooie album van hem, I'm a Bluesman, uit 1982. En dan komen we vervolgens bij Martijn Schok, Boogie Time.

0: En wat voor tijd is het? Het is boogie tijd.
1: Boogie tijd. Ja, boogie time. Martijn Schok. En dat kwam van zijn album Solo Boogie Boogie en Blues Piano uit 2008. En hier zijn er opnamen gemaakt, solo optredens tussen 1994 en 2008. En die heeft hij samengebracht op een hele mooie cd. En daar was dit onder andere een nummer van. We hadden Axel Swingenberg al eerder in de uitzending, maar hier is hij nog een keer. En dan samen met Lila Emmons, CC Rider.

0: mooie uitvoering van C.C. Ryder.
1: Ja.
0: Laila, wat is het mooie.
1: Laila Emmers. Ja, die zingt hartstikke mooi, jongen. Axel Swingerberg op de piano. En het kwam van het mooie album Lady Sings the Boogie Woogie uit 2009. En dan komen we bij Honey Hill, de Boogie Woogie.

0: En dat was een ouwtje. Honey Hill, de Boogie Woogie.
1: Ja, dat klopt. Het kwam met zo'n 10 cd-box. En dan kwam deze, ze heet eigenlijk Gilbert Honey Hill. En deze opname werd gemaakt in New York op 24 juni 1938. Dat hebben we nog even opgezocht. En het was natuurlijk zo'n beetje de Pinetops Boogie Woogie. En dan zit het er bijna op. Allereerst, bedankt. Graag gedaan, jongen. Heel graag gedaan. En dan... Dan even kijken. Volgende week dan zijn we weer live.
0: Arnold had ook nog een opmerking trouwens. Maar dit kan
1: Arnold, die heb ik niet even gezien.
0: Ja, nee, dat kan ik niks aan doen.
1: Kan ik niks aan doen.
0: Arnold,
1: ik ga direct thuis even bekijken, Arnold. En dan ga ik er even op antwoorden. Ja?
0: Gaan
1: dus,
0: doen.
1: Het zit er weer op. En dan zijn we volgende week donderdag weer live. En dan zitten we weer op het normale schema.
0: Ja, er is toch visserijdagen hier
1: dus,
0: in de stad?
1: En er is visserijdagen in de stad. Dus we maken er een extra feestje van.
0: Kunnen we misschien iets met bootjes doen of zo?
1: Ja, er is vast wel een of andere bootnummer of zo.
0: Vinden de luisteraars zo leuk.
1: Sea cruise
0: en zo. Ja, varen over de baren.
1: Komt helemaal goed. Nou, Razende Roeland. Ja, je kunt misschien niet zien, maar die gaat helemaal los hier. Die staat al te zwaaien en te wiebelen. Helemaal te gek. Maar in ieder geval, ik heb het weer graag gedaan. Marlies, bedankt voor de techniek.
0: Ja,
1: en de luisteraars ook allemaal bedankt. Ik hoop dat het een beetje leuk is geweest. Zo dan de reacties te zien. Klopt het wel vanavond? En dan gaan we eruit naar het Carlson in Leland. Wine, Women and Song.
0: Gaan wij dat zo meteen thuis ook nog doen?
1: Wij gaan een wijntje nemen, zonder meer. Zeg, jongens, groetjes en tot volgende week. Hoi, hoi.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig blondvuurman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaargewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag

wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roeland op deze donderdagavond bij Omroep Zilt, Shine Radio en muziek op radio.nl. We openen vanavond met Kicking Valentina en Silver Moon. En deze plaat kreeg ik ook toegestuurd via rsh@gmail.com. En het klinkt lekker. Ik bedoel, alleen maar lekkere muziek vanavond. Straks gaan we even bellen met Ben Jackson van Crimson Glory. En ik hoop dat het een heel gezellig gesprek gaat worden. Tot die tijd hebben we even nog een stukje muziek. Hier is Queen Reich en Queen of the Reich.

Metal Church was dit met Say a Prayer with 7 Bullets. En ja, dat is toch ook geweldig. Ja, en nogmaals, ik bedoel, het was leuk om Ben Jackson te spreken over zowel Crimson Glory als zijn solo werk. Nou, heb jij ook iets waarvan je denkt, hey, die moet je eens bellen of die zou je eens een keer in de uitzending moeten hebben? Dan kun je altijd even een mailtje sturen naar razenderoeland@omroepsilt.nl of naar rsh.razenderoeland@gmail.com. Dan gaan we er eens even kijken of we er wat werk van kunnen maken. Even kijken, lekkere muziek. Ja, Savatage. Hier is Hall of the Mountain King.

Killer was dit uit België en Ready for Hell. Nou ja, ze zijn bezig met een tour en volgens mij in Nederland spelen ze samen met Burning. Nou ja, ik bedoel, dan heb je, als je dat kan zien, dan heb je in ieder geval een mooie avond. De volgende band, daarvoor de volgende plaat is van David Redman, Shelter from the Storm. En deze LP, Medusa, is volgens mij een jaar of twee geleden uitgekomen. Een heerlijke muziek. Lekker goed voor in razende Roland. Dus ja, we gaan weer even genieten van David Redman en Shelter from the Storm.

0: was Rattlesnakes en Shadows of the Night. Of In the Night. En nou goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van Razende Roeland. Straks is Jeanette weer met het Rockcafé. Zaterdag is John er weer met Vogelfijn.
1: Dit is Zilt. 24 uur per dag op de radio.
0: Muziek, heel welkom.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Tien uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als dat plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
5: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
4: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de individuele fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de

0: opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van de Fryske Mar reageert.
1: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
0: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu dus nog 3 jaar open. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten opnieuw buien. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Het wetterskip Friesland, ja, die had het druk deze zomer. Ze binden mij een proef om wetterkeringen te bereiden. En die proef wil ze graag trotszetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen door blikken dat de gaswater nog altijd te droeg is. Boppen dat binnen squorten ontstien en zetten er al je moezegwongen in. En die binnen instwat. Bij Akrum wordt zo'n proef uitviert onder Prinsterdijk. En het idee is dat het gas dit toch sneller herstelt en dat ook de binnenkant van de dijk verder clear is voor het warmseizoen. Verslaggever Arjen Boslaar die lutst het land in om die proeven even met eigen ogen te bezien.
1: We stonden hier op een wetterkering onder de vierde Ie. Dan stond hier iets verderop een pomp. Een hele lange blauwe lijn, daar komt wetter uit. Ik denk zo'n 60, 24 meter zit wijzen. En ja, dat wetter komt hier een paar uren thuis uit, heb ik begrepen. En ja, de stikken dat wetter opkomt, stond er toch verrassend greener uit als ik het even omdraai. Tijdens het alleen nog geel, Ronald Nauta van het wetterschip, wat doe je hem hier krijgt?
2: En nu gaan we hier vanwege een irrigatieproef proberen we toch versneld meer wetter op de polderdijk te brengen. Zodat we toch resultaten zien kunnen in waardoor het mij dan wezen is geworden. En keer voor keer zeg ik zo gauw mogelijk weer green krijgen.
1: Ja, want het is natuurlijk deze week begonnen met rein, maar dat zorgt er net voor dat alle problemen dadelijk oplost binnen.
2: Nee, toen is hier, toen we hier aan binnen koers zien dat de polderdijk nog gewoon hartstikke droog en dor is. Terwijl er al best wel wat reinbeukers op west gaan. En dat stuk waar we nu dijs 4, 6, 4 uren per dag om het rein binnen. Ja, de kerst al zien dat het gas gewoon green wordt en dat het al begint te groeien.
1: Hoeveel meer wetter met deze proef, met deze irrigatieproef, komt er op de polderdijk te lonen als het stik dat je hem net bevloeit?
2: Zoals ik zei, we eerst in het begin een beetje oefenen en een beetje testen van hoeveel wetter kan er open. Dan was het eigenlijk net te weer het meisje dat de dijk erover zwak wordt. Dus we hadden ook verkozen om in de Miante een uur of acht zetten we de pomp aan. En rond een uur of tolven we de vier uurtjes daar halve maand. En dan komt er ongeveer, als ik het uitreken, had ik zelf uit van een bui van 20, 30 mm omrekenen, zeg maar, komt er per dag vullen weer op de polderdijk aan.
1: Dus zei het al, je doet het nou een dijs 5 size. Nou ja, het stik dat het gebeurt, dat ken ik nog zien, dat is een stik greener worden. Ja. Betje dat ik dadelijk dat die dijk een stik beter worden is de Arnoen 5 dagen? Of ja, kinderen binnen in die dijk wel meer dan gaan wijzen?
2: Dat er zit op dit plak, deze kering, daarom door weer de proef. Er zit ik gewoon squorten in. Er zaten heel prettige moezen in zitten. En op die moezenplakjes en rimpaatjes van schip, daar ben gewoon diepere squorten ontstaan. En dat had wel even langer nodig, waar we daar echt wat van zijn kennen. Hè. De ervaring is wel dat grond die het uitdroegen, die krimpt en die squort, daarom hartstikke droog te squorten. En wetter is een. Ja, dat is bewezen dat het gewoon herstelt. Dus dat de grond goed vochtig wordt, dan krimpen die squoren ook weer. Maar dan maken we wel even iets meer dan die 4 dagen te ervaren. Echt hoe een paar weken hebben we daar meer van zeggen, hoe wordt dat helpt.
1: Nou is dit een steekje van een meter of 60, 64. Ik geloof, er komt ook nog een tweede proef bij Allengavier. Het stik dat bevloeid wordt iets langer wijzen, iets groter wijzen. Maar in totaal, ik denk wel 3000 kilometer aan keringen. Dat keer natuurlijk net al hier, maar zo'n pomp van mocht dat nodig wijzen.
2: Nee, we hebben in totaal ongeveer 3200 kilometer aan regionale wetterkeringen. Daar gaat het nou ook om. Daarnaast hebben we nog 800 kilometer lokale keringen. Dus in totaal zitten we een beetje op 4000.
1: Kan het zo wijzen dat in de toekomst, als we weer zulke droge jaren krijgen, als er weer zo'n deelslag te kwaad is, dat je dit dan preventief misschien wil inzetten op de plekken die je in het voorjaar zwak identificeren?
2: Ja, we zijn nu in wel extreme situaties natuurlijk. En het is net dat het de allereerste keer, we hadden al een paar jaar eerder, 2022 van 2018, dat het echt droog weer. En er komt nu wel naar voren dat het echt een paar keringen, waaronder deze en Behegen, Allingen weer, dat het wel de twee kwetsbaren binnen voor scheurvorming en droogte. Dus ja, ik zit er wel met mijn collega's United Thing. En we hebben altijd evaluatie. En we denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volle jaar in juni of juli al beginnen met berekenen om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel hoog aan het denk.
0: Dat zei Ronald Nauta van het wetterschip Friesland. Alle
3: alles wat je op dag mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
4: Dit is de dag voorbij.
0: Kanonskogels, dit staan 24 jullie voorwaarden bij de Bekhofskan zien orde bekeerp binnen een advertentie op Marktplaats. Waarom in het dorp? Pieter de Jong van de Stichting Dorpsarchief Oldenbekoop kreeg een tip en beslit de kogels te keepje. Hij wilde verzwagen dat de bijzondere vriend voor het dorp bewaard bloed. Verslaghouwer Arjen Visser hier bij de Jong Del.
5: Waar Aurone Wieken na het EK atletiek sjoen had en het onderdeel kogelstjitten voorbij komen zeg, die kan hem wel wat vaststellen bij de kogels die hier eer bij orde bekeep voen binnen. Want Pieter de Jong, dit binnen wel aardige dingen, hè?
6: Ja, dat is een hele aardige ding, inderdaad. Ja, dit zijn hele oren kogels. Middeleeuwse kanonskogels.
5: Ja, want kun je soms schreeuwen hoe zwier binnen ze, hoe groot binnen ze?
6: Ja, het zijn zogenaamde fjouwerponders. En dat is een kaliber die in die tijd gebruikt werd. En van ongeveer een 2 kilo per stuk.
5: Ja, als je dus die op jouw sketten worden, dan is het net goed met jou.
6: Nee, zeker niet. Die komen wel mooie gang komen die op jou. En dat overleef je net.
5: En die kogels die binnen nou weer in orde bekeep. 24 jaar lien binnen ze je voen, ga ik begrijpen. Kun je eens uitlezen hoe dat ziet?
6: Ja, toch een detectoramateur die hier omheen zocht het. En die had ze op een gegeven moment mij nam de hoes. En 24 jaar later had die ze compliceren op Marktplaats. Toch een tip van een kennis van me. En dat ik voor de actie ondernam.
5: Maar dat is toch wel curieus, dat zo'n kogel die wordt je 24 jaar lien voen je bij de scores. En dan doe ik ze hier niet eens op Marktplaats. Dan moet je het ik maar krek in de gaten horen.
6: Ja, nou, die kennis van mij is wel aardig scherp op dat soort dingen. En die weet dat ik mijn geschiedenis bezig had van orde bekeep. En dus ik heb voor de actie ondernomen. En ik heb nog gelijk fjouwe stiks. En dat is wel heel bijzonder.
5: Ja, want wat dachten jou dat jou zijn handen kregen?
6: Ja, ik dacht dit moet naar bekeep zijn. Ik denk dat is echt een stukje historie van orde bekeep wat weer boppen komt. In het verleden is in Jontje Noordenshandig is er een kanon van. En die stiert op ingang van het dorp. En nou, deze kogels die nou in de lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is heel bijzonder.
5: Dus deze kogels, die kon gebruikt worden voor dat kanon?
6: Die kon gebruikt worden voor dat kanon, inderdaad, ja.
5: Want hoe oud binnen deze kogels?
6: Nou, deze stammen uit de Santje in de eeuw. Dus de laatste keer dat je als kermutseling werd binnen, dat is in Santje, 1673. Toen toen we in de Nederland in oorlog met de Münsterse en de Keulse en de Franse troepen, zeg maar. En met name de Münsterse troepen die onder begeleiding van Bommen Berend, de bischop van Münster, die wou dan Friesland innemen. En omdat het hier dan, ze werden hier dan opwachten.
5: Ja, want we moeten denk ik even een stapje weer om. Dit is een skoos. Voor de mensen die het net weten, wat is dat correct?
6: Nou, skoos is een aarden verdedigingsobject. Met vier bastions dus, en met een gracht eromheen. En dit leidt aan de dik vanuit Drenthe wij naar Friesland in. En er waren net zo volle dikken Friesland in. Omdat het in die tijd een grote moeras was. En op een gegeven moment kwam van Drenthe deze kant op.
5: Ja, ja, en dan waren ze hier, waren ze opwachten. En dan stien ze van die grote kogels, stien ze dan te wachten.
6: Nou ja, dat is kans weer bemand. Terug de staatse troepen. Vanuit de Friese troepen, als het ware. En die zeggen vanuit het zuiden kwam het Münsterse leger deze kant op. Ja, en ja, die woonden hier langs. En dat is ook gebeurd. In augustus, zeg je, 1673.
5: Die kogels, die konden ze net met je inhoren dus?
6: Nee, die konden ze net met je inhoren, nee.
5: En ja, wat zal er nou maar gebeuren? Want nou ja, ze fine en zo onkeepje, dat is één ding. Maar ja, nou zitten ze in het wasken en dan?
6: Ja, ze worden wel gedocumenteerd en voor de toekomst bewaren. En we hebben een grote archief. En ja, wij vanuit de Stichting Friese Waterlinie ben ik nog bezig om een permanente tentoonstelling ergens te organiseren. waar ze te zien binnen.
3: Alles wat je dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven. De dive voorbij. Dit is

0: laatste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De simmer is voorbij en voor een soort meisken wie het een periode waarin de beurs wat vaker iepen gier. Want op vakantie, ja, dan doe je het toch vaak krekt even wat meer. Even een extra drankje op het terras, een leuk uitstapje, een souvenir of die onkip dat we thuis misschien nog even zo nooit in kazoenen. Maar nadat het normale leven weer begint, is het een goed moment om de balans weer even op te maaien. En ik praat hier met mijn financieel coach Anki Horjes. Anki, een goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Diana.
3: Just al ik dat een soort meisken toch naar de simmervakantie beseffen van, oeh, we hebben misschien toch krijgt wel wat te volle heel te doen.
4: Ja, dat komt best wel voor. Dat jij ik wel vaker. Ja.
3: Hoe kan dat, dat wij dat toch doggen?
4: Nou ja, het is leuk en dan toch maar even dan. Toch maar even dan. Krijg je zo een stukje zuinigstal. Dat is vaak wel goed giet.
3: Ja. Hoe begin je dan om die financiën weer een beetje op de rit te krijgen?
4: Mijn advies is vaak van begin maar oorzicht. Dus heel simpel, of met pen en papier of een Excel. Wat komt erin? En wat gaat er nog verder te lessen uit? En wat jou stuurt dan op WhatsApp?
3: Maar daar is al een achterstand weer.
4: Ja, maar als je eerst maar begint, dan kiest je van, hey, wat ben ik kwijt en hoe kan ik die achterstand verwerken? En als je van, ik weet wat mijn verder te lessen binnen. Dan wist ik was het uurtje aan kist om wat skippen en dan kist eventueel om wat knoppen draaien dat soort geld oerhouden zodat die achterstand dat soort werkje kist.
3: Ja. En dat krijg je juist inzichtelijk als het op papier hebt.
4: Als, ja, dat jij van de meeste mensen hebt, dan mooi, ik werk hier dan mooi een digitale tool. Hè, maar dan is van, oh, nou heb ik het uitgeschreven. Of van, oh, nou zie ik het eigenlijk. En dan kies ik zeggen van, hey, daar kan ik wel wat besparen, daar kan ik wel even rustig om, want daar gaat het om vanzelf.
3: Ja.
4: Ja.
3: Binnen lietse orenverroringen in het dagelijks leven die misschien toch ik een grut verschil maatje kan in de beurs?
4: Ja, de benzine, dat hoef ik net te vertellen. Als er nou benzinetanks staan, nou dat komt behoorlijk hut om. En
3: ja?
4: Wat dat wordt, nou ja, dat weten we alleen wat. Het is heel ondoorzichtig. Dus daar mogen we echt wel voorzichtig maar wijzen van, dat is daar wat meer van reserveerd van wat jou ik daar in de maanden onuit en wat moet ik daar een uurtje aan. En daar ben ik bang, de badskip maar snik achterom. Ik bedoel, de vrachtauto's die het bij de supermarkt brengen moeten, ja. Dat is Sinterklaas ik net, dus dat zal ik zien gevolgen. Hè? Maar ik, tot het waar, binnen de oogsten worden er net beter op, wat ik wel zien gevolgen heb. Dus ja, ik ben bang dat alles mogelijk wordt, dat het wat jutter wordt in de komende tijd.
3: Ja, dan moet zak het mij nou een beetje in de schoen, Hankie.
4: Ja, kind heb mooi mooi.
3: Nee.
4: Ik hoop dat het mooi valt, maar ik heb ook iets nou de komende tijd van, wij eens even voorzichtig tinker eens even googelt om van hoe komt dit al hier?
3: Ja, wat kunnen wij dan dwan om daar uw ambitie op dat te rieden?
4: Nou ja, echt ja, van wat jou ik u dan heb ik dit echt nodig? En als het op een gegeven moment wat geld oorhoost, van zet dat aan de kant. En wat soms ik wel van mensen helpen kan, dat is soms, hè, dat is wat in het algemeen. En maar als je het salaris krijgt, dan direct alvast dat op een spaarrekening zetten. En dan wel een realistisch bedrag. Als je direct 400 euro aan de kant zet, ja, dan weet je dat je het er wel aan helemaal moet. Maar zoals van ik kan wat aan de kant zetten en dan rondkomen maar het bedrag was dan nog oorhaast.
3: En misschien een bufferik opbouwen?
4: Ja, want altijd dan in die tijd, de koelkast en de wasmachine die kapot gaat, hè, of de auto moet naar de garage, neem maar wat. Dan zou ik heb toch even wat reserves.
3: We zijn nu nog maar augustus, maar die feestmaanden die komen er aan niks voor aan. Demo, zelfs ik rek hem horen dan.
4: Nou ja, als je dat ik op dezelfde manier als zoals van ik ken wat vooruitzien gingen. In eerste instantie oorzicht maar zien nou van wat ben mijn verste lessen en wat ben ik kwijt aan de boodschappen. En maar dan kist ik zijn best uitkomst en dan kist ik alvast een beetje vooruitrekening in.
3: Is dit een tijd dat een soort meisje toch in de problemen uitzien?
4: Ja. Ja, trouw die hegere kosten van alles wordt dat ontal alleen maar groter. Het niet het zwaar perioden. 1 op 3 huishoudens het moeite om rond te komen. Dat hij nou al bijdraait naar 1 op 2 komen samen.
3: Zo. Dat is een soort.
4: Ja. Ja. En van die 1 op 2 komen samen is dan 1 op 5. Dat zijn mensen die ik echt een heel goed inkomen heb. Dus die groep die moeten we ik net vergeten. Daar spelen het ik.
3: We kunnen het net oplossen, Anki, maar we kunnen die tips wel ter harte nemen. En hopelijk dat we de machinaal wat doen hebben en dat het afvalt.
4: Ik hoop ik dat mensen het onderdoren, want het niet om dat stomme ratje hield. En daar praten we net maar om elkaar over. Maar alsjeblieft, als je denkt van ik red het net, zie ik hulp. Want je hebt jezelf te pakken als je dat net door. En als je zegt, ik vind het ingewikkeld, vraag je alsjeblieft hulp.
3: Een goede tip, Ankie Horius. Ja. Dank u wel.
4: Graag dienend.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dij voorbij.
5: Wat boerenorganisaties LTO Noord en de Agrarische Jonge Friesland hadden wat zwaar gemeente om de stikstofplan van het kabinet. Doch ze fris net mei om het onkundige boerenprotest. Oorde belangenorganisaties dat zijn dat ze op 12 september bij het provinciehuis in Leil protesteren willen. Voor Ike Bielstra, vastzitter van de Agrarische Jonge Friesland, is het nog te betiet om die beslissing te nemen. Maar dat is ek broest onder jonge boeren met duidelijk wijzen, zei Bielstra.
6: Ja, we hier toen de brief krijgt, kan de stikstofbrief. Hebben we samen met NEK, met de drie noordelijke provincies, hebben we al een bijeenkomst georganiseerd. Waarin we de impact van de brief uitlijnen en hoe de lobby daar verder op zal gaan. Toen we de vrij rustig al jaar en nu toch na de vakantie merken we dat de leden begint te bellen van: jongens, hoe zit het? Dit komt net goed met mijn plaats. Hoe de brief van nulheid is er gewoon net haalbaar.
7: Wat zei ze hem, Chin, die leden?
6: We zei ze nu de leden dat er op het moment een zeer actieve lobby is in Den Haag namens het NIEK om de brief werkbaar te maken voor jonge boeren. Of tenminste voor boeren.
7: Vanuit andere partijen, andere boerenorganisaties worden er demonstraties georganiseerd, er worden bijeenkomsten georganiseerd. Er is een demonstratie onkundige van 12 september in Ljouwt onder oren. Hoe stee je in dat hele verhaal?
6: Nou, op het moment hebben we daar net als bestuur zijn hoe sprutsen. We wachten eerst al hoe de lobby de komende dagen hier erin in Den Haag namens de Agrarische Jongeren. We hopen dat er natuurlijk een goede uitkomst komt. En dat wachten we nog gewoon even af.
7: De juist vaak wel in die verhalen vanuit de politiek dat de Agrarische Jongeren is een belangrijke partij. Sommige mensen zeggen soms zelfs er wordt meer naar hun luisteren als naar LTO in gewoon geval. Zet hij hem daar een beetje op in? Hoop je hem dat inderdaad vier is en dat je hem inderdaad daarom bijsturen kennen?
6: Nou ja, in hun coalitieakkoord haast het excreun, het belang van de jonge boeren. En het is, ik zeg, wie als jonge boeren matten de komende jaren het beleid uit gaan vieren. Maar we ermee de bedroon doen nemen en in de toekomst hield mij geen vertien. En ja, als het al voor u al net kind, dan is het gewoon een onhaalbaar beleid.
7: Nou is het zo dat de bij die oren demonstraties, bij die oren bijeenkomsten wordt vaak decreet de briefmat van tafel en dan pas keer weer verder praten. Is dat echt hoe Jim in de wedstrijd zit?
6: Nou, het is wel zo dat die brief die maat enorm wordt verorden worden, wil er uitvoerbaar worden voor u, of tenminste dat we er met kunnen bjurken. En op het moment leidt die lobby leidt hij wel omdat ze volle mogelijk naar de gegeven te verorden. En daar hebben we nu al wachten in.
7: En het feit dat Jim die lobby vieren, dat zou dat Jim nog wel genoeg ingongen zeggen bij die plan, genoeg losse eindjes, dat je hem denkt dat kunnen we nog genoeg bijsturen.
6: Het is een brief van Brutte losse eind. En nou wat ze krijgt, ik al zei, in het coalitieakkoord is het belang van de jonge boer is er. Dus we hopen dat ze hun daar nog een keer horen.
7: Dit verhaal slaat dat om bij je leden? Of ben er misschien ook wel leden die zeggen: goh, wij zoenen het wel graag meer zichtbaar hebben willen. Wij willen inderdaad u meer bij de wat oren acties aansluiten.
6: Nou, ik jij wel van leden dat gewoon de brief heel wat oorsmaat, omdat het net haalbaar is van hun bedrijf. En daarin lees ik iedere keer ditzelfde verhaal uit van er is een actieve lobby bezig en wacht ze daar even op. En dan zien we van nou daar gaan we weer verder werken.
7: En wat is het antwoord dan op dat verhaal?
6: Bleef er scherp op zitten.
7: Succes.
6: Dank u wel.
5: Ike Bielstra weer dat van de Agrarische Jongeren Friesland.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De gemeente Westellingwerf die had verkeerscamera's plaatst. En ik, mooi wat, dat had ze dien bij Wolvergeer en De Blessen. Al hier in verband met een verkeersonderzoek. De camera's die registreren de verkeersstremen. Het is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Verslaggever Dennis Terpstra die zocht wethouder Roelof Teun Hoen op langs de N351 dat ook zulke camera's ophang binnen. En de wethouder die leidt uit wat het belang van al die camera's nou is.
2: Op dit moment worden er camera's opgehangen om de verkeersstromen in Wolvega vanaf met name de zuidkant, vanaf De Blessen eigenlijk in kaart te brengen. Je ziet dat in Wolvega qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
3: En om hoeveel camera's gaat het?
2: We gaan in totaal om 36 camera's. Het gaat om 32 camera's in Wolvega en 4 camera's in De Blessen. En die worden vandaag en morgen opgehangen. En we vinden het ook belangrijk om dat kenbaar te maken, ook aan onze inwoners. Hè, omdat er ook al gauw het idee ontstaat van, dat zijn misschien wel flitscamera's, hè, of we worden gevolgd. Maar dat is niet aan de hand. Hè. Er wordt echt gewoon gekeken naar de auto's op kenteken, waar je vandaan komt en welke route je aflegt om op je bestemming te komen. En met die gegevens weten wij, of krijgen wij goed in beeld, hoe eigenlijk de auto's en maar ook het vrachtverkeer zich beweegt in en rondom Wolvega. Om met name ook te kijken of we vanaf de zuidkant misschien ook een betere ontsluiting in de toekomst kunnen realiseren.
3: Ja, hij merkt wel loon. Jij dat meest kan toch dat jouw Big Brother praktijk een keer in de wier.
2: Ja, dat krijg je toch wel snel als reacties. Ik sprak net ook even met meneer die hierachter op dit moment de camera aan het ophangen is. Ja, en die merkt ook dat die trend er wel een beetje is. Met name ook in België worden dit soort camera's ook nog wel eens gesloopt en dergelijke. Nou, die trend kennen we in Nederland nog niet echt. Maar het begint wel bij het goed communiceren ook waarom je camera's ophangt.
3: Ja, dus daarom vind je het wel wichtig om wel even mee te dealen dat meesten ze net sloop hoeven, want ze hebben net in de raad nodig.
2: Nee, het gaat echt puur om de auto, om te kijken welke weg die eigenlijk aflegt. En de persoonsgegevens of andere dingen, zeg maar, die worden helemaal niet opgenomen of verder bekeken.
3: Nou, hierachter is best wel druk waan om de camera's op te hingen. Ben ik nog wel best grote camera's.
2: Ja, ze zijn niet verborgen. Hè. Zijn hele, ja, de techniek geeft aan dat het deze camera's zijn. We hebben daar een bedrijf voor die daar gespecialiseerd in is. En dat zijn vrij grote camera's. Dus je zult ze niet missen, denk ik.
3: Hoe lang door deze camera's hing je?
2: Nou, ze worden nu opgehangen. Ze zijn vanaf 21 augustus gaan ze werken. En dat doen ze een week lang tot ongeveer 27 augustus. En dan hebben we ook voldoende informatie om eigenlijk de verkeersstromen goed in beeld te hebben hier in Wolvega.
3: Nou, en stel dit bevalt wel, ben je dan echt nog van plan om misschien ergens anders ook nog camera's te plaatsen?
2: Nee, in principe is het specifiek voor Wolvega waar we het nu voor in kaart willen brengen. Dat heeft ook echt te maken met de extra woningbouw die we afgelopen jaren hier in Wolvega hebben gedaan. De extra bedrijven die in Wolvega zich hebben gevestigd, waar we ontzettend blij mee zijn. Maar dat brengt ook extra verkeersstromen brengt dat met zich mee. Nou ja, en daarvan willen we eigenlijk kijken of wij in Wolvega een betere ontsluiting kunnen hebben. Zodat ook het verkeer makkelijker en ook sneller Wolvega in en uit en binnen Wolvega zich kan bewegen.
1: Zijt wethouder Roelof Teun Hoen van de gemeente Westellingwerf.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Ontvoeren.
0: De dag is voorbij.
5: De grote drones die te stationeerd binnen op de vliegbasis van Ljouwert willen bewapenen, naar het ministerie van Defensie bekendmaken. Het gaat om de stadium de MQ-9 Reapers, waarvan er 18 Ljouwerts dienen. 12 werden op dit tijd inzet in de NAVO-afschrikkingsacties in Roemenië. Ontnota wie de Reapers vooral bedoeld voor verkenning. Maar nu willen ze dus versioen van wapens, maar een explosieve lading. Aan de telefoon is Jan Rui Disueli. Hij is commandant van het Triangle Size Squadron. En goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Zeg, eerst eventjes, waarom worden die Reapers eigenlijk voorzien van wapens?
6: Nou, omdat het altijd handig is om wapens bij te hebben als je ergens aan het verkennen bent en mogelijk zou moeten grijpen. En als je dan geen wapens hebt, dan zou je toch wel wapens kunnen gebruiken.
5: Ja.
6: En je moet toch ook een spierbal kunnen laten zien op het moment dat je dat noodzakelijk hebt.
5: Ja, dus dan breid je eigenlijk de taak van zo'n Reaper uit?
6: Nou, eigenlijk is de Reaper altijd al ontworpen om wapens mee te nemen. Maar wij hebben, toen we als Nederland de MQ-9 kochten, hebben we besloten om in eerste instantie dat nog niet te doen. Omdat wij uiteindelijk alleen maar een inlichtingenbehoefte hadden. We hebben wel erover nagedacht om al wat aan de voorbereiding te doen voordat we dat, zeg maar, de MQ-9's kregen in 2022. Van ja, we krijgen ze wel, maar we hebben nog geen wapens nodig. En sinds 2022 hebben we besloten om toch te kunnen bewapenen. Omdat we toch zien dat de wereld een beetje verandert. Ja. En daarom gaan we ze nu bewapenen.
5: Ja, zeg je daarmee eigenlijk ook dat die Reapers die op het ogenblik in Roemenië actief zijn, die bewapening nodig hadden gehad?
6: Nee, zeker niet. Want daar onze taak is heel wat anders. Hè. Daar is de taak inderdaad gewoon inlichtingen verzamelen. En langs de oostgrens patrouilleren om te kijken wat er allemaal gebeurt.
5: Maar ook afschrikking, dat is een andere toch?
6: Ja, dat is ook afschrikking. Maar nu, zeker als we daar de mogelijkheid van wapens hebben. Maar in principe zijn we daar onbewapend aan het vliegen.
5: Ja, nou, dat is straks dus anders. Per wanneer gaat dit eigenlijk gebeuren?
6: Hoe bedoel je?
5: Die bewapening?
6: Gaan bewapenen?
5: Ja.
6: Nou, de bewapening. We zijn vandaag voor het eerst gaan vliegen. We zijn op dit moment als het schoren, met het schoren een operationele test en evaluatie aan het uitvoeren. Daar zijn we al 3 weken mee bezig in de voorbereiding. En vandaag hebben we een eerste vlucht uitgevoerd met een van de Reapers hier op de vliegbasis Leeuwarden.
5: Met oefenmunitie, begrijp ik.
6: Met oefenmunitie eraan. Ja, om te kijken of alle systemen werken en de software goed werkt. En in de loop van de weken gaan we, zeg maar, dat uitbreiden met ook bommen gooien op de Vlieland Range, om te kijken of dat ook allemaal werkt. En dan uiteindelijk gaan we al onze mensen trainen. En dat gaat nog even duren. Om uiteindelijk dan ook bewapende inzet te kunnen garanderen.
5: Ja, het was van meet af aan al de bedoeling dat die Reapers voorzien zouden worden van wapens. Maar en technisch was dat ook niet zo erg ingewikkeld, begrijp ik. Maar waar hebben we het over? Bommen, zegt u bijvoorbeeld?
6: Ja. We hebben 2 soorten bommen en hetzelfde raketten die ook bijvoorbeeld bij de Apache, zeg maar, aanwezig zijn. De Hellfire raketten.
5: Oké, okay, nou, dat zijn stevige jongens, zou ik maar even zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat dat risico's met zich meebrengt. Want die Reapers en ook de bediening daarvan, die zullen nu een belangrijke doelwit van de vijand worden.
6: Sowieso, maar goed, wij zijn militairen, dus we zijn sowieso een doelwit van de vijand, als je het daarover hebt. Maar uiteindelijk is het met een MQ-9 de inzet van wapens hetzelfde als dat je een wapen inzet vanaf een F-35 of vroeger nog van de F-16. Mm-hmm. Alle regeltjes die gelden daar ook voor. En het zijn allemaal getrainde en bekwame mensen, zeg maar, die uiteindelijk die wapens gaan inzetten. En dat wordt niet zomaar gedaan. Daar moeten we toch echt allerlei regeltjes voor naleven. En dan, ja, dat is wat het is. En dat je daarna dan ook weer een doelwit wordt van de vijand. Dat staat buiten kijf.
5: Ja, ja. En daarmee Leeuwarden, dus de basis eigenlijk ook. Want van daar af worden die Reapers bediend.
6: Ja, maar ik denk niet dat ze heel bang zijn voor ons, maar meer van de F-35, denk ik. Maar uiteindelijk is het een militaire basis. En dat zijn altijd doelwitten. Kijk maar wat er gebeurt in de wereld op dit moment.
5: Ja, ja, en als ik denk aan de raketten van Iran, die ook ons zouden kunnen bereiken, dan moet je dus ook aan Leeuwarden denken.
6: Ja, dat denk ik wel.
5: Nou, het is geen perig vooruitzicht, maar het is wel iets wat de geopolitieke situatie kennelijk vraagt.
6: Ja, maar vergeet niet, de dreiging die we proberen er voor elkaar te krijgen als hele defensie is natuurlijk om te voorkomen dat we een doelwit gaan worden.
5: Zeker, zeker. Ja,
6: dat is wel heel belangrijk om even te benadrukken.
5: Laten we hopen dat het helpt. Jan Rui Disueli, zo moet ik het geloof ik zeggen, de commandant van de 306 Squadron in Leeuwarden. Dank voor de toelichting.
6: Graag gedaan.
5: Oké, dag hoor.

niets een goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: sol su máquina.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
3: Alles wat er spielt.
1: De dij voorbij.
3: Omroep Friesland.
4: Buitenpost, wat Boetenpost en Surhuis de Veen, wat Surhuis de Veen. Van Ian de Waardes, dat is een jochel en 20 hoor, krijg je in principe al het dorp Minach Kaspelen officieel een Friske plakname. En dan gaat het net alleen nog om de naam op de plaknamenborden. De Friske naam wordt ook opnaam in de landelijke basisregistratie, adressen en gebouwen en worden daarmee de officiële plaknaam. Onder telefoon, wethouder Tjibbe Brinkman van Ach Kaspelen. Een goeie met je.
5: Met je.
4: Je bleef mij, denk ik, of net?
5: Ja, je bent heel weers mij. Dat ben je al tegen heel weers mij. En dat is ook normaal zonder onze oprichting graag doen. En dat zit nou in coalitieakkoord.
4: Ja, je hebt het volledig, hè?
5: Ja, we gaan net altijd de grootste west in uw gemeente. En ja, de tieren zijn verloren, hè? Dus dat we altijd een. Ja, toch een grote argwaan en oh, maar we dit wat waan en alles. Maar geloof dat de nieuwe pieren, nieuwe politici en ik, dat ze zorgen dat er steeds meer meerwaarde had en alles. Dat het toch heel goed uitkwam. En weer de tier nou eindelijk is riep.
4: En in ben nog dwande mij een plan, maar hoe goed is de kans dat het nog misgaat?
5: Nou, nee, dat gaat net mis. Dus het plan wat maken. Ik hoef het invieren en de tijdspaard en alles. Maar waar je op praat, hoor je. Hoor je geen bestuurderkort, meisje.
4: Zo is het ook weer. Waarom is er toch beslissend de borgemeten op te volgen?
5: Nou, omdat wij als mijn tante Madiel, Noord is Friesland, ook heel Noord is Friesland, als het heel gebied beschouwt, is een heel frissinnige hoeken. Van uw inwoners is 97% is Fristalig. En dan is het toch heel vreemd dat, we hadden Björskeppen voor, maar dat is emancipatie van uw taal, dat hij nog altijd dit Nederlands brilt. Ik wou hier net in Twijzel, en dat is ooit een keer sabbat, terwijl de Nederlandse staat dat ze ons plaknaam verloren hebben in het Nederlands. Maar kijk, dat is dan zo, maar nou willen we dat gewoon het rechtje aan. En ook het recht dat we als Friesen gaan om onze eigen plaknaam te vieren.
4: Ja, het is een heel Friestalige regio. CSJ, ja. Vernem je dat dit bot libbert bij de mensen?
5: Ja, natuurlijk. Hè. Dan ben ik vaststanders, dan ben ik tegenstanders. Dat heb je elke discussie. Maar het is wel de taal van ons hart. Omdat ik bij een dokter kom, of wat ik maar dan wil ik ook praten in de taal dat ik me het gevoel heb. En als we dus de hele tijd scannen blijven of het mij niet kastje of de toeristen kan dus niet vinden. Nou, ik zou zeggen, we hebben misschien 20.000 toeristenbelasting. Dat valt heus wel wat te. Alleen, je maakt ook eens een keer af van dat minderwaardigheidscomplex. Dat Nederlandse taal wel goed en al je dat. En wat kan je er verder? Dus mijn, nou, ik zei, je komt verder met Chinezen als met Nederlands. Als bij hen, dus het Engels ekkels kwam. Maar de Friese taal, als we die één keer voortsmitten en er niks mee verdorgen, dan is het aan een keer gebeurd en alles. En dat, dan zei je van, oh, dat ging net zo maar. En dat is altijd een strijd best.
4: Ja, ja. En hield dat nou voor al het warpen of ben er nog uitzonderings mogelijk?
5: Nou ja, dus, we gaan met de bedwaten, dat zal ik in het plan komen. Maar nou, we kunnen dus voorstellen, mijn Gertus Place is Trobos in het Westerlauwers taalgebied, daar heb ik zeker respect voor haar, dat die zeiden van Wibbel dat daar dan nog een uitzondering van mogelijk is.
4: Maar in principe, van 2029 al Friestalige plaknaam in Ach Kaspelen.
5: Ja, ik wil er nog mijn volle meer willen terugheen als ik nou wil doen.
4: Nou, dat is een goed ding. Dank u wel voor de uitleg, wethouder Tjibbe Brinkman dat van de gemeente Ach Kaspelen.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Alles wat
1: er speelt. Opvoeren.
2: De dag voorbij.
6: Bij de 1 oktober zoe het dicht. Van Peggy Jedder is dat ik al thuis zijn. Ik heb ook het asielziekencentrum in Balk. En toch werd die plande studingsdatum net hellen. We hebben zelfs contact gehad met het COA. Het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielziekers. Om te zien wat nou de motivatie erachter is. We konden net een wutvierde krijgen. Wel een schriftelijke verklaring. Het COA, daarin gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid, ziet geen andere mogelijkheid dan de opvang vanglocatie in Balk langer open te houden. Sluiting van deze locatie zou namelijk betekenen dat 300 mensen, waaronder gezinnen en kinderen, op straat komen te staan. Zolang er geen alternatieve opvangplaatsen beschikbaar zijn, ziet het COA zich genoodzaakt de opvang op deze locatie voort te zetten. Ik denk dat ik op een periode van trei hier, dat Balk nou weer langer hier bloot. En een bestuurder van het COA, Juri Kapteins, die zei: we betreuren dat het besluit nodig is. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de sluiting van deze locatie en we begrijpen dat het niet kunnen nakomen hiervan effect heeft op de gemeente, omwonenden, onze bewoners en medewerkers. We hebben zo lang mogelijk gezocht naar andere oplossingen. We hebben echter de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen veilig en menswaardig op te vangen en te begeleiden. Hierdoor is sluiting zonder alternatief geen optie. Dat zei de kapiteins van het COA. Is verslaggever Onno Valkena die gong naar de burgemeester van de Fryske Marne, dat Balk inlaat, want die kwam maar een nogal niedige reactie. Jair, na het interview dat hij mij de burgemeester maken.
0: Burgemeester Stoel van de gemeente de Fryske Marne. Je mag een meidieling krijgen van het ministerie dat het asielziekencentrum in Balk langer iepen bloed. Ja, wat toch niet doet je dat te jaren krijgen?
7: En dat schrijft het ministerie zelf al, dat men zich niet aan de afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
0: Maar hier dat net verwacht je kan, want het is algemeen bekend dat er een tekort is om een opvangplakken. En ja, dan zoe je een asielziekencentrum tegengeven en er moet dan een plak zocht worden van een paar honderd mensen.
7: Ja, dat is ook de reden waarom we al heel lang aangegeven hebben van denk erom, die datum vervalt straks. Dat zitten we ook in provinciaal verband. Als we met de COA om tafel zitten, wordt dit aangegeven. Er is nu al twee keer verlengd. En ook bij de laatste verlenging is nadrukkelijk met het COA besproken van, is dit dan de laatste verlenging? Ja, dus de laatste verlenging. En desalniettemin komt een maand, anderhalve maand voor de beoogde sluitingsdatum toch de mededeling van het ministerie en van het COA dat ze de afspraken niet na kunnen komen. Omdat er te weinig opvangplekken zijn in Nederland. En dat ze gedwongen zijn om door te gaan met de opvang in Balk.
0: Wat vind je ervan?
7: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen. En het is natuurlijk iets. Ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
0: Wat kent de gemeente nou aan?
7: Ja, dat is wat we ook op dit moment aan het bekijken zijn. Het is ook een overeenkomst. Er was een bestuursovereenkomst waar afspraken in gemaakt zijn. Die wordt nu niet nagekomen. Dus dat is eigenlijk net als een aannemer die een overeenkomst met u heeft om iets te leveren. Die levert niets. Nou, hoe ga je daar dan mee om? En dat is wat wij op dit moment aan het bekijken zijn. Wat is juridisch mogelijk en wat is slim om met het COA in gesprek te gaan? Want ons uitgangspunt is, afspraak is afspraak, enerzijds. Anderzijds, we sturen mensen niet de straat op.
0: Nou, hoe wagen je dan juridische stappen?
7: Dat is zeker een van de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen. Want ja, er komt een overeenkomst, wordt niet nagekomen. Dat is een zakelijk iets. En het COA hoort een overeenkomst, net als wij, afstand na te komen.
0: Is dat net een bijzondere figuur om als legere oerits dan te procederen in de hegere oerits, in het Riek?
7: Ja, dat is vervelend. Maar het is net zo vervelend als de hogere overheid zijn afspraken niet nakomt met de lagere overheid. Dus dat is niet ideaal. Dit is eigenlijk niet waar we in terecht zouden moeten komen. Maar wat gegeven de omstandigheden van nu met te weinig opvangplekken kennelijk nodig is.
0: Ben de omwijnenden in Balk al op hecht?
7: We zijn vanmorgen bij direct omwonenden van het AZC langs geweest, in persoon, met 5 collegeleden. Ik ben er 1 van geweest. En ook mensen van het COA, locatiemanagers van verschillende locaties van het COA, zijn we bij mensen op bezoek geweest om ze deze mededeling te doen dat de afspraken niet nagekomen worden.
0: En hoe is de reageer in Balk?
7: Wisselend. Er zijn natuurlijk mensen boos, negatief. En die verwijzen terecht naar eerdere afspraken. Van dit is al de derde keer dat verlengd wordt. En er zijn ook veel veel mensen, echt, dat was bij mij de meerderheid vanmorgen, die zeiden ook wel van ja, we begrijpen het wel. En het is ook wel een logische ontwikkeling als we kijken naar wat er op dit moment gebeurt rond asielzoekers.
0: Je zei ze van, we zullen nog zien of we hier juridisch wat uit dwang kennen. Ja, stiepert had ik net de polarisatie op dit punt. Toen je als gemeente net zei, van ja, we begrepen dat het oermacht is. Dan moet het als asielzoekerscentrum toch maar wat langer hier bloeien.
7: Ja, ik denk dat we dat nadrukkelijk moeten afwegen. En je moet ook soms zakelijk met elkaar omgaan. Ik kom uit een familie waar gezegd voor bij elkaar uit de beurs blijven, dan blijf je het langste vrienden. En dat speelt ook hier.
0: Komt er nog straks wat als een informatiejoen van de omwijnen? Maar dat zult de gemeente dan net waar, want het is net hier een besluit.
7: Het COA zal mogelijk, of het ministerie, zal mogelijk behoefte hebben om verder nog te informeren. Mensen zijn vanmorgen, hebben ze een brief gekregen van ons, waarbij wij de omwonenden hebben geïnformeerd en ook in bredere schaal in Balk mensen geïnformeerd hebben. Er is ook een persbericht uitgegaan om mensen te informeren. Wij hebben niet het voornemen om een algemene bijeenkomst te organiseren. Als mensen vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen met de gemeente. En als het om de achtergrond van het besluit van het COA gaat, kunnen ze contact opnemen met het COA.
6: Dan wat ze dus bij het COA wijzen. Leo-Pieter Stolzaar, de burgemeester van de Frieske Marnoer. Het feit dat het AZC, het asielzoekerscentrum in Balk, lang liep bleef, nog drie hier, staat het nou liekt in elk geval. Nou, je hebt de burgemeester Sezen, meisje die te dicht bij het AZC wijnen, die binnen persoonlijk tot leden van het college, de burgemeester en de wethouders op hichten bracht van het besluit van het COA. Er zijn wisselende reacties op, zo begrepen we, dus ik van de burgemeester. Aanstens na 4 praat ik met de voorzitter van Prinsen Belang van Balk over dit toch wel ingrijpende besluit.
2: Alles wat jouw dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is de dij voorbij.
8: Ja, voor een soort mensen is een huisdier meer dan onlinnig maar een bisje. Het is een maatsie, een freun of zelfs een volwaardig familielid. En als een bisje deergiet, dan wil een protte baaskes daar op een mooie wiese oorskier van nemen. Bij dierenuitvaartcentrum Resoma in Ljouwert bieden Dennis Tekema en Theo Boomsma daar ruimte voor. Theo, een goeie middie.
9: Goeiemiddag.
8: Nou, binnen er wel meer dierencrematoria in Noord-Nederland te vinden. Maar Jim, toch, het krijgt even wat oors. Wat doch je, Jim?
9: Ja, dat klopt. Wij resomeren. En resomeren is eigenlijk zo'n techniek dat wij de bisten oplossen in een oplossing van water met een hoeveelheid alkali. En alkali is in principe een soort waarin dus eigenlijk al het weefsel mij het water oplost.
8: Oké, dus je lissen die bisten in een soort bad?
9: Klopt.
8: En dat we daar wordt een soort gebroek van maken bij je?
9: Er wordt op dit moment al redelijk protte gebroek van maken, klopt. Het had wat meer moeite kosten om het bij de mensen onder de mensen te krijgen. En de mensen, ik weet het wel litten dat we het doggen. En voor volgend jaar of die erop zit het dus ik. En dat het naast het cremeren van mensen, dus ik bij mensen van taplossing wordt.
8: Oké.
9: Okay. Daar ben ze dus ik mee bezig.
8: Zo, want hoe nij is dit dan?
9: Nou, wij binnen in 2023 starten, jemai. En traaien je daarvoor is er in Limburg een bedrijf starten. En wij binnen nu met 6 oren, dus zo'n filiaal, zo'n bedrijven die het al jaar dus alleen nog maar resumeren.
8: Oké.
9: En is eigenlijk zo'n soort wettencrematie,
8: ja.
9: Toch?
8: Ja. En in hoeverre kunnen de baaskes erbij wezen?
9: Het proces wordt 24 uren. Dus mensen die willen, denk ik, wel graag naar huis.
8: Ja.
9: En niks aan. Dus wij, het proces op zich, daar kunnen de mensen binnen er net bij.
8: Maar nou heb je bijvoorbeeld bij cremage, dan het blote jiske oer. Bloot je wat van oer wat dan bewaren we erin?
9: Klopt, dat is bij ons bloter oer. En de kist het een beetje zijn als mensen, als je een dier in de tuin begraven, dan hou je op een gegeven moment, als je hem weer opgraven, hou je alleen nog botten oer.
8: Ja.
9: Het resumeerproces is eigenlijk wel wat baseerd op het begraven. Hè? Dus al het weefsel lost op. En dan uiteindelijk hou je botrest oer. En dat botrest, dat is werk helemaal terug het wetter. En dat droegen wij en dat is dan, dat gaat weer om naar de mensen. Dus dat wordt als os dan weer naar de mensen taal.
8: Ah.
9: Weer om in een urn of in een gedenkstukje, weer om jong.
8: Ja, precies. Dus de host wil een oontinken, Oerik.
9: Ja, zeker. Zeker. Ja. Wij verwerken dat in urnen, maar wij verwerken dat ook in bijvoorbeeld assieraden van dieren. En die mogelijkheden binnen er gewoon alweer ook voor de besten.
8: Ja, Jos Visser, het heeft wel wat tijd kosten om dit onder de mensen te brengen, om dit bekend te maken. Wordt er dan nou al een soort gebroek van maken?
9: Klopt. Daar hebben we toch al een redelijk gebroek van maken. En het is ook al redelijk bekend onder de mensen. En dat is mensen die hebben het meemaken. Mensen die ben je west. Die hassen op wat voor manier had ze bij u's. Dus afscheid nemen kennen van hun beest. En dat is gewoon, ik wil even verzezen van het waardige en het belangrijke is dat mensen het op hun manier dwang kennen. En dat zien we gewoon dat heel erg waardeerd wordt.
8: Wat voor bisten worden nou het meest geresumeerd?
9: Ja, krijgen de meeste huisdieren, het meeste wat de meeste hebben, zijn katten en honden. Ja. En dat zijn eigenlijk wel de meeste beesten die het bij ons voorbij komen.
8: Heb ik al een heel apart beest aan?
9: We hebben meerdere aparte beesten aan, maar een daarvan is bijvoorbeeld een goudvis.
8: Ja, die heeft toch wel een hele budgetting voor de meesken.
9: Ja, dat we, dan kom je direct achter dat er sommige beesten, er zit gewoon een heel verhaal en een hele geschiedenis achter. Wij trokken het meesken toch het als een bijzonder. Zeer bijzonder ervaren en dat ze er heel graag wat van oerharen willen. Nou ja, en dat is bij resumeren is dat eigenlijk altijd bijna mogelijk. Ja. Zolang er maar een been in zit.
8: Bij Jim is niks te gek.
9: Nee, eigenlijk is alles bespreekbaar.
8: Ja, je bent het gauw onder de indruk van iets.
9: Nee.
8: Nou, ik hier er nog nooit van je. Ik vind het mooi om je toch eens even over te jaren. Het resoneren van bisten. Dank je wel, Theo.
9: Nou,
8: en succes met je mooie werk.
9: Ja, doei. Bedankt voor het gesprek.
2: Alles wat je thuis mist hebben,

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt. En te weinig naar omstandigheden die tot de fout hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. En vermoedelijk was het schip veel te vol. In Nigeria komen vaker dodelijke bootongelukken voor. Vooral in het regenseizoen, dat duurt van april tot en met oktober. Dan gaan ook veel vrouwen en kinderen naar een boerderij om te werken. Roemenië heeft op de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een booreiland. De drijvende kleine maritieme drone kwam volgens de Roemeense autoriteiten uit Rusland en was geladen met explosieven. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de Russen. In België heeft een man die een vermeende pedofiel bijna vermoordde 17 jaar cel gekregen van de rechtbank in Namen. Hij was ervan overtuigd dat zijn stiefzoon door zijn buurman was misbruikt.

0: gebruikt en mishandelde hem zo zwaar dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt en niet kan bewegen of praten. Veel mensen in België hebben hun steun betuigd aan de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er in en buiten de rechtbank geroepen en geschreeuwd. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. En de winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien, maar geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag en minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten weer buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. In de loop van het weekend wordt het droog en de middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
3: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: Erde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Verdroogde bomen laten al geruime tijd gele bladeren vallen uit bescherming tegen de droogte. Daar komen nu plensbuien bij, windvlagen en file op de A4. We zitten midden in een valse herfst die heel veel op een echte lijkt. Dat betekent twee dingen. Een romige, warme drank met kruidnagel en kaneel. En opnieuw alle seizoenen van Gilmore Girls kijken. Ik wens u een fijne herfst. Goedenavond en welkom bij het Oog. Rusland valt de Oekraïnse voedselvoorziening aan met raketten waartegen Oekraïne weerloos is. Straks een gesprek met een militair expert en met de Nederlandse boer in Oekraïne die vanmorgen een raket in zijn maïsveld vond. Verder in deze uitzending kunnen de gigantische staatsschulden van zowel Frankrijk als Amerika tot een financiële crisis leiden. Hoe nostalgisch zijn de gevoelens bij de laatste Grand Prix op Zandvoort? En waar ligt het geluk? Theatermaakster Femi van Elshuis maakte een voorstelling over, onder veel meer, haar reis als gelukszoeker naar Suriname. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 20 augustus.
4: Het grijpt je toch weer aan.
2: In Abcoude werd stilgestaan bij de moord op Lisa, vandaag 1 jaar geleden. In de kerk werd een herdenking gehouden, vertelde de predikant aan Hart van Nederland.
5: Mensen kunnen binnenlopen om een kaarsje aan te steken, om iets te schrijven op een kaartje dat we aan de familie zullen overhandigen na afloop.
2: Kaartjes met boodschappen uit het hart.
6: Wat schrijf je dan?
7: Nou, dat ik ze veel liefde en warmte wil geven.
2: Want de moord heeft nog iedere dag impact op het dorp.
8: Ik kijk nog steeds om me heen van, ik bel nog steeds, ik laat weten waar ik loop, met wie ik ben.
2: De familie was er niet bij, maar heeft wel van zich laten horen.
9: Onze wereld stortte in en ook de impact op het dorp was immens. En ze bedanken de inwoners van Abcoude voor alle liefde, steun en medeleven die jullie als dorpsgenoten gaven en zijn blijven geven.
2: En het is het gesprek van de dag bij de Britse koffieautomaten.
10: My thoughts are that I'm not especially happy about it.
11: Maybe he's just truly British at the end of the day and he just misses home.
12: I was elated. I think it's great. They're back home.
2: En want het was groot nieuws.
13: Prins Harry en Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK.
2: Nadat ze het land 6 jaar geleden onverwachts verlieten.
14: Going it alone, the Duke and Duchess of Sussex announced they're stepping back as senior royals. Even the Queen wasn't told before they broke the news tonight.
2: Netflix shows, een podcast deal met Spotify. Het had alle ingrediënten voor een American dream. Al liep dat toch even anders.
15: Harry and Meghan's commercial operation was struggling significantly, but also Harry just lost interest in his American life and he started to turn his attention back to Britain.
2: De grote vragen zijn nu, hoe gaat de beveiliging eruit zien van prins Harry en zijn Meghan? En wie gaat dat betalen? De Britse premier Andy Burnham is er duidelijk over. Dit is een privézaak.
16: This is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan. And we wish them well in the move that they're making.
2: In Zandvoort maken Formule 1-fans zich klaar voor een bijzonder raceweekend. Het is de laatste keer dat fans daar kunnen kijken naar...
17: Ja, Max Verstappen. Hey, let's go.
2: En ze hebben er zin in.
18: Ben je er klaar voor?
19: Ja, natuurlijk.
18: Ja.
19: Vorig jaar al.
2: Maar of de Formule 1 in Nederland ook echt voor altijd verdwijnt?
20: Ooit zijn we er weer. Misschien duurt het weer 30 jaar, maar dan zijn we er weer bij.
2: En als u wel eens op de bank in slaap valt met de televisie nog aan, dan kan het zomaar zijn dat u binnenkort weer wakker wordt met een oude bekende.
21: Iedereen houdt van heerlijke gepofte aardappels. Maar niemand houdt van het werk. Dit is een ongelooflijk televisieaanbod. Het geheim is de 10-in-1 Smart Steam technologie. Nu voor een historische lage prijs.
2: Telcel komt terug op tv. Een paar maanden geleden ging het moederbedrijf failliet. Maar inmiddels maakt het merk een doorstart.
22: Maar wacht, er is meer.
2: Er is altijd meer en het kon nog altijd gekker. En dat bleek een succesformule.
6: Dat is wel het succes van de filmpjes. Je kijkt het, je denkt eerst wat belachelijk, maar na 5 minuten denk je, nou, ik kan dat eigenlijk best wel gebruiken.
2: Het was online shoppen avant la lettre. En de reclames die werden zo bekend dat ze massaal werden nagedaan.
18: Gooi de rolleke plastic in de wefrap testing en alles komt van elkaar. Hier, 1, 2, 3, boem, bats, alles lekker luchtdicht. Mijn fraten is nooit zo fris geweest.
19: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Wefrap testing, lekker wefrap, lekker testing.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Clemens Peters.
22: Het Parool is meegegaan met een paar dijkinspecteurs. Honderden kilometers dijk rond Amsterdam moet extra worden bekeken vanwege mogelijke scheuren door de langdurige droogte. Zie je hoe lang die scheur doorloopt, zegt Theo Witteman. Op de dijk tussen Wormer en de Zaanse Schans lopen sommige scheuren meters voor hem uit.
2: Theo en zijn collega lopen met een pijlstok in hun hand door de regen die nu eindelijk valt. Maar die zet weinig zoden aan de dijk. Een risico is bijvoorbeeld dat stortbuien via scheuren dieper kunnen doordringen in de dijk, wat de stabiliteit kan beïnvloeden. 500 sensoren brengen permanent de grondwaterstanden in kaart.
22: In een diverse samenleving wordt verschillend gedacht over medisch ingrijpen, schrijft Trouw. En dus ontstaan in de gezondheidszorg conflicten. Een orthodoxe gelovige die een operatie weigert van een homoseksuele dokter, een verzoek om een alternatieve geneeswijze te betrekken bij reguliere zorg en de wens van een jonge vrouw om haar maagdevlies te laten herstellen in de gezondheidszorg toont zich de diverse samenleving.
2: Reden voor de Universiteit Antwerpen om een nieuwe leerstoel in het leven te roepen. De leerstoel richt zich op het snijvlak van gezondheidszorg en religieuze diversiteit. Mag een Joodse of moslimpatiënt zijn geamputeerde been mee naar huis nemen en zelfs begraven? Wat is belangrijker? Medische regels of vrijheid van godsdienst?
22: Steeds minder kinderen kunnen goed fietsen als ze naar de middelbare school gaan. En de reden is, ze oefenen te weinig op de basisschool. En twee groepen springen er daarbij uit. De kinderen van de bakfietsouders en de kinderen van ouders die zelf nooit hebben leren fietsen of die een fiets niet kunnen betalen.
2: Dat moet anders, vindt de directeur van Veilig Verkeer Nederland. Nederland is nog steeds een fietsland, maar we moeten wel actie ondernemen om die cultuur in stand te houden. Met al die auto's voor het schoolplein denken veel andere ouders, ja, daar ga ik mijn kind niet laten fietsen. Daardoor missen kinderen een deel van hun verkeersopvoeding.
22: De introductieweken zijn begonnen, dus duikt de Volkskrant de wereld van de kamerzoekende student in. Nou, en er valt niet mee, is de indruk die de krant krijgt in studentenstad Delft. Het is om moedeloos van te worden en het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal studenten dat op kamers gaat al jaren daalt.
2: Kamerprijzen van €900 zijn geen uitzondering als er al iets te vinden is. Verrassend detail in het artikel, wie wil scoren doet er goed aan Facebookgroepen af te struinen. Best raar, zegt Emma. Ik ken geen enkele student die Facebook nog voor iets anders gebruikt.
23: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Marijn Charlie hoorde u met Coming of Age. Morgen is een dag van rouw afgekondigd in Kiev, nadat afgelopen nacht 15 doden vielen door Russische luchtaanvallen. Door het hele land registreerde de Oekraïnse luchtmacht op 28 plekken raketinslagen. Ik praat over de escalerende strijd met Patrick Bolder, oud-luitenant-kolonel van de luchtmacht en strategisch adviseur van het Haag Centrum voor Strategische Studies, en met Kees Huizinga, een Nederlandse boer die 200 kilometer ten zuiden van Kiev woont. Goedenavond beiden.
1: Goedemorgen.
0: Om met u te beginnen, Kees Huizinga. U stuitte vanmiddag op een Russische kruisraket in uw maïsveld, klopt dat?
1: Klopt. Dat is echt toevallig. Ja, of toevallig. Er zijn alles bij elkaar een stuk of 10, 15 van die raketten en drones bij ons op land geland. En we zijn nu net begonnen met de maïsoogst voor de koeien. Dat is snijmaïs heet dat. En dat is een gewas van 2,5, 3 meter hoog. Dus ja, je ziet natuurlijk niet wat er midden in het veld ligt. En we waren dat aan het oogsten. En opeens is er een gat in de maïs. En dan lag daar een enorm lang ding van een meter of, ik weet niet hoe lang die is, 5, 6 meter in een aantal stukken gebroken. Met wat grote vleugels eraan. Grijs, donkergrijs. Onontploft lijkt het. We zijn er niet heel dichtbij gekomen.
0: Nee, het lijkt me bloedlink.
1: Ja, dat is bloedlink. Ik heb er wel foto's en video's van gemaakt. Maar dat, om dat te laten zien, zeg maar, aan de wereld. Maar ja, het is eigenlijk niet verstandig om daar in de buurt te komen. Het wordt ook afgeraden. Dus ik ga er ook niet meer naartoe.
0: Nee, u stuurde ons vanmiddag ook andere foto's. Namelijk van distributiecentra die getroffen zijn. Wat is er aan de hand? Wat zijn dat voor centra?
1: Distributiecentra voor levensmiddelen, om de supermarkten te bevoorraden. Dus de Russen die zijn niet alleen de havens aan de Zwarte Zee en bij Odessa in de buurt aan het bombarderen. Voor de graanexport is dat. Maar die zijn ook echt doelgericht distributiecentra voor de supermarkten aan het bombarderen. En dat is voor de interne, voor de nationale voedingsmiddelenmarkt. Voor de supermarkten, zeg maar, voor de Albert Heijn of de Jumbo of de Lidl of de Aldi. Die hebben ook overal van die grote vierkante blokkendozen langs de snelweg staan, van waaruit de honderden supermarkten in Nederland bevoorraad worden. En dat is in Oekraïne net zo. En ik denk dat er al, dat ik veel, 10, 15 van die dingen kapotgeschoten zijn van de verschillende supermarkten. En ja, met als gevolg dat wij onze groenten niet meer aan de supermarkt kunnen leveren, of aan het distributiecentrum kunnen leveren. En vanuit het distributiecentrum kunnen die verschillende supermarkten ook niet meer bevoorraad worden. Dus de schappen in de supermarkten raken ook leeg.
0: Ja, dus echt voedselvoorraden die worden getarget. Patrick Bolder, u volgt deze oorlog op de voet. Is dit ook iets wat u ziet? Dat in zijn algemeenheid Rusland echt de voedselvoorraad nu probeert te attackeren?
2: Ja, we zien echt een verbreding van de hele oorlog en van de doelen eigenlijk die geraakt worden. Aan beide kanten trouwens hoor. Maar we zien nu ook heel duidelijk dat Rusland eerst natuurlijk al bezig was om gewoon het leven voor de Oekraïners moeilijker te maken. Met name in de winter door alle elektriciteitscentrales te bestoken. Maar we zien nu ook de aanvallen op de gewone tankstations die de Oekraïnse bevolking nodig heeft om de auto te tanken. En inderdaad ook wordt het nu verhevigd met aanvallen op de post, maar ook inderdaad ja, de gewone warenhuizen, wat Kees ook zegt, waar de gewone Oekraïners ook heel veel last van hebben. En uiteindelijk ja, is dat bedoeld om de Oekraïners het leven zo moeilijk mogelijk te maken in de hoop dat er dan maar wordt opgegeven. Nou ja, uit het verleden kennen we dit soort terreuraanvallen. Leiden nooit tot een opgave, maar juist tot een ja, meer rally around the flag. Meer vastberadenheid van de bevolking die getroffen wordt om het toch vol te houden.
0: Ja, en omgekeerd. U zei het al, doet Oekraïne dat ook. Althans, die bestookdistributiecentra in Rusland. Die webwinkel Wildberries hebben we veel over gehoord. Maar dan zul je dat effect ook aan de Russische kant dus zien.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Waar Poetin natuurlijk begonnen is met het narratief van we zijn bezig om in Oekraïne het natiebewind te verslaan. We maken de grote oorlog, de Tweede Wereldoorlog noemen ze bij hun de grote oorlog, maken we nu definitief af. Ja, en voor de gewone Rus sprak dat wel aan. Maar nu die oorlog ook naar Rusland wordt gebracht, dat de gewone Rus daar last van heeft. Gebrek aan brandstoffen, ook omdat Oekraïne heel nadrukkelijk en doeltreffend Russische olieinfrastructuur treft. Maar ook al die Wildberries, waar een heleboel Russen van afhankelijk zijn. Ja, zeg maar de bol.com van Rusland. Dat geeft heel veel problemen. En ook nog eens een keer weten we dat Wildberries heel veel geld heeft uitstaan bij de banken. En als daar een claim op wordt gedaan, ja, dan is dat natuurlijk een enorme dreun voor de economie, voor de Russische economie. En zo komt die oorlog uiteindelijk ook bij de Russische bevolking terecht. En niet ook dat de oorlog nu gaat beëindigen, maar het gaat wel meer weerstand oproepen bij de Russische bevolking richting president Poetin.
1: Terug. Mag ik er nog even wat over zeggen?
0: Jazeker.
1: De Russen die vallen echt doelgericht voedselvoorziening voor de Oekraïners aan. En omgekeerd doen Oekraïners dat niet met de Russen. Die bestoken geen supermarkten of distributiecentra voor supermarkten. Ze bestoken die Wildberries wel, dat is de bol.com. Maar dat is geen voedsel. Worden ook drones voor het leger worden daar via verkocht. Of scherfvest en dat soort dingen. Dus dat is echt wel even iets anders.
0: Ja, dat is echt iets anders dan het eten in de supermarkt. Want meneer Huizinga, u verbouwt allerlei groenten. We hadden het net over uw maïsveld. Maar u heeft meer groenten staan. Wanneer moeten die geoogst worden?
1: Nu, die zijn we aan het oogsten. En in die vanochtend het distributiecentrum dat geraakt is, daar hadden wij ook al wat groenten naartoe gebracht. Wat bloemkool, wat broccoli, wat uien. Iemand pompoenen zelfs. En ja, dat is kapot. Dat is weg. Dat is niet zo heel veel op onze hele oogst. Maar het is de tweede keer al. In een ander distributiecentrum hadden wij een week of twee geleden ook een paar honderd ton uien staan. Of hadden naartoe gebracht. En die zijn ook kapot geschoten. Dus
0: het heeft economische gevolgen voor u. Maar het lijkt me ook een bedreigende situatie om in te leven.
1: Nou ja, dat is ontzettend bedreigend. De hele nacht heeft daar ook niemand gewerkt in het distributiecentrum. Omdat het ook al min of meer aangekondigd is door de inlichtingendiensten. Dat die distributiecentra beschoten zouden gaan worden. Dus uit veiligheidsoverwegingen hebben ze s'nachts er niet gewerkt. Over slachtoffers weet ik niet. Er is geen nieuws over bekend. Maar mensen willen daar natuurlijk ook niet graag werken. Dus wat ik zei, er zijn al 10, 15 van die dingen beschoten. Dus dat is levensgevaarlijk om daar te werken. In die ballistische raketten, die komen niet alleen 's nachts, maar die komen ook wel overdag. Ja, dat is gewoon levensgevaarlijk om daar te werken. En wij hebben daar 8 jaar gewerkt in dat acht jaar groente aangeleverd aan het distributiecentrum. We hebben groente opgeslagen gehad. We hebben daar zelf ook groente verpakt in zakjes voor de supermarkt. En dan werken daar van ons ongeveer 30, 40 mensen. En die slapen ook in dat gebouw. Daar zijn slaapplaatsen op. Je moet er niet aan denken dat 40 mensen daar van ons sliepen. En dat er dan zo'n raket op je dak kwam. Daar waren ze allemaal dood geweest.
0: Patrick Polder, in 2023 was er een graandeal uit onderhandeld. Om de wereldhandel in graan draaiende te houden. En de voedselvoorziening op peil te houden. Kan dat niet opnieuw?
2: Ja, dat zou je hopen, maar daar heeft Zelensky ook voorstellen voor gedaan. Hè, om inderdaad weer te zorgen dat er niet op elkaars schepen wordt gevuurd waar met name graan in zit. Maar dat heeft Poetin van de hand gewezen, want hij zegt daarbij dat zou Oekraïne adempauze geven waarin ze zich kunnen herstellen. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Maar wat we zien is inderdaad dat die graantoevoer, en Kees zal daar heel veel last van hebben. Kijk, de haveninfrastructuur in Odessa en langs de Donau zijn ook vannacht weer geraakt trouwens. Betekent dat je daar geen graan kunt opslaan. Dat ook schepen niet geladen kunnen worden. En schepen worden getroffen. Dus die kunnen ook niet uitvaren. En uiteindelijk gaat dat betekenen dat, kijk, rijke landen die kunnen wel duurder graan betalen. Want die prijs van het graan gaat gewoon duurder worden. Dus in Europa, ja, het brood wordt duurder. Maar denk bijvoorbeeld aan Afrika, waar ze minder geld hebben. Waar ze minder mogelijkheden hebben om graan te kopen. En sowieso is het er al minder. Ja, ik verwacht dat daar toch wel hele grote gevolgen zullen zijn. Dat honger in Afrika, dat was iets van het verleden misschien. Maar misschien ook weer iets van de nabije toekomst.
0: Ja, dus in Afrika en op andere continenten. Maar dus nu ook de interne voedselvoorziening in Oekraïne zelf. Het zijn vooral ballistische raketten die schade veroorzaken. En het lukt Oekraïne kennelijk niet om ze te onderscheppen. Hoe kan dat?
2: Ja, dat klopt. De ballistische raket, anders dan een kruisraket, komt die vrijwel loodrecht naar beneden met een enorme snelheid, 7.000, 8.000 kilometer per uur. Ja, en daar is eigenlijk maar één type wapen tegen wat zo'n ballistische raket onschadelijk kan maken, de Patriot PAC-3 raket. Nou, Oekraïne heeft wel Patriot systemen, maar de PAC-3 raketten, ja, die zijn bijna opgeraakt wereldwijd. Alleen Amerika heeft nog een voorraad van zo'n 600 raketten, wordt er ingeschat. Maar Amerika wil ze niet geven aan Oekraïne, want ja, die zegt dat ze zelf nodig hebben. Europese landen hebben misschien nog een klein beetje. En ik weet dat de Oekraïnse ambassadeurs in de Europese landen, die Patriot systemen en Patriot raketten hebben, ja, de opdracht hebben gekregen om die raketten, ja, los te peuteren en naar Oekraïne te brengen. Want dat is eigenlijk het enige middel wat werkt tegen zo'n ballistische raket, een Patriot PAC-3 onderscheppingsraket. Ja, als daar tekort aan is en Oekraïne heeft niks om die raketten onschadelijk te maken, ja, dan vrees ik heel erg voor de Oekraïnse bevolking dat die, ja, de komende maanden daar een hele dure tol voor moet betalen met mensenlevens.
0: Ja, dat dan nog doorgaat. Nou, helemaal tot slot, Patrick Bolder. Vandaag hebben Roemeense F-16's een zeedrone uitgeschakeld. Commissievoorzitter von der Leyen die zegt dit is een escalerende campagne van dreigementen. Hoe duidt u dit?
2: We hebben natuurlijk al heel vaak drones gezien. We hebben onze F-35's hebben in het najaar van 2025 drones boven Polen neergeschoten. We hebben de afgelopen week al vaker drones, Russische drones, boven Roemenië gezien. En ook vandaag was er weer zo'n aanval. En dat is dan tegenover de grenzen met Roemenië aan de Donau. Dus de kans dat er iets misgaat is heel groot. Dit was op de Zwarte Zee bij een gasboorstation, als ik het goed heb, van Roemenië. Het past allemaal in die hybride oorlogvoering. Kijk, Rusland zal zeggen van dit was geen drone van ons. En als het aangetoond dat het wel in is, dan zeggen ze Oekraïne heeft die uit koers gedreven. En dat past precies. Hè. Wij moeten als slachtoffer, lopen we altijd achter de feiten aan. Ik noem nu even wij, NAVO-landen, Oekraïne. Lopen altijd achter de feiten aan, omdat je nooit weet wat Rusland kan doen. En het is aan ons eigenlijk om te zeggen, te bewijzen dat Rusland erachter zit. En dan nog, wat kunnen we daartegen doen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Hè. We willen natuurlijk geen derde wereldoorlog veroorzaken. Dus ja, wat zou ons antwoord moeten zijn tegen dat soort aanvallen, hybride aanvallen, die net onder de grens eigenlijk van het openlijk geweld zitten? En daar hebben we gewoon een probleem mee in Europa.
1: Je moet in Europa, in West-Europa, de Russen absoluut niet onderschatten. En echt de enige manier om die Russen aan te pakken is echt heel hard aanpakken. Dat als je ook maar een moment verslapt, dan grijpen de Russen een kans en slaan ze toe. En dat is niet de mentaliteit die wij in Europa hebben, gelukkig, zeg ik erbij. Maar op die manier moet je helaas wel met die Russen omgaan.
0: Dank voor de waarschuwing en dank voor de toelichting. Dank Kees Huizinga en dank Patrick Bolder.

0: De diepte van Estien. Terwijl landen als Nederland de overheidsuitgaven en de staatsschuld enigszins in de hand proberen te houden, geldt dat niet zozeer voor de Verenigde Staten en Frankrijk. Beide landen hebben inmiddels een gigantische overheidsschuld opgebouwd. De Verenigde Staten heeft die laten oplopen tot $40 biljoen. Dat is 120% van het bruto binnenlands product. En Frankrijk heeft een schuld ter waarde van 116% van het BBP. Waarom is dat zo en krijgt de rest van de wereld daar mogelijk last van? Goedenavond, Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING.
1: Goedenavond.
0: Hoe komt het dat deze twee landen zo'n enorme schuld hebben opgebouwd? Waar geven ze dat geld aan uit?
1: Ja, dat gaat heel hard de afgelopen tijd inderdaad. En zeker in de VS is dat eigenlijk toch in de afgelopen jaren heel erg snel gegaan. Zeker sinds corona, toen er enorme steunpakketten aangeboden zijn. En daarna, terwijl de Amerikaanse economie daarna eigenlijk het best weer goed deed, zijn ze er eigenlijk nooit mee opgehouden. Dat is zowel onder Biden als nu weer onder Trump is dat het geval. En je ziet dat men zich daar toch echt wel zorgen om begint te maken. Aan de Franse kant zie je dat de schuld al lang erg hoog is. En dat er eigenlijk steeds weer een stuk bovenop komt, omdat Frankrijk ook eigenlijk een zwak groeiende economie heeft. En dat maakt het ook lastiger om het te betalen. Schuld kijken we eigenlijk altijd, zoals u net al aangaf, als percentage van het bruto binnenlands product. Dus eigenlijk als percentage van je inkomen. Ja. Dat is natuurlijk logisch. Hoe rijker je bent, hoe makkelijker het is om een schuld terug te betalen. En in Frankrijk groeit de welvaart niet zo snel als in de Verenigde Staten. Dus sleuren ze dat ook al een tijd met zich mee.
0: Ja, nou is de norm in de EU een overheidsschuld van maximaal zo'n 60% van je bruto binnenlands product. Om het allemaal een beetje behapbaar te houden, ook de aflossing en de rente. Hoe kan Frankrijk nou ongestraft op het bijna dubbele afstevenen?
1: Ja, dat is eigenlijk in de loop der tijd is dat zo omhoog gelopen. En Frankrijk heeft daarin ook best een speciale positie binnen de EU. Het is zo'n groot land met een grote schuld dat er, en dat is ook bij Duitsland wel eens gebeurd, toch wat vaker wel een oogje dichtgeknepen wordt als Frankrijk in de puree zit. En dat is de afgelopen tijd. Zit Frankrijk officieel op het strafbankje. Hun begrotingstekort is veel te hoog. Boven de 5% van het BBP op het moment. Dat mag eigenlijk maximaal zo'n 3% zijn. In Nederland zitten we daar overigens net onder. En in Frankrijk wordt er hun best gedaan om daar iets aan te doen. Maar politiek is het met de huidige regering Macron en al die regeringen die we van Macron de afgelopen tijd gezien hebben, is dat ontzettend lastig. Ze zitten daar in een lastige situatie. Maar dat is niet alleen van nu. Eerder hebben we het ook al gehoord. Beroemd is de uitspraak van de vorige commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Die zei, because it's France. Toen hem gevraagd werd waarom er nou niet echt ingegrepen werd. En dat laat toch wel zien dat Frankrijk toch een positie heeft waarin toch vaker een oogje dichtgeknepen wordt.
0: Ja, precies. De grote uitzondering. Zei u het al een beetje. Het is voor Frankrijk best lastig om die schulden af te bouwen. Of in elk geval te voorkomen dat ze nog harder staan. En in de VS worden daar pogingen gedaan om die schuld een beetje af te bouwen? Of...
1: Nee, eigenlijk zie je daar de urgentie helemaal niet. Nou goed, in de afgelopen dagen begint dat een beetje meer te ontstaan, omdat de rente op die staatsschuld die begint toe te nemen. Je ziet dat de rente die Amerikanen moeten betalen op schuld met een langere looptermijn, laten we zeggen 10 jaar, 30 jaar, die begint nieuwe hoogtes aan te tikken. En daar worden ze toch wel wat zenuwachtig van in Washington. Maar eigenlijk zie je de afgelopen jaren dat men zich daar in de VS niet echt zoveel zorgen om maakt. En het is ook zo dat heel veel wereldwijd heel veel beleggers ontzettend graag Amerikaans staatsschuld willen hebben als veilige belegging. Veel pensioenfondsen wereldwijd willen dat. De dollar is nu eenmaal de wereldreservemunt en daardoor wordt er heel veel vraag naar. En daardoor kunnen ze het veel bonter maken dan dat veel landen in Europa dat kunnen. Maar goed, de afgelopen dagen zie je toch wel dat de zenuwen daar ook wel wat toe beginnen te nemen.
0: Ja, want dat is altijd het risico wat je hoort. Hè? Als je hoge staatsschulden opbouwt, dat die rentelast, dat je er op een gegeven moment onder kan bezwijken of dat dan niemand nog jou wil helpen om je schulden te financieren. Maar dat is in Amerika dus nog niet aan de hand.
1: Nee, dat is niet aan de hand. Maar je zag wel vandaag dat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, die heeft aangekondigd dat ze meer van hun eigen staatsschuld in gaan kopen in de hoop om de markt een beetje te kalmeren. En dat laat toch wel zien dat er wel een beetje wat zorgen aan het ontstaan zijn. Maar goed, als je kijkt naar de Amerikaanse begroting van het moment, de One Big Beautiful Bill van Donald Trump, die vorig jaar is goedgekeurd, ook in het congres, zie je dat daar wel een groot gapend gat in die begroting zit. Dus er zal echt wel wat moeten gebeuren.
0: Ja.
1: Om dat netjes een beetje sluitend te krijgen. En de vraag is inderdaad van waar zijn beleggers tevreden mee? Het zou best kunnen dat met een hogere rente dat toch ook veel beleggers het op een gegeven moment wel weer aantrekkelijker vinden om dan toch die Amerikaanse staatsschuld, dat staatspapier, weer in hun beleggersportefeuille te nemen. Dat daarmee ook de rust weer een beetje weerkeert. Maar vooralsnog zie je toch dat er een klein beetje zenuwen wel ontstaan in de VS.
0: Ja, en de, aan de Franse kant. Frankrijk is een euroland. Frankrijk kan zich veel permitteren binnen de EU, because it's France. Maar niettemin heeft dat nog gevolgen voor de euro.
1: Ja, nou kijk, in Frankrijk is het natuurlijk een langer sluimerend probleem. Maar zien we natuurlijk ook volgend jaar dat er weer verkiezingen aankomen. Eigenlijk zien we dat in de kielzog van de VS dat rentes wereldwijd de afgelopen weken wat aan het stijgen zijn. Maar in Frankrijk naar verhouding wat meer dan in andere Europese landen. Dus je ziet toch dat beleggers daar net weer dan weer een beetje extra zenuwachtig van worden. Dat heeft onder andere te maken met de verkiezingen van volgend jaar. Maar natuurlijk ook omdat ze natuurlijk eigenlijk al een tijd laten zien dat het politiek toch heel lastig is om iets aan die staatsschuld te doen. Waar de VS de druk niet voelt, zie je natuurlijk dat Macron die urgentie ontzettend gevoeld heeft de afgelopen tijd. Maar dat het politiek heel lastig is in Frankrijk om bezuinigingen door te voeren, om dat begrotingstekort onder controle te krijgen. Denk aan de gele hesjes. Denk aan alle kabinetten die gevallen zijn. Exact. En dat zijn natuurlijk de problemen waar Frankrijk eigenlijk mee zit, is dat het gewoon heel lastig is om daar de broekriem aan te trekken. Dus daar zie je de twijfels van beleggers ontstaan. Ja, heeft dat inmiddels al echt de impact op de euro? Nou, dat valt dan echt ook nog wel weer mee. Maar goed, de rentelasten lopen op. Dat is toch iets natuurlijk waar ook in Frankrijk wat betekent. Ja, dat de bezuinigingsoperatie toch weer lastiger gaat worden. Want hoe hoger de rente is die je op je staatsschuld moet betalen, hoe meer rentelasten je kwijt bent. En dat kan je dan weer niet aan andere dingen uitgeven. Dus het zet wel weer extra druk op Frankrijk op het moment. Maar het is zeker niet zo dat we nu naar een volgende eurocrisis kijken.
0: Ja, dus geen reden tot zorg als ik u goed beluister voor de eurozone.
1: In eerste instantie niet. Tenzij het vertrouwen natuurlijk heel sterk opgezegd wordt. Maar hoe dat er nu voor staat, is dat niet het geval. Maar ja, het is wel zo dat heel veel landen hebben toch een hele moeilijke begrotingsoperatie voor de boeg. Nou, in Nederland stoeien we daar natuurlijk ook mee in aanloop naar Prinsjesdag. Maar in een land als Frankrijk is dat nog steeds lastiger. En met die hogere rentelasten wordt het er niet makkelijker op.
0: Nou, heel hartelijk dank, Bert Colijn.

0: Leon Bridges was dat met Better Man. En Gelukzoekers is een solovoorstelling van de jonge theatermaakster Femi van Elshuis, die direct van het podium naar de studio is gekomen. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je komt net uit het bos, het Amsterdamse bostheater wel te verstaan. Doet dat een beetje denken aan het Surinaamse bos, Surinaamse regenwoud?
1: Niet zozeer, maar voordat ik in Suriname was geweest, was ik, om heel eerlijk te zijn, niet zo heel erg bezig met natuur. Dus nu ik midden in de natuur ben, doet het me wel meer denken aan Suriname.
0: En het heeft ook geregend, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: deze
1: ja.
0: Voorstelling.
1: Ja, waarschijnlijk word ik binnen een dag of drie ziek. Ik heb echt in een topje gemaakt door mijn moeder net in de regen gespeeld. Dus locatietheater.
0: Ja, en zonder al te veel te verklappen. Je hebt dit theaterstuk, heb je zelf geschreven. Het is een solo stuk. En het gaat ook vooral over Suriname, of niet alleen?
1: Het was eigenlijk de bedoeling dat het ging over migratie. En vooral over mezelf.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan kom ik in mezelf toch terug bij Suriname. Daar komt mijn moeder vandaan in Ghana. En Suriname was eerst aan de beurt.
0: Dus ja. Het land van je moeder. Ja. En daar was je niet eerder geweest, hè, voordat je aan dit stuk begon te werken. En hoe kwam dat eigenlijk als je er nooit was geweest?
1: Ik dacht altijd, ik laat het op mijn pad komen.
0: Mm-hmm.
1: Ik voelde altijd een bepaalde recalcitrantie. Iedereen, wit, zwart, rood, geel, maakt niet uit. Die vertelde me dag en nacht van, oh, je moet naar Suriname. En je gaat het prachtig vinden. En je gaat je thuis voelen. En ik dacht altijd van, nou, een beetje opgelegde druk. En ik moet mijn identiteit vinden. En wanneer het tijd is, dan kom ik er wel. En dit jaar was de tijd.
0: En toen was het tijd. En hoe was het?
1: Het was cliché, maar het was fantastisch. De eerste dagen waren wennen. Het was echt, ik voelde me extreem verdwaald. En op een gegeven moment dan denk je, ik wil hier niet meer weg. Het was heel bijzonder.
0: Voelt dat dan toch als thuis? Als thuis? Want je kent het niet en tegelijkertijd groeien we op met het idee van Suriname. Een soort aanwezigheid op de achtergrond. Voelt dat dan toch als thuis?
1: Nou, het voelde niet als thuiskomen. Ik had het ook niet verwacht. Stiekem land je dan en denk je toch, sluit je één oog en denk je, oeh, misschien voel ik nu wel iets in mijn buik. Maar dat gebeurde niet. Maar naarmate ik daar was en ik het land beter leerde kennen, herkende ik wat ik ken als thuis. Hoe ik bij mijn moeder ben opgegroeid, herkende ik wel in het land terug.
0: Ja.
1: Dus is het wel een beetje thuis geworden.
0: Ja, en dat heeft allemaal zijn plek gevonden in die voorstelling die je hebt gemaakt. Nou lukt theater op de radio niet, want we missen het hele visuele aspect. Maar je zou wel kort iets willen voordragen.
1: Ja.
0: Om een idee te geven, wil je dat even doen?
1: Zeker. Mama Sranang. Ik ben een Surinamer, overgelaten aan de verbeelding. Mama Sranang riep mij. Schiet op. Schiet op, mijn kind. Maak haast. Maar laat je niet opdringen door dat identiteitsgedram. De onafhankelijkheid. Kom omdat je niet meer anders kan. Nergens anders wil. 25 jaar spreken tot de verbeelding verveelt. Ik herinner me dat ik te vondeling ben gelegd. Dat stukje links van de colakreek. Met de stroom mee, eb, vloed. Wind mee, tegen, golf, baai. Kwam de Maas eindelijk in zicht. De hoogte van de Brienenoordbrug hebben Ghanese handen mij daaruit gevist.
0: Mooi, en dat zit in die voorstelling. Nou, ja. Ik heb hem niet kunnen zien nog helaas, maar wel ik heb het script gelezen en lovende recensies. Daarin wordt ook gezegd dat je met je voorstelling zware thema's als migratie, identiteit, slavernijgeschiedenis licht weet te brengen. Ben je het daarmee eens? Je moet volgens mij nooit vragen of je het eens bent met de recensie, maar is dit een duiding die je er ook aan zou geven?
1: Ik versta er waarheid in. In de zin dat ik mezelf ken en ik ben opgegroeid natuurlijk in, nou niet natuurlijk, maar mijn eigen vorm van assimilatie denk ik, ook al kom ik hier vandaan. Dus dat ik de thema's licht weet te brengen. Ik weet niet of het de bedoeling was dat de thema's licht werden gebracht, maar ik herken wel een bepaald iets in mezelf dat ik het nog moeilijk vind om mensen voor de voeten te lopen en om ruimte in te nemen.
0: Wat bedoel je met voor de voeten lopen?
1: Ja, ik ben opgevoed door een vrouw die naar Nederland is gekomen en die heeft gehoord van hoofd omlaag, niet uit de pas lopen. Dat is toch iemand door wie ik ben opgevoed en iemand die mij de wereld heeft laten zien. Dus er zal nog een bepaalde lichtheid onder zitten van ik die misschien nog niet zo een standpunt in durf te nemen als ik misschien wel zou willen.
0: Ik heb wel het idee dat tweede generatie of derde generatie kinderen van hier zich veel zelfbewuster manifesteren en veel meer ruimte durven in te nemen.
1: Ja, dat toen ik de eerste voorstelling had gemaakt, Ik wil wit zijn, mijn afstudeerwerk, heb ik daar gesprekken met mijn moeder over gevoerd. En ze uitte echt haar verwondering eigenlijk voor de ruimte die ik durfde in te nemen en hoe ik zelfs haar daarin dingen heb geleerd. Ja, dat is een droom.
0: Ja. Nou, is dit een solovoorstelling? Het lijkt me niet alleen buitengewoon griezelig, maar ook heel intiem. Het is alleen jij en het publiek. Je hebt dit eerder op de parade gedaan en nu sta je dan in het posttheater. Hoe is die interactie met het publiek? Wat voor reacties krijg je?
1: Tijdens de voorstelling zijn mensen vrij stil. Mensen zijn veel aan het luisteren. Ook tijdens het applaus krijg ik nog niet heel veel terug. Maar na afloop komen mensen vaak naar me toe en delen ze of hoe ze zich herkennen in de thematiek. Of hoe ze zich er juist niet in herkennen, maar hoe er een bepaalde wereld voor hen is opengegaan. Dus ja, heel bijzonder om mee te krijgen. Er was een vrouw die me echt nadrukkelijk wilde bedanken, omdat ze dit moest horen. En ze had het vooral nodig dat andere mensen dit verhaal hoorden. En dat blijft me de rest van mijn leven bij, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus je hebt wel het idee dat je een boodschap brengt die voor heel veel mensen nog nieuw is of kwetsbaar is?
1: Misschien kwetsbaar wel, denk ik. Ik wilde graag een soort ode aan migratie doen. Vooral mijn geschiedenis met migratie. Misschien ook wel welkom in deze tijd. En ja, ik denk dat dat best wel goed is gelukt.
0: Nou is de regie van deze voorstelling in handen van Bodil de la Parra, een bekende actrice, toneelschrijfster, niet de minste, een grote dame op theatergebied. Hoe was het om met haar te werken?
1: Ja, dat is fantastisch. Ik heb eerder met Bodil mogen samenwerken en ik ging met haar koffie drinken en toen vertelde ze dat ze heel toevallig op precies dezelfde vlucht zat als mijn moeder en ik naar Suriname. En toen wist ik, dit is gewoon meant to be. Ze stond al beneden met haar camera klaar om ons te filmen toen we voor de allereerste keer het vliegtuig uitliepen. En ja, Bodil is echte verhalen vertellen en dat ben ik ook. Dus we kunnen het heel goed vinden met elkaar.
0: Ja, en zij heeft ook heel persoonlijke voorstellingen gemaakt.
1: Absoluut.
0: Over haar eigen zoektocht eigenlijk naar haar Surinaamse roots. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou ben jij, zoals dat heet, een jong talent. Mag ik vragen wat jong is?
1: Ik ben een aantal maanden 25 nu.
0: Ja, ja. Dit is je eerste solovoorstelling, geloof
1: Mijn
0: ik?
1: Mijn tweede.
0: Je tweede solovoorstelling, want je had je afstudeervoorstelling.
1: Ja, exact.
0: En dan is dit je tweede.
1: Ja.
0: Ja. Dit wordt ook heel goed ontvangen, hè, tot dusver. Wat wil je nog met deze thematiek? Hè? Je eerste voorstelling was Ik wil wit zijn.
1: Ja.
0: Zeg ik het goed? Ja. Deze gaat over, hè, die zoektocht naar wat Suriname betekent binnen die migratiegeschiedenis waar je deel van uitmaakt. Is dit jouw thematiek? Is dit ook waar je voor voortborduren in volgende voorstellingen?
1: Mijn thematiek is vooral, denk ik, Nederlanderschap. Dus de twee voorstellingen maken deel uit van een serie op Nederlandse bodem. Mm-hmm. Ik wil wit zijn op Nederlandse bodem, gelukzoekers op Nederlandse bodem. En ik wil heel graag theater maken vanuit mijn perspectief over wat Nederlanderschap is en hoe dat zich manifesteert in mijn eigen leven.
0: Ja, want je hebt het gelukzoeker genoemd. Gelukzoekers met meervoud. Wat is dat voor jou, die zoektocht naar geluk?
1: Voor mij is dat eigenlijk begonnen in een zoektocht naar thuis.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook, ik wil wit zijn, gaat bij wijze van spreken door in gelukzoekers. Een plek waar je laatste adem kan uitblazen. Een plek waar je niet buiten de boot hoeft te vallen. Dat is voor mij, denk ik, geluk. En heel veel andere dingen. Ook dingen die helemaal niks met die zware dingen te maken hebben. Maar hierin wel.
0: Ja, dus het gaat echt om een plek. En kun je meer plekken in je verenigen waar je gelukkig bent? Of heb je uiteindelijk één fysieke plek?
1: Ik denk dat het er meerdere kunnen zijn. Het kunnen personen zijn, steden. Voor mij is Rotterdam een plek waar ik altijd gelukkig ben, bijvoorbeeld. Gevoelens. Ja, ik denk dat je geluk echt in een zak snoep kan vinden. Het is heel persoonlijk.
0: Ik ga je bedanken. Je speelt deze voorstelling nog Vrijdag en zaterdag in het Amsterdamse Bos Theater. En er zijn nog kaarten, geloof ik.
1: Er zijn nog kaarten beschikbaar.
0: Oké, okay. Dus mensen, morgen en zaterdag, er zijn nog kaarten. Heel hartelijk dank voor je komst en succes.
1: Femi
0: van Elshuis. Vanaf morgen is er weer 3 dagen Grand Prix plezier in Zandvoort. En zo klonk het vorig jaar.
2: It's a decisive day in the championship battle. Oscar Piastri wins the Dutch Grand Prix to extend his lead in the Formula One World Championship. His second place for Max Verstappen. Another home podium.
0: Ja, Oscar Piastri, die won de editie van vorig jaar. En Max Verstappen werd voor eigen publiek tweede. Maar na komend weekend is het helemaal uit met de pret. De Grand Prix van Zandvoort verdwijnt van de raceagenda. Goedenavond, Koen Vergeer.
3: Goedenavond.
0: Je bent schrijver, Formule 1 liefhebber. Wie heeft het nou besloten dat het verdwijnt?
3: De organisatie die het eigenlijk hierheen heeft gebracht. Die het ook 6 jaar heeft georganiseerd.
0: Ja.
3: En die hebben op een gegeven moment, die moesten zichzelf bedruipen. Die krijgen geen staatssteun, zoals in veel andere landen dat wel gebeurt. En die moesten dus zorgen dat ze iedere keer een uitverkocht huis hadden om een beetje uit de kosten te komen. Er komen ook wel sponsors bij, hoor.
0: Ja.
3: Maar vooral veel publiek. En dat lukte natuurlijk in het begin wel. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment zagen dat de belangstelling een beetje minder werd. En toen hebben ze gezegd, nou, we doen het nog 2 of 3 jaar.
0: Ja.
3: En dan stoppen we ermee.
0: Ja, want het publiek is niet meer zo enthousiast, geloof ik.
3: Nou, het publiek is nog steeds wel heel enthousiast, hoor. Maar ik denk wel dat, tenminste dat is mijn interpretatie, dat er een zekere verzadiging optreedt. En mensen die 2 Grand Prix hebben gezien, die vinden het soms wel genoeg. En Max wint ook niet meer alles, hè. Dus dan gaan er ook een heleboel supporters die gaan niet meer komen. De mensen die niet voor de race komen, echt voor Max. En vooral voor als Max wint. De organisatie wil gewoon dat risico niet nemen. Dat de inkomsten zo laag worden dat ze enorme verliezen gaan draaien.
0: Het is een beetje van die mooi weerfans die alleen maar willen juichen als er een landgenoot wint.
3: Ja, daar heb je er heel veel van. Dat is duidelijk, ja.
0: Het was ook wel een beetje, als je zo van buitenaf keek, had het ook iets carnavalachtigs. Hè? Al die mensen met oranje pruiken en die kwamen feesten.
3: Ja, precies.
0: Jij bent natuurlijk een echte liefhebber. Misschien een purist zelfs wel. Wat vind je daarvan dat het zo'n festival werd? Het live muziekje met DJ's en met al die pruiken.
3: Ja, voor mij hoeft dat niet, hè. Nee, ja, als echt een racepug is, dan hoeft dat allemaal niet. Dat je tussen de sessies door allemaal met je handjes in de lucht moet gaan staan juichen en zo. Dat vind ik niet nodig. En ik weet wel, het eerste jaar dat ik kwam, vond ik het ook echt wel een monocultuur. Alles was oranje. Terwijl, als je vroeger, hè, toen alles beter was, naar de races ging, dan had iedereen een shirtje aan. Of een Williams shirtje, of McLaren. En het was veel kleurrijker. Nu was het alleen maar oranje. En dan zie je ook heel veel mensen, dan als Max langskwam, dan stond iedereen rechtop en te juichen. En dan ging ze weer zitten, wachten tot Max weer kwam. Ja, dat is een beetje, zo beleef ik het zelf niet. En voor mij hoeft het ook niet, hoor. Maar ja, goed, ieder moet het natuurlijk op zijn eigen manier beleven.
0: Tuurlijk. Maakte Max Verstappen vandaag bekend dat hij zijn contract verlengt bij zijn huidige ploeg. Hij zei ook te hebben overwogen om te stoppen. Denk je dat dat een optie was, dat hij zou stoppen?
3: Ja, dat heeft hij wel mee gedreigd, maar ik denk dat hij het racen veel te leuk vindt. Als je eenmaal in die wereld zit, en zeker als je veel wint, dan is het heel moeilijk om eruit te stappen. En Dus ik denk niet dat hij ooit heel erg serieus heeft gedacht, ik ga niet meer racen. Maar goed, het team doet het allemaal niet zo goed. Dus dan ga je wel twijfelen, dat kan ik me voorstellen. En ook kijken naar andere opties. Maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor zijn eigen team, Red Bull.
0: Ja, en heeft hij zondag... Denk je dat hij zondag nog kans heeft om te winnen?
3: De kans is wel klein. Je moet Max nooit uitschakelen, want hij heeft altijd iets speciaals. En zeker als er ook nog een regenbuitje wil vallen. Dus je moet hem nooit afschrijven. Maar de auto is momenteel gewoon niet goed genoeg. Dus ik denk gewoon dat Lando Norris zondag gaat winnen.
0: Dat is jouw voorspelling. Ga jij nou de Grand Prix missen in Zandvoort?
3: Ja, ik vind het wel jammer dat Zandvoort verdwijnt van de kalender. Want Zandvoort is gewoon een hartstikke mooie baan om Formule 1 te kijken. Ook om het te zijn. Langs de baan te staan. Heel lekker in het zand, in de duinen. Dat is echt prachtig. Nou, het is ook een hele mooie baan om op televisie te zien. Met al die hoogteverschillen. Die zijn allemaal heel natuurlijk. Dus het is een heel speciaal circuit. Waar de Formule 1 ook wel heel mooi is, zeg maar. En voor mij is ook wel heel persoonlijk. Het is een beetje een sentimentele reden dat ik, veel racefans in Nederland zijn opgegroeid op Zandvoort, weet je. Daar heb je je eerste races te winnen.
0: Ja, dus, en dat houdt nu op. Nou, dank.
3: Ja, geef je hoor.
0: Dank, convergeer. Hartelijk dank. En dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luijten, straks op deze zender. Nooit meer slapen met Femke van der Laan. En ik wens u een hele fijne nacht.
4: Und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Human.
5: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David

0: iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer

0: van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zou op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloten donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocci, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocci beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: fan ben.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.